0: lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël wordt al langere tijd beschuldigd van seksueel geweld tegen onder meer gevangenen. Zo bleek uit onderzoek van Save the Children dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. Israël reageert woedend op de vermelding en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een eurosceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Landrot is een boek vol briefjes, plaatjes, draadjes en andere opmerkelijke toevoegingen. Anne Lichthart maakte het en Marije Sietsma durfde het aan om dit zo bewerkelijke boek uit te geven. Zij zijn te gast. Verder hebben we natuurlijk twee vergeetmelietjes en een nieuwe vertaalplaat.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Sammy en kom uit Ouderkerk aan de Amstel.
1: Ik ben Anneke en wij komen uit Limmen.
2: Ik ben Ronald Boer en kom uit het prachtige Ouderdorp.
3: Hoi, ik ben Slijka en ik kom uit Purmerend. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 3 uur.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: 1977.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
0: En 80 muziekmiddag.
1: Met William van der Locht. Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Het is 4:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Ruim een maand geleden kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4:00 vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
3: De NH Muziek Mix.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De duizend van Driessen.
0: Nummer 299.
2: Nummer 88.
1: Duizend van Driessen at nhradio.nl.
2: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips. Tip.

0: Ik ben Ellie uit Stompetoren.
1: Hoi, ik ben Riff en ik kom uit Haarlem.
2: Ik ben Sunny uit Amsterdam.
3: Hi, ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
4: Ik ben Peter uit Stompetoren.
5: Ik ben Lisanne en ik kom uit Limmen.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 5:00.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4:00 vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: De ontbijttafel.
1: Marijke, mogen wij van 30 schapen wol hebben?
2: Ja, zeker.
1: Echt?
2: Wow. Ja, zeker.
1: Oké, wat leuk.
2: Ik zou het echt heel tof vinden als dat gewoon allemaal verwerkt wordt. Dat vind ik echt een heel goed idee. Echt
0: nou,
2: een goed idee.
0: Elke werkdag van 6 tot 10
3: bij NH.

0: ben Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
1: Theo. En ik kom uit Oudorp.
2: Ik ben Hans uit Diemen-Centrum.
3: Ik ben Ans uit Amsterdam.
4: Ik ben Ronald en ik kom uit het prachtige Horen. Thuis in heel
5: Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Twee mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouche zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden, verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ik ben er weer.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: De ontbijttafel.
9: Met Pieter Kok.

0: Lekkere ABC met Poison Arrow. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6. Op die vroege vrijdagochtend. Maar het is wel vrijdag.
1: Bijna weekend.
0: Het staat er al met 1 been in. Het is 29 mei en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
3: Goedemorgen.
0: Jongens, ik was eergisteren even een stukje varen met de pont. Over.
2: Leuk.
0: Hebben we ook wel eens gedaan samen, Frank.
3: Ja, leuk.
0: Is gewoon leuk met de pont varen, überhaupt. Hebben we laatst ook met z'n drietjes nog een keer gedaan, trouwens. Toen hadden we een borrel van Deten
2: aan zo'n
0: Noord.
2: Oh ja.
0: Ja, dat was ook leuk. Mooi rietje ook, hè. Oh.
4: Mooi, jij als een soort tourguide.
0: Ja, het was echt een tocht.
4: Ja. Je hebt alles aangewezen. Je had alleen geen paraplu. Maar
0: nee,
4: prima.
0: Ik moest het zonder paraplu doen. Maar was ook niet nodig, want het was lekker weer.
4: Ja, is dat dan weer.
0: Maar ik zag iets gebeuren op die pont eergisteren. Dat ik dacht van, dit moet ik even onthouden. Hier moeten we misschien iets mee.
4: Oh yeah.
0: Ja, wat gebeurde er? We gingen aanleggen. En voor de mensen die vaker op een pont varen. Ik heb dat best wel een tijdje gedaan. Toen woonde ik net in Zaandam. En ik werkte nog in Amsterdam. Ik had een brommertje. Ging mij heen en weer. En ging met de hempont. Mm. En zo'n pont, dat is een... hoe moet je dat nou uitleggen? Hij kan twee kanten op. Dat is vaak met een pont.
2: Ja.
0: En hij heeft een soort van haventje waar hij in terecht komt.
4: Ja.
0: En daar heb je een beetje een soort stootranden. Op zowel de pont als op de kant.
2: Mm-hmm.
0: En soms staat er ook zijwind en dergelijke. En het is gewoon best wel lastig mikken voor zo iemand die op de pont vaart, om hem er netjes in te varen.
2: Ja.
0: En het lukt een enkele keer om helemaal smooth, zeg maar mooi, rustig op die plek terecht te komen waar die moet liggen. En dat je dus niet zo'n schok krijgt, dat je even zo heen en weer vliegt met je brommer.
2: Mm-hmm.
0: Of met je fiets of met je kinderwagen, weet ik veel. En dat lukte dit keer. Toen wij aankwamen aan de overkant met de pont. Toen was er iemand op de pont die daar een ongelofelijke dikke duim voor gaf aan de kapitein.
4: Ja.
0: En toen dacht ik, waarom doen we dit niet met z'n allen?
2: Wat lief.
0: Waarom, die deed echt zo'n, ja, lekker. Oh man, en ze wel liggen en ik sta nog. En hij staat en ik sta.
4: En hij staat.
0: Ja.
4: Maar ik wil wel eventjes vragen, dit is dus wel goed, een goed idee. We vinden dit leuk, hè?
0: Ja.
4: Duim omhoog bij de pont.
0: Duim omhoog bij de pont.
4: Maar klappen voor de piloot.
0: Ja, ja. Nee, dat gaat dan weer te ver.
4: Ja,
0: maar dat gaan we niet doen.
4: Waar zit dan? Hè, waar zit om?
0: Nee, maar kijk, klap voor de piloot. Als je een heel mooie landing hebt gemaakt, prima.
4: Oh, dan wel.
0: Maar niet gewoon alleen maar voor aankomst.
4: Nee.
0: Dus straks zit iedereen in de trein ook te klappen. Dan kun je bezig blijven.
4: Ja,
0: natuurlijk.
4: Dan blijven we klappen.
0: Maar een dikke duim, niet schreeuwen. Gewoon, oh, lekker man. Ja. Heerlijk, doen.
5: Goedemorgen, goedemorgen. Gaat het nu met jou?
0: Ja, goed.
5: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Nou, het is zeker niet koud. Een graad of 18.
5: Goedemorgen, goedemorgen. Het is allemaal gezegd.
0: Godverdomme.
5: Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor het
0: uur. Zometeen lekker krantenkopquizzen naar Bruno Mars met I Just Might.

0: Andrew Goldman, Never Let Her Slip Away.
1: Krantenkopquiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Het is een makkelijk quizje hoor. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen. Maar let op, eentje ervan is helemaal niet waar. Aan jou de vraag welke. Je mag het doorgeven via 088 850 51 52 voor de eer van de ontbijttafel. Die staat er op het spel. En het is best wel lekker om die even binnen te slepen op de vroege vrijdagochtend. Want als je hem op vrijdag wint, dan...
2: Mag je hem het hele weekend houden.
0: Heerlijk, wat een feest jongens. Oh, je zult het toch aan iedereen kunnen vertellen. Weet je wat ik heb?
2: Zou ik doen?
0: De eer van de ontbijttafel. Ja, ik zou daar heel erg mee flexen, zoals dat tegenwoordig.
2: Vlaggen?
0: Vlaggen, ja. Ik zou daarmee vlaggen, inderdaad, als ik de kans had. Goed, 3 stuks dus, eentje is er niet waar. Komen ze aan. Heel veel succes.
1: Kop 1.
0: Nieuw-Zeelandse voetballer krijgt in 1 klap 1 miljoen volgers. Absurde 48 uur.
1: Kop 2.
0: Bestuurder zonder hand krijgt boete voor vasthouden telefoon.
1: Kop 3.
0: Rotterdammer Mohamed vangt monster van een spin en breekt Nederlands record. Nou, 1 van deze 3 is dus niet waar. Maar de vraag is, welke is dat precies? Je mag het doorgeven via 088 850 51 52. Is het vandaag kop 1. Een Nieuw-Zeelandse voetballer krijgt in 1 klap 1 miljoen volgers. Absurde 48 uur. Is het kop 2. Bestuurder zonder hand krijgt boete voor vasthouden telefoon. Of is het kop 3. Rotterdammer Mohamed vangt monster van een spin en breekt Nederlands record.
1: De krantenkopquiz.
0: Gadverdamme, je moet er niet aan denken. Als het waar is, want daar draait het om. Als je denkt te weten welke er niet waar is, pak dan je telefoon en app 088 850 51 52 voor die eer van de ontbijttafel welke er niet waar is. Is dat vandaag kopie 1, kopie 2

0: Rolls Royce met Car Wash.
1: De krantenkop quiz.
0: Ik heb je er net 3 krantenkopjes gegeven en de vraag stelt welke is er niet waar. Ik lepel ze nog 1 keertje voor je op. Het is voor mij ook vrijdagochtend hoor, maak je maar geen zorgen. 3 stuks dus, komen ze aan.
1: Kop 1.
0: Nieuw-Zeelandse voetballer krijgt in 1 klap miljoen volgers. Absurde 48 uur.
1: Kop 2.
0: Bestuurder zonder hand krijgt boete voor vasthouden telefoon.
1: Kop 3.
0: Rotterdammer Mohammed vangt monster van een spin en breekt Nederlands record. Nou, 1 van deze 3 is dus niet waar. Laten we eens even kijken wat er binnengekomen is. Ik begin vandaag bij kop 1. Annelies, Jeanette, Monique en Rodi, helaas voor jullie. Hij is hartstikke waar. Een Nieuw-Zeelandse voetballer, Tim Payne. En de influencer was op zoek naar de minst populaire speler van het WK. En er kwam Tim Payne uit. Hij had eerst 4700 volgers, nu meer dan 1 miljoen.
2: Oh.
0: Echt heel erg grappig. In 48 uur tijd, hij weet niet wat hem overkomt natuurlijk. Hilarisch, toch?
2: Ja, dat vind ik heel leuk.
0: Ja, maar je zult maar tot nu toe de minst populaire... of minst populair, degene met de minste volgers in ieder geval. Maar 1 miljoen, wakker worden met 1 miljoen volgers. Daar kan ik ook wel zenuwachtig van worden.
2: Ik ook, hallo? Wat heb ik gedaan?
0: Ja, oepsie. Gaan we door naar kop 2. Els, Nico, Cynthia, Lydia en Mirjam. Deze is ook gewoon waar. De bestuurder zonder hand krijgt de boete voor het vasthouden van de telefoon. Dit zijn echt bizarre beelden. Ze kreeg een boete van $116. De agent die zag haar rijden met de telefoon in de rechterhand. Dus zij doet haar rechterarm omhoog en er zit geen hand aan. Oh. En die agent, die, zij zegt iets in de trant van... Zullen we elkaar weer gedag zeggen en even laten hierbij? Want volgens mij zijn we wel klaar,
2: hand.
0: Toch?
2: Ja.
0: Ik heb geen hand. En vervolgens zegt hij, ja nee, maar ik bedoel gewoon dat je hem in een hand had.
2: Ik heb het gezien.
0: Ik heb het gezien. Ging helemaal mis. Hij houdt gewoon vol dat ze hem toch in haar hand heeft gehad. En vervolgens moet ze ook daadwerkelijk naar de rechtszaak. Maar een dag, eigenlijk de dag van de rechtszaak zelf, gaat ze nog eventjes kijken hoe laat ze er precies moet zijn. En er staat eigenlijk, oh ja, nee, we gaan toch geen rechtszaak doen. Want er is een gebrek aan bewijs. Er is een gebrek aan een hand.
2: Ze heeft geen hand. Wat absurd lijkt me dat ook.
0: Krankzinnige situatie. Welke krantenkop is er dan niet waar? Dat is vandaag natuurlijk kop 3. Rotterdammer Mohammed die vangt een monster van een spin en breekt Nederlands record. Nee, een monster van een meerval. 2,5 meter, jongens. Record 2 centimeter verbroken, nu 2,49 meter. Een beest is gevangen in de omgeving van Dodewaard. Zijn vriend Paul hielp hem. Zij noemen zichzelf de Catfish Matties. Het vorige record van 2,47 meter stond ook op naam van Paul. Oh. Dat vind ik helemaal mooi.
2: Wat leuk.
0: Ja, dus ze zijn trots op elkaar. En hebben een heel gore vis gevangen. Ja, je moet er maar net zin in hebben.
2: Wat moet je daarmee? Die gooi je wel weer terug, toch?
0: Ja, die ga je niet opeten. Want,
2: is dat lekker eigenlijk?
0: Ja, het schijnt wel lekker te zijn. Het schijnt wel... Nou, ze eten het in Amerikaanse staten, Louisiana of zo, weet je wel. Daar eten ze volgens mij wel meer van.
2: Ja, maar zijn ze allemaal gek, toch?
0: Ja, daar zijn ze wel gek, hoor. Hey. Ik denk ook niet dat het mag in Nederland. Zal het niet mogen in Nederland. Ga ik even vanuit voor het gemak. Goed, zorg er wel voor dat de eer van de ontbijttafel en het applaus voor het hele weekend lang is voor niemand minder dan Arnold, Ronald, Joke, Elisa, Natralde, Karen, Gieske, Marcel, Henny, Renny en Gea. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: ben Maria en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Marianne en ik kom uit het prachtige Haarlem.
2: Ik ben René, ik word er wel. Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 6:30, in Krommenie is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Bij de asielprotesten in Uithoren is het gisteravond korte tijd onrustig geweest. Tegenstanders van een AZC daar stonden lijnrecht tegenover de voorstanders tijdens een demonstratie. Nadat het even onrustig was, heeft de politie de voorstanders weggeleid, waarna de rust weer terugkeerde in Uithoren. Gisteren werd namelijk bekend dat het AZC aan de Wiegerbruinlaan daar nog 15 jaar open kan blijven. Daar is veel weerstand tegen. Onder andere PVV-leider Geert Wilders voegde zich bij de demonstratie en sprak de menigte toe.
5: En daarom zeggen wij AZC, weg ermee! AZC, weg ermee! AZC!
4: Ja, maar de afgelopen tijd ontstond er ook een tegenbeweging. Of eigenlijk moet ik dus zeggen, een voorbeweging. Voorstanders van het AZC lieten dit keer weer van zich horen.
6: Vorige keer waren er 2 mensen. En we hopen dat dit het begin is van een groep mensen die zich ook uitspreekt, omdat de vluchtelingen wel welkom zijn hier. Je ziet nu dat er eigenlijk heen en weer heel veel lawaai gemaakt wordt. Uiteindelijk zouden wij het liefst wel met elkaar in gesprek gaan. Maar we vinden het toch ook wel belangrijk dat er een tegengeluid is. Dus vandaar dat we hier vandaag staan.
4: Nou, na het vertrek van de AZC-voorstanders verlieten ook de tegenstanders het protest. Een klein groepje mensen bleef nog wel hangen daar. De gemeente Zandvoort dan beslist later vandaag of delen van de stad en het strand langer veiligheidsrisicogebied blijven. Afgelopen weekend was het daar onrustig met opstootjes, vechtpartijen en dronken jongeren. De burgemeester van Zandvoort is het gedrag van die overlastgevers helemaal zat.
7: Overal waar gerecreëerd wordt zien we dat er gewoon overlast is van groepen. En dat is echt langs de hele kust, maar ook bij recreatieplassen. En dat is buitengewoon vervelend. Het is heel irritant dat gasten blijkbaar met dit, met voorbedachte raden dit gedrag vertonen in onze gemeente.
4: Nou, de politie in Zandvoort mag voorlopig onder meer preventief fouilleren. Daarom is het zo'n veiligheidsrisicogebied. En het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruins komen vertellen over het begin van de coronapandemie. De komende maanden volgen nog tientallen betrokkenen. De enquêtecommissie hoopt nieuwe feiten boven water te halen, zegt deze verslaggever.
8: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
4: Ja, de verwachting van de commissie is dat het eindverslag begin volgend jaar af zal zijn. Ja, en dan de verkeersboetes, die worden weer duurder. Het kabinet laat ze meestijgen met de inflatie, dus worden ze allemaal zo'n 3% duurder. Veel kenners vinden dat niet slim. Een expertgroep adviseert het kabinet zelfs om af te zien van die verhoging. Maar ze doen het lekker toch. Ze kunnen het geld namelijk niet missen, zeggen ze. Verkeersboetes die brengen ieder jaar 1 miljard euro in het laadje. Nou, die experts die zeggen dat het niet handig is, want het staat allemaal niet in verhouding tot andere strafbare feiten, zoals mishandeling of zo. Dus het wordt inderdaad hartstikke duur. Een telefoontje vasthouden achter het stuur. Niet slim natuurlijk.
9: Moet je niet doen.
4: Maar peperduur.
9: Kost dat dan?
4: €450. De nieuwe prijzen. Parkeren op een gehandicapte plaats.
9: Dat moet je al helemaal niet doen.
4: Maar ook peperduur.
9: Kost dat
4: €500.
9: Godverdomme.
4: Eventjes met je vieze diesel per ongeluk toch Amsterdam in rijden. €130.
9: Nee, echt?
4: Ja. Oh. Dus, nou ja.
9: Oh.
4: Ja,
9: echt?
4: Ja, echt. Ja.
9: Dat is wel duur.
4: Ja, dat is prijzig, hè?
9: Ja.
4: Maar ook niet handig. Nou ja, maar je brengt niet meteen het verkeer in gevaar.
9: Nee, en je hebt ook niet iemand gehandicapte plek gejat.
4: Nee,
9: of je bent niet afgeleid door met je telefoon te zitten klooien.
4: Nee, en dat zijn nog wel echt linker dingen natuurlijk. Ja. Hè? Met je telefoon of...
9: Maar €450, jongens. Dat is toch helemaal niet meer. Wat ik ook wel bijzonder vind. Ze doen het toch omdat ze het geld niet kunnen missen. Ja. Terwijl volgens mij, Frank, ben jij altijd degene die zegt met verkeersboetes werkt het als volgt. Het moet niet iets zijn waar je begroting op baseert, toch? Ja. Dat schijnt toch ook niet eens te mogen in Nederland?
4: Nou, dat mag dus wel, want ze doen het al een tijdje. Veel kenners die zeggen, je moet dit nooit doen. Je moet nooit afhankelijk zijn van het van straffen van je burgers, laat ik maar zeggen.
9: Nee, want als we op die manier kunnen we dus eigenlijk de overheid te pakken nemen.
4: Door lekker super langzaam te rijden.
9: Heel erg netjes ons aan de regels te houden. Ja. Dat eigenlijk geeft dat een macht aan ons als... zullen we dat een keer een dag doen?
4: Oh, dat is lachen.
9: Dat zou echt lachen zijn.
4: Bij elkaar rijden.
9: Ja, precies. Ze hebben een poepje laten ruiken. Ja. Gaan we allemaal ons extreem aan de snelheid houden en zo. Dat zou echt super grappig zijn.
4: Oh, dat zou echt vet lang zijn.
9: En noemen we het bijvoorbeeld 1 juli...
4: Nou juli.
9: Nou, jullie.
10: Ja! Wauw! 1 juli, nou jullie.
9: Dat vind ik echt een heel goed idee.
4: Hij kan ook ieder jaar met wat anders, als hij zo heet.
9: Ja.
4: Maar maakt verder niet uit.
9: Ook op 10 juli bedoel je?
4: Ja, maakt helemaal niks uit. Nee, dit gaan we even uitwerken. Leuk project.
9: Wat een goed idee.
4: Dat zal ze leren.
9: Ja, het zal ze leren. Want 1 miljard, zonder gekkigheid, dat is dus per dag ongeveer, even snel rekenen, 3 miljoen.
4: Hè?
9: Hebben ze 3? Ja, dat is 3 miljoen per dag wat ze binnenslepen. Als er 1 miljard binnengesleept wordt op deze manier.
4: Jeetje.
9: Ja, dus als je 1 dag pak je zo 3 miljoen van de yogi hier en daarna gaf.
4: Ja, ja, lekker man.
9: Zal ze leren, echt waar.
4: Pat.
6: Dat is wat een plan.
4: Meer goede plannen in de app of op nanieuws.nl. Het weer dan nog even. Het wordt weer warm met landinwaarts in het Gooi, zeg maar zo'n 30 graden. In de loop van de middag wel wat verkoeling op de kustgebieden door wind van zee. En dan wordt het wat wisselvallig, zon, wolkenvelden. En hier en daar, let op, een bui.

0: Pointer Sisters met Fire.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Bijna kort voor zeven op die vroege vrijdagochtend. En misschien kun jij nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Een bakker of een vrachtwagenchauffeur of een timmerman. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vandaag gaan we naar Texel, naar aardappel- en uienteler Marco. Marco, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het daar op het eiland?
2: Goed hoor.
0: Ben je aan het doen?
2: Ik ben aan het vrezen.
0: Oh ja. Dat moet ook gebeuren, denk ik. Weet ik niet.
2: Ja, anders doe ik het niet. Nee.
0: Ik vrees voor wel, zou ik willen zeggen.
2: Aardappels aan het aanvrezen. Dus dan gooien we nog een laagje extra op de aardappelrug, zeg maar.
0: Ja, dan moet je even uitleggen, dat snap ik allemaal niet hoor.
2: Ik heb aardappels geplant en die staan in, ja, wij noemen dat rugger.
0: Ja.
2: Een kleine heuveltjes, zeg maar.
0: Ah ja, precies, dat weet ik wel, ja.
2: En dan gaan we met de vrees er nog een keer overheen om extra grond erop te leggen, zeg maar. Anders dan... passen al die aardappels die gaan groeien, die passen niet in de rug.
0: Want die passen, die zitten in dat heuveltje allemaal?
2: Nee. Dus dat heuveltje moet eigenlijk groter, maar dat krijg je met planten in één keer niet voor elkaar, zeg maar.
0: Precies, oké, ja.
2: Dus ze moeten wel onder de grond blijven, want anders worden ze groen.
0: Ja, inderdaad.
2: Door het zonlicht, zeg maar.
0: Ja, dus, oké, nu snap ik het.
2: Dat ben ik nu aan het doen en nu zag ik vanochtend, ik moest nog een heel klein stukje op wat klei grond. En dan zag ik vanochtend dat het... een beetje donker werd. Ik denk, hé, het gaat regenen.
0: Dus
2: en dan
0: ben je...
2: die grond al dat plakken en zo. Dus het gaat veel mooier als het droog is.
0: Ja.
2: Ik denk, nou, dat moet eerst maar echt iets.
0: Hoe laat ben je begonnen dan hiermee?
2: Kwart over zes.
0: Oh, dat was best een beetje vroeg.
2: Ja. Maar toch ben ik het productiefst.
0: Oh ja, oké. Dus dan is het maar goed ook om dan meteen even aan de slag te gaan.
2: Gelijk nog even ganzen jagen.
0: Oh ja. En heb je er nog een paar geschoten dan?
2: Nee, dat is. Ik heb geen geweer. Dat is eigenlijk wel jammer. Want,
0: anders zou je ze allemaal schieten.
2: Ja.
0: Ja, oké. Ja. Maar wat heb je dan gedaan ermee? Heb je gewoon klonten aarde naar gegooid? Of wat doe je dan?
2: Nee, gewoon heel hard erachteraan rijden.
0: Oh ja, dat is ook leuk.
2: Ja.
0: Als ze maar opdonderen.
2: Ja, inderdaad.
0: Oké, en hoe gaat dit met die trekker en die ruggen? Want dat is volgens mij ook best een beetje een precies werkje. Gaat het allemaal elektronisch gestuurd of moet je echt goed sturen zelf?
2: Nee, ik heb geen GPS op mijn trekker zitten nu.
0: Oké.
2: Dus ik moet gewoon nog aan het stuur draaien.
0: Ja, dus, zul je ook niks van krijgen, toch?
2: Nee. Ik zit er toch.
0: Ja, kun je net zo goed aan sturen. Dat is leuk grappig.
2: Dat is wel te doen.
0: Ja, Marco, wat doe jij het weekend van uit mijn hoofd 5, 6 en 7 september?
2: Ik plan eigenlijk één dag van tevoren, zeg maar. Dus ik vind september al heel ver weg.
0: Ik kan me voorstellen. Nou ja, ik vraag het, omdat volgens mij is dat het weekend... dat we hier met het hele team van de ontbijttafel... even een klein tripje naar Texel gaan doen.
2: Oké.
0: En ik dacht, misschien is het leuk om even samen... nou, weet ik veel, pilsje te pakken of zo. Of trekker te rijden.
2: Ben ik altijd voor. Ja, pilsje pakken ben ik altijd voor. Trekker rijden ook wel, maar...
0: Ja, je moet niet combineren. Dat is,
2: combineren,
0: nee.
2: Dat is...
0: dan ben je een heel
2: ja, nee, maar altijd welkom.
0: Nou, kijk, dat hoor ik graag. Leuk, gaan we nou wel even doen. Goed, dan even terug naar die aardappelen, want je zegt... er moet nog een rugje op en dergelijke. Maar hoe gaat het dan? Want er staat ook nog geen plantje boven de grond, neem ik aan dan, toch?
2: Nee. Ze zijn onderweg. Je moet eigenlijk net voordat ze eruit komen... moet het vreselijk
0: moet dat erop
2: zijn, zeg maar.
0: Ah, ja. Dus, en je bent op tijd?
2: Ja hoor, ja.
0: Oké.
2: En dan, ik was wat later met planten, dus op zich...
0: Prima dan. Ja,
2: gaat
0: helemaal goed komen. En hoe zit het dan dat je zegt van... het is ontzettend warm geweest de afgelopen tijd... of het is juist heel erg droog geweest en er komt wat water aan. Moet je daar nou allemaal rekening nog mee houden? Of vindt dat zijn weg wel?
2: Nou, in principe, we kunnen op het eiland niet beregenen. Dus in principe kunnen we er heel weinig aan doen.
0: Dat heb je me wel eens verteld. Er komen soms boten met zoet water toch ook, die kant op?
2: Ja, dat hebben we vorig jaar om deze tijd gedaan.
0: Ja.
2: Maar, we hopen dat de natuur dat een beetje gesnapt heeft dat geen goed idee is.
0: Nee, dat is het niet.
2: Dus we hopen nu dat het gewoon uit de lucht gaat vallen. Dat is eigenlijk veel makkelijker.
0: Ja, dat heel veel minder werk. En heel veel efficiënter natuurlijk. Want het is krankzinnig hoeveel dat scheelt als het gewoon uit de lucht valt.
2: Ja, dat kost bouwen met geld. En,
0: ja.
2: dat,
0: Maar volgens mij komt er volgende week, tenminste heeft Jan Visser gezegd, die zal het wel weten, die heeft gezegd dat er wel volgende week gewoon echt wel een beetje water aan komt ook, toch?
2: Ja. Ik las het vanochtend ook en misschien vanmiddag al wat.
0: Hier, kijk eens.
2: Het zou mooi zijn.
0: Ja.
2: Dat, en dan kijk je dat het 's nachts valt, maar...
0: ja, dat snap ik.
2: Planning technisch is dat veel handiger.
0: Ja. En dan kijk je wellicht nog naar de vooruitzichten voor alleen morgen nog. Want wat daarna komt, komt daarna wel weer. En Marco?
2: Ja, maar ja, meestal kunnen ze de 3 uur van tevoren niet eens voorspellen. Dus,
0: nee, je kunt het beste gewoon omhoog kijken, hè?
2: Ja hoor, ja. Een oude boer vragen wat het weer gaat doen. Ja. Dat geldt ook wel erg.
0: En hoe oud ben je zelf, Marco?
2: Dat is weer een rotvraag.
0: 47. Nou, dan ben je, maar noem je jezelf dan al een oude boer of een boer van middelbare leeftijd?
2: Nee. Daarom zeg ik, ik vraag het dan wel eens aan een oude boer.
0: Ja, precies, oké.
2: Want ik denk, wat gaat er gebeuren? Nou, die kijken in de lucht. En de zwaluwen zitten hoog, dus er komt geen water. Of, de wind is in de verkeerde hoek. En ik denk, dan hebben wij allerlei apps en weet ik het wat. En zo'n oude boer die zit gewoon in de lucht te kijken.
0: Ja, en die weet precies
2: wat er gebeurt.
0: Ja, ik had me voorstellen. Goed, ik zal je niet langer van je werk houden, want ik vrees dat er nog hoop gevreesd moet worden. Maar ik ga je natuurlijk wel feliciteren, Marco. Je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Met veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

0: Den Helder is voor velen een paradijs.
1: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
0: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
2: Postbodes durven er de post niet meer te bezorgen.
0: Is het daar nu wel veilig?
3: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
0: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maand lang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.
4: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
5: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
7: Ik ben Antoinette en ik woon in Huizen.
8: Ik ben Jordi en ik kom uit Uithoorn.
9: Ik ben Dida en ik kom uit Zaandam.
10: Ik ben Hans en ik kom uit Amsterdam.
11: Wij zijn de 3J's en wij komen uit Volendam.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Het is gisteravond korte tijd onrustig geweest bij asielprotesten in Uithoorn. Voor- en tegenstanders van een asielzoekerscentrum stonden daar lijnrecht tegenover elkaar. Moeders uit Den Helder maken zich zorgen over de beelden die zijn gemaakt in kleedhokjes van zwembaden. Jonge meisjes werden daar heimelijk gefilmd. En Zandvoort besluit vandaag of de veiligheidsmaatregelen op het strand en de boulevard verlengd worden. Door relschoppers is het daar nu een veiligheidsrisico. Straks met nieuws uit Noord-Holland, daarna het nationale en het internationale nieuws.
0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz? De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
15: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
0: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste gehoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West is in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye is omstreden door antisemitische uitspraken en hakenkruis merchandise. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beeld is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
16: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
0: Door de lancering van de onbemande raket. Dat de lancering van de onbemande raket misging, is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
17: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
18: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
19: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
20: Hey Remo!
21: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Hey, Remo!
21: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
23: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
24: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
25: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
23: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
26: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
27: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
28: De ontbijttafel.
29: Met Pieter Kok.

0: Zelden stond de man zo in de file als Justin Timberlake met Can't Stop the Feeling. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 9 minuutjes over 7 op die vroege vrijdagochtend.
1: Oh, bijna weekend.
0: Je staat er al met 1 been in. 29 mei en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
2: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
3: Goedemorgen.
0: Potverdorie, jongens, wat ben ik helemaal in mijn nopjes met het feit dat we sjaals gaan breien.
1: Ja, snap ik.
2: Ja?
1: Ja. Ja.
2: Heb je goed geslapen eigenlijk?
0: Ja, ik heb daar goed van geslapen.
2: Oh, goed zo.
0: Kort, maar goed. Want ik was nog te enthousiast gisteren.
2: Ja. Ja?
0: Ken je dat? Dat je naar je bed moet eigenlijk en dat je denkt, ah, te enthousiast. Ja. Dan ga ik nog even andere dingen doen. Nog even moet ik proberen weer een beetje rustig te worden.
2: Rijpatronen opgezocht.
0: Ja, dat niet.
2: Treinaalden besteld.
0: Ook niet.
2: Oh.
0: Niks van dat al. Maar ik werd gewoon heel gelukkig van de gedachte dat we iets gaan doen wat ik zo ontzettend logisch vind. En wat niet zo logisch meer is.
2: Ja.
0: Want we kunnen allemaal voor, weet ik veel, 2 euro ergens online een sjaal bestellen. Maar word je daar echt happy van? Ik denk van niet. Ik denk dat je heel erg happy wordt van het zelf maken van een sjaal. Direct vanaf het schaap, zeg maar.
2: Ja, en voor iedereen die dat gemist heeft, jij gaat dat dus doen.
0: Wij gaan dat dus doen, Anne. Wat er gaat gebeuren. We hadden Marijke Dierkson aan de telefoon. Of althans, Sjoerd was eerst bij de langste. En toen hadden we daarna eventjes aan de telefoon. Zij is schapenherder. Zij heeft er 1500, wat best wel veel is. Mm-hmm. En die moesten allemaal geschoren worden gisteren en eergisteren. En toen zei ze, die wol, daar kunnen we eigenlijk niet zo superveel meer mee. Want daar wordt helemaal geen geld meer voor betaald. Mm-hmm. Want niemand maakt er iets van.
2: Ja.
0: Vind ik krankzinnig.
2: Ja.
0: Ik vind het ook heel zonde.
2: Is het ook?
0: Een mooie wollen sjaal voor in de winter is natuurlijk te gek. En ik heb met die houten ontbijtplankjes gemerkt dat als ik zoiets bedenk, dat ik niet binnen een week allemaal houten ontbijtplankjes heb. Dus ik heb waarschijnlijk ook niet binnen een week allemaal sjaals voor iedereen.
2: Dat denk ik ook.
0: Maar laat mij nou proberen, met jouw hulp en die van Frank, kijken of we gewoon een mooie sjaal kunnen maken. Zonder dat we daar het milieu te veel mee belasten.
2: Ik ben heel benieuwd.
0: Ik ben ook heel benieuwd. Vooral omdat ik geen idee heb waar we moeten beginnen.
2: Nou, we hebben wol.
0: Ja. We hebben wol. Dat is wel
2: stappen.
0: Oké, inderdaad. Ik weet wel waar we moeten beginnen. Vragen om wol heb ik gedaan.
1: Ja, dat is goed.
2: Het heeft iemand eraf geschoren voor ons.
0: Zij zei, er komt ongeveer 2,5, 3 kilo wol van één zo'n schaap. En je hebt denk ik ongeveer 200 gram wol nodig voor een sjaal, zei zij.
1: Oh.
0: Dus er kunnen zeker wel 10 sjaals uit één schaap. Dus toen zei ik, doe mij 30 schapenwolletjes. En dan heb ik er 300.
1: Oh ja.
0: En dat is wel charmant, toch? 300 sjaals.
1: Ik vind het een beetje aan de krappe kant.
0: Dag.
1: Hé, maar dan maak eerst maar eens één. Dus. Heb jij het nummer van Doren Roosje?
0: Ja, voor dat spinnenwiel.
1: Spinnenwiel moet
0: Ik weet niet of ik dat spinnenwiel wil hebben. Volgens mij staat er nogal een luchtje aan, om het zo maar te
1: zeggen. Ja, je moet
2: je wel lekker lang slapen.
0: Ja. Poeh, ingewikkeld.
1: Duurt het lang voordat die sjaals af zijn. Hoor.
0: Ja, dan is dat helemaal niet te doen. Maar nee, ik werd dus heel happy van de gedachte van, moet je nou voorstellen dat we straks inderdaad 300 sjaals bij elkaar kunnen breien. Met z'n allen. En dat we dat hele proces een beetje gevolgd hebben. En dat we dan daar volgens mij hartstikke happy van worden. Happier dan gewoon een winkel inlopen en een of andere plastic troep uit China kopen voor 2,5 euro.
1: Zeker. Maar als we het een klein beetje normaal willen doen, dan moeten we het woorden proces niet meer laten vallen. En happy ook niet. We zijn gewoon blij hier aan ons.
0: Zijn proces? Ja. Heb ik het woord happy ook al gebruikt? Ja.

0: Moments and Whatnots met Girls.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Het bekende scheepswrak. Een wrak dat bij Texel ligt, de BZN3. En de kans bestaat dat het misschien wel de ROP is. Het VOC-schip dat in 1640 is vergaan. Maritieme archeoloog Thijs Koenen doet onderzoek naar het wrak. En nou, die staat er met zijn neus bovenop, zou ik willen zeggen. Thijs, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Want jij bent nu onderzoek aan het doen, hè? Eigenlijk, nagenoeg, bijna.
3: Ja, klopt. Wij zijn net aangekomen op de wraklocatie. En ik denk dat nou, binnen 5 à 10 minuten de eerste duikers het water in gaan om weer onderzoek te gaan doen.
0: Ja, spannend. Is dat een beetje een grote boot waar je op zit?
3: Ja, we hebben een groot werkschip. Meter of 45 lang, 12 meter breed. Dus
0: oh, kijk eens.
3: Duikcontainers aan boord gezet met alle duikmaterialen. En nou, zo hebben wij eigenlijk zo een heel duikonderzoekschip gecreëerd.
0: Ja, en hoe lang blijven jullie daar liggen en zijn jullie ermee bezig?
3: We zijn dus totaal 6 weken zijn we hier aan het duiken.
0: Zo, oké. Okay. Ja, het klinkt allemaal als een best spannend geschiedenisverhaal. Voor iedereen die het niet kent, wat is de ROP voor schip?
3: Nou, de ROP is een VOC-schip dat in 1640 hier voor de kust van Texel is gezonken. Dit schip heeft in 1639 meegedaan aan de slag bij Duins. En, maar voor dit scheepswrak, het is niet zeker dat dit VOC-schip de ROP is. Mensen denken dat het de ROP zou kunnen zijn, want toen het ontdekt werd, er kwam er een bronzen kanon uit met datering 1638. Er kwamen wat gouden en zilveren munten uit, ook wat Spaanse munten. En nou, ook qua afmetingen zou het mogelijk wel de ROP kunnen zijn. Maar er heeft nog maar heel weinig onderzoek plaatsgevonden naar dit wrak. En ja, dus het is eigenlijk altijd een beetje bij vermoedens gebleven. En ja, we weten het gewoon niet zeker.
0: Nee, en waarom wordt er dan nu pas onderzoek naar gedaan eigenlijk? Want dat zou toch voor de geschiedenis best interessant zijn allemaal.
3: Ja, nou ja, toen dit wrak werd gevonden, dit praten we al over 1985... toen werden er ook 2 andere scheepswrakken werden in die tijd al opgegraven. En ze hadden toen gewoon niet de capaciteit om deze erbij te doen. Dus toen zijn hier allemaal zandzakken overheen gelegd om het te bewaren voor de toekomst. En eigenlijk in de decennia daarna zijn er heel veel andere wrakken weer vrijgespoeld. En die zijn elke keer weer onderzocht. En ja, deze heeft eigenlijk altijd gewoon goed beschermd gelegen. En nu de laatste jaren is de bescherming achteruit gegaan. En toen dachten wij, ja, dit is het moment om te onderzoeken van, ja, wat ligt hier nu eigenlijk op de bodem? Hoe groot is het wrak wat er ligt? Hoe verspreid is het? En kunnen we dan nog aanwijzingen vinden of het hier inderdaad gaat om de ROP? Of dat het een ander schip is.
0: Ja, de technische benaming, de BZN3, staat niet voor de Volendamse Band natuurlijk, maar nee. Burgzand Noord 3, om precies te zijn. En ja, daar zijn dus, je zei het al, zandzakken overheen gelegd. Waarom is dat gedaan dan? Want waarom zou je een wrak nog verder onder het zand verstoppen?
3: Nou, in dit gebied, Burgzand Noord, dit was de voormalige reede van Texel. En hier lagen in de 17e en de 18e eeuw eigenlijk soms al honderden schepen voor anker om geladen en gelost te worden en om uit te varen over de wereldzeeën. En in de loop der eeuwen zijn er, nou, de schattingen zijn tussen de 500 en de 1000 schepen vergaan. Verreweg de meeste van die schepen die zijn ook in die tijd weer geborgen of ze zijn allang weggespoeld. Maar er zijn ook genoeg wrakken die in de zandbodem van de Waddenzee snel zijn weggezakt en die zijn daar eeuwenlang goed bewaard gebleven.
0: Ah, oké. Okay.
3: Nu is in eigenlijk sinds de aanleg van de afsluitdijk in 1932 zijn de stroomgeulen zich gaan verplaatsen. En daardoor is het gebied ontzettend aan het verdiepen. En er is tot wel 7 meter zand is hier verdwenen. En daardoor komen een hoop van die wrakken die eeuwenlang onder het zand lagen, die spoelen daardoor weer vrij. En als eenmaal een wrak vrij in de waterkolom ligt, als het gewoon vrij uit de zeebodem steekt, ja, dan gaat het heel hard achteruit.
0: Ja, dat is vast niet goed ervoor als je het wil bewaren. Dat kan ik me wel voorstellen.
3: Nee, de paalworm vreet het hout op. Heeft soms visnetten raken een deel van het schip. En gewoon binnen een paar jaar kan het compleet strak verdwijnen.
0: Ja.
3: Dus daarom, om het te kunnen behouden, moet je hier wel actief, moet je dingen weer eigenlijk opnieuw afdekken, zodat het bewaard blijft voor de toekomst.
0: Ja, wat weten we verder over, stel dat het erop is, wie voer erop, liggen er nog meer schatten aan boord eventueel, wat weten we er allemaal van? Want er werd best wel veel geregistreerd toch in die tijd al?
3: Jazeker, nou, we weten van dit schip, in dit geval, hier heeft eerder ook Cornelis Jol, ook wel Houtenbeen Jol, die was eerder de kapitein op dit schip. We weten dat hij in 1640 eigenlijk nou, nog niet helemaal, hij was nog niet volledig beladen om uit te varen richting Azië. Dus hij was, hij zat nog niet vol met kisten met goud en zilver.
0: Okay.
3: De munten die gevonden zijn, zijn waarschijnlijk persoonlijke bezittingen geweest.
0: Het wisselgeld wat hij in zijn zak had zitten nog, voor als hij een biertje wilde halen in de kroeg.
3: Inderdaad, nou ja, de relatie van dit wrak, dat het mogelijk de Rob, het VOC-schip Rob zou kunnen zijn, is omdat de Rob heeft meegedaan aan de slag bij Duins. En de schippers die werden ook beloond voor die zeeslag. En die werden ook gewoon gedeeltelijk uitbetaald in Spaanse munten.
0: Ah.
3: En dus dat is dan een aanwijzing van, dit zou wel eens VOC-schip de Rob kunnen zijn.
0: Ja. Oh, het is wel spannend allemaal, hè? Kan ik me voorstellen.
3: Ja, zeker. Het blijft gewoon ontzettend leuk. Ik bedoel, er ligt hier inderdaad een scheepswrak eeuwenlang onder de bodem. En het is gewoon een puzzel.
0: Want ze hebben er ook niet een bordje bij gezet met dit is erop. Succes. Er ligt niet heel veel goud in. Kijk maar even wat je doet.
3: Nee, inderdaad. En het is, het is een puzzel. Maar een puzzel waar al drie kwart van de stukjes van ontbreken. En de rest ligt heel erg verspreid over de bodem. En sommige puzzelstukjes zijn kapot. En je moet dan proberen om met die gedeeltelijke puzzel, waarvan een deel van de stukjes kapot zijn, moet je proberen om weer één plaatje van te maken van wat dit nou was.
0: En dat dan is, allemaal onder water ook nog eens een keer. Is dat alleen dan aan duikers toebedeeld om dit uit te zoeken? Of kun je ook van bovenaf wat doen? Of ga je zelf ook het water in?
3: Ik ga zeker zelf ook het water in.
0: Okay.
3: Ik ben ook onder water archeoloog, dus ik duik ook echt op dit wrak. Dus samen met mijn collega's en studenten proberen wij al zoveel mogelijk informatie naar boven te halen. En dan eenmaal als al die informatie boven water is, dan gaan we weer met het heel team aan de slag. Met specialisten die het aardewerk gaan onderzoeken, het hout gaan onderzoeken. Allerlei andere materialen gaan ze bekijken. Mensen gaan archiefonderzoek doen. We praten ook met sportduikers. Want sportduikers duiken hier ook al tientallen jaren. En die hebben ook in de jaren 80 hier gedoken. Dus met hun heb ik ook gesprekken van, wat hebben jullie toen gezien? Wat komen we nu tegen? En dan probeer je eigenlijk dus met z'n allen dat verhaal te gaan maken.
0: Ja, ik heb nog een paar vragen. Namelijk, hoe is de ding gezonken eigenlijk? En waarom is dat al gebeurd na 2 jaar dat hij af was, ongeveer?
3: Hoe die gezonken is, volgens mij in een storm is die gezonken. En dat kan de reden van Texel. Een reden is eigenlijk een beschutte natuurlijke havenplaats. En dit ligt aan de Waddenzeekant van Texel. En dit is relatief beschut, maar met echt heftige, zekere zuidweststormen dan lig je hier toch niet helemaal lekker. En dan kan met al die honderden schepen die hier voor anker lagen, als er eentje als de ankers afgaat, die knalt tegen andere schepen aan. Ja, ze konden niet even een motor bijzetten om aan de kant te varen.
0: Nee, ze zonken nogal gauw eigenlijk.
3: Ze knalden met z'n allen inderdaad op elkaar. En dit gebied bestaat uit allemaal ondieptes. Vandaar ook het naam Burgzand. Dat is een ondiepte. En zo'n schip dat vaart daar dan tegenaan, slaat lek en gaat zinken. Dus dat is eigenlijk waarom de Rob hier is gezonken.
0: Ja, en dan nog een vraag. Wie betaalt dit onderzoek eigenlijk allemaal?
3: Dit is vanuit publiek geld. Dus wij zijn vanuit de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. En wij hebben 3 jaar geleden weer een nieuwe. Voor de komende 3 jaar weer een nieuwe impuls gegeven vanuit de Tweede Kamer. Om het maritieme cultureel erfgoed nog weer beter te beschermen. En zorgen dat dat ook in de toekomst, dat we daar beter voor kunnen zorgen.
0: Ja, hartstikke goed
3: dus
0: natuurlijk.
3: Dus dit is publiek geld.
0: Stel nou dat je een klein kistje met gouden munten tegenkomt. Wat gebeurt daar dan mee?
3: Die gaan we onderzoeken en die gaan dan hopelijk in het museum tentoongesteld worden.
0: Dat zou mooi zijn natuurlijk. Hè? Het zou sowieso nog allemaal spannend zijn als je wat interessante dingen daar gaat vinden de komende tijd. En dat horen we dan ook graag van je, Thijs, als het mag.
3: Nou, natuurlijk. Altijd welkom.
0: Mooi zo. Dan horen we dat. Tegen die tijd, Thijs Koenen was dat, maritieme archeoloog bij de wrakken op Texel. Hij onderzoekt nu 6 weken het wrak BZN3.

0: praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
3: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
12: Stella, ik kom uit Amsterdam Zuidoost.
13: Ik ben Henk van Eyck, ik woon in Bergen.
14: Ik ben Glaya en ik kom uit Uithoorn. Thuis in heel
15: Noord-Holland. Het is 7:30, in Limmen is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Bij de asielprotesten in Uithoorn is het gisteravond korte tijd onrustig geweest. Tegenstanders van het AZC daar stonden lijnrecht tegenover de voorstanders tijdens een demonstratie. Nadat het even onrustig werd, heeft de politie uiteindelijk de voorstanders van het AZC weggeleid, waarna het weer rustig werd. Gisteren werd bekend dat het AZC aan de Wiegerbruinlaan daar in Uithoorn nog 15 jaar open kan blijven. Daar is dus veel weerstand tegen. Onder andere Geert Wilders voegde zich bij de demonstranten en sprak de menigte toe.
17: En daarom zeggen wij AZC, weg ermee! AZC, weg ermee! AZC!
16: Ja, dat is een geluid dat we dus wel vaker gehoord hebben. Maar ja, er ontstond intussen ook een tegenbeweging. Voorstanders dus van het AZC lieten ook van zich horen.
18: Vorige keer waren er 2 mensen. En we hopen dat dit het begin is van een groep mensen die zich ook uitspreekt, omdat de vluchtelingen wel welkom zijn hier. Je ziet nu dat er eigenlijk heen en weer heel veel lawaai gemaakt wordt. Uiteindelijk zouden wij het liefst wel met elkaar in gesprek gaan. Maar we vinden het toch ook wel belangrijk dat er een tegengeluid is. Dus vandaar dat we hier vandaag staan.
16: Het vertrek van de AZC-voorstanders vliet ook de tegenstanders het protest. Klein groepje bleef nog hangen, maar ook de ME kon uiteindelijk weer weg. De gemeente Zandvoort beslist later vandaag of delen van het kustdorp en het strand langer veiligheidsrisicogebied blijven. Afgelopen weekend was het daar onrustig. Opstootjes, vechtpartijen, dronken jongeren, dat werk. En de burgemeester van Zandvoort is het gedrag van die overlastgevers intussen helemaal zat.
19: Overal waar gerecreëerd wordt zien we dat er gewoon overlast is van groepen. En dat is echt langs de hele kust, maar ook bij recreatieplassen. En dat is buitengewoon vervelend. Het is heel irritant dat gasten blijkbaar met dit, met voorbedachte raden dit gedrag vertonen in onze gemeente.
16: Ja, de politie in Zandvoort mag voorlopig onder meer preventief fouilleren. En ze beslissen dus vandaag of die maatregelen verlengd worden. Moeders van minderjarige meisjes uit Den Helder maken zich grote zorgen. Tijdens het omkleden in het zwembad daar werden de meiden ineens gefilmd. Ze zijn 11 en 12 jaar en ze zagen een film met de telefoon door een kier in een kledenhoekje. Nou, doodeng natuurlijk. Toen de meiden alarm sloegen, haalde iemand de telefoon snel weg. Het zwembad heeft nog geen idee wie er nou gefilmd heeft, maar ze nemen het incident hoog op. De moeders roepen mensen op met dezelfde ervaringen om direct aangifte te doen. En het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie. Viroloog Marion Kuipers en oud-minister Bruno Bruins komen vertellen over het begin van de coronapandemie, inmiddels jaren geleden. De komende maanden volgen dan nog tientallen betrokkenen ook. De enquêtecommissie hoopt nieuwe feiten naar boven te halen, vertelt deze verslaggever van de NOS.
10: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
16: Ja, de verwachting van de commissie is dat het eindverslag begin volgend jaar af zal zijn. Ja, en dan even wat bij je nieuws. Wat een enorme verrassing gisteren in het Bushuis in Amsterdam aan de Kloveniersburgwal is dat. Het is een pand van de Universiteit van Amsterdam. En daar streek ineens een bijenkolonie neer.
20: Geweldig, zoiets heb ik nog nooit gezien. Ik vind het prachtig, midden in de stad.
21: Gek. Geloof je toch niet?
20: Het is nu echt een bushuis.
16: Ja, dat is een woordgrap.
22: Bushuis?
16: Ja, maar best een goede eigenlijk.
22: Ja, kan slechter.
16: Ja, kan slechter. Ja, dat is bijzonder toch? Midden in de stad ineens een heel bijenvolk.
22: Ja, nou, laten we blij zijn dat er wat bijen zijn. Want potverdorie, er is een hoop tekort aan, hè?
16: Ja, je kan ze er prima bij hebben.
22: Nee. Ja. Ja. Wordt een lange ochtend op deze manier, Frank.
16: Meer nieuws in de app, sorry nog. En op nanieuws.nl.
22: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
23: Goedemorgen, Pieter.
22: Jan, fijn dat je erbij bent. Hoe zitten we ervoor eigenlijk op deze vroege ochtend? Want ik had een paar heel kleine drupjes gehoord op het badkamerraam toen ik ging douchen. Ja. Dat was ik niet zelf dit keer. Toen kwam ik buiten en toen was er eigenlijk bijna niks aan de hand. Nee. Maar ik zag gewoon onrustige lucht, laat ik het zo zeggen.
23: Ja, dat klopt. En dat was gisteren in de loop van de middag al wat zichtbaar. En toen verschenen er allemaal van die typische voorboden visitekaartjes, zou je kunnen zeggen, van onweer.
22: Onweerverklikkers, heb je dat wel eens genoemd?
23: Verklikkers, ja, inderdaad, verklikkers. En er zat ook een onweersbui gisteren aan het einde van de middag, of in de loop van de middag, die heel traag bewegend boven de Noordzee. Dat onweer ging eruit. De bui is uiteindelijk boven Zuid-Holland terechtgekomen. Maar ja, paspatjes, daar bleef het bij. En dat loste uiteindelijk allemaal weer op. Maar de afgelopen nacht werd de lucht onder invloed van het warmtefront, dat vochtig, van die vochtig tropische lucht. Dus veel middelbare bewolking, dus op wat grotere hoogte. En daar viel inderdaad plaatselijk een spatje uit. En dat is op dit moment vooral het geval in het oosten van het land. Maar voor de kust ligt ook nog een band met bewolking. Dus met andere woorden, we hebben op dit moment wel weer wat meer opklaring in de provincie. Maar vanochtend kan er ook hier en daar een bui vallen, hoor. En het doet ook al wat klam aan. Want ja, we zitten echt in subtropische lucht, hè.
22: Ja, het is ook zo zacht, zo warm. Ja. Een beetje klammige boel is het inderdaad.
23: Ja, zeker. En dan vanmiddag is er ook een buienkans met onweer. De echt zwaardere buien die doen zich waarschijnlijk voornamelijk voor in het oosten en zuidoosten van het land. En misschien net wel over de grens in Duitsland. Dus die laten ons ongemoeid. Maar er kan vanmiddag dus plaatselijk een bui vallen met onweer. En ondertussen stijgt de temperatuur naar waarde tussen een graad of 24 tot 25 op Texel. En zo'n 28 tot 29 graden in de regio Amsterdam, het Haarlemmermeer en het Gooi. Dus ja, hoge temperatuur.
22: Echt warm nog eventjes. Ja.
23: Ja, drukkend warm ook wel. En de wind is zwak tot matig uit het zuiden, later zuidwesten. En vanmiddag wordt de wind westelijk. Nou, morgen dan ziet het er op zich wel weer redelijk goed gunstig uit. Het blijft in ons gebied, in onze provincie, blijft het droog. Er zijn perioden met zon. Profiteren we toch nog eventjes van een kleinschalig hoge drukgebied. Alleen het is wat minder warm aan de kust, 21 tot 22 graden. En elders 23 tot 24, in het Gooi 25 graden. En de wind waait zwak tot matig uit het noorden. Het is echt een overgangsdag morgen. Want ja, goed, er zit ander weer aan te komen. Ja. Dat mag duidelijk zijn.
22: Nou, inderdaad. En ja, als we ons een beetje zorgen willen maken over de middag vandaag dan. Vanaf hoe laat denk je dat er een buitje kan gaan vallen, Jan?
23: Nou ja, feitelijk is dat in de loop van de ochtend kan er hier en daar al een buitje ontstaan. En dan vanmiddag plaatsen. Ja, er is niet echt een tijdslimiet aan verbonden.
22: Nee, er is ook niet echt een pijl op te trekken waar het precies gaat gebeuren.
23: Nee, dat klopt. Ja, ja.
22: We gaan het meemaken en we houden de paraplu op te pakken. Blijf voor de rest gewoon lekker binnen als het te gek wordt, Jan, wat mij betreft.
23: Ja, ja.
22: Maar dat is vooral echt in het oosten en het zuiden van het land waar het flink oplapt.
23: Ja.
22: Oké, nou dan blijf ik gewoon rustig en dan gaan we straks met z'n tweetjes wat verder kijken of de zomer daarna meteen weer terugkomt, oké?
23: Ja, gaan we doen.
22: Tot zo.
23: Hoi.
22: Zometeen jouw kans op kaart ervoor van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk bij Dingen met Dario na OM7.

0: toepasselijk voor de vrijdag. The Weeknd met Blinding Lights.
1: En ha.
2: Ontbijttafel.
3: Dingen met Dario.
4: Dingen met Dario.
0: Het is precies 7:15, betekent de hoogtijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. Als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en draai je dat nummer 088-850-5152. Om zo kans te maken op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Dat is de lichtshow in de Noorderkerk. En Ann, dit is de laatste dag dat je deze prijs kunt winnen hier bij NH.
5: Yep. Sorry, lekker een beetje op Indiana Jones ineens.
0: Oh ja, ik bedoel je. Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam, daar heb ik het dus over. Vanaf volgende week gaan we een andere prijs doen. Dus je moet het er maar eventjes van zien te nemen. Het is jouw kans op die prachtige kaarten. Je hoeft me alleen maar te vertellen waar Dario het hier over heeft.
6: Dit verwacht je als je voor het altaar staat.
0: Wat is dat? 088-850-5152. Jouw kans op die kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.
6: Dit verwacht je als je voor het altaar staat.
0: Dit verwacht je als je voor het altaar staat. Jouw laatste kans op de kaarten van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk. Je hoeft alleen maar die telefoon te pakken en dat nummer te draaien. 088-850-5152. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Pieter, goedemorgen. Annette.
0: Annette, vertel, wat denk je dat het antwoord is?
7: Ik denk een zegen.
0: Een zegen. Eens even kijken.
7: Ja.
0: Ah, is niet goed, Annette.
7: Ja. Oh,
0: balen volgende keer beter. Doeg.
6: Dit verwacht je als je voor het altaar staat.
0: Gewoon even bellen met 088-850-5152. Jouw kans op die prachtige kaart ervoor van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Goedemorgen met Els.
0: Els, wat denk jij dat het antwoord is?
8: Ik denk het ja-woord.
0: Je denkt het ja-woord? Ja, even kijken.
8: Ik wil.
6: Het ja-woord.
0: Els, dat is helemaal goed.
8: Wow.
0: Nou, wat leuk zeg.
8: Ja, vind ik ook.
0: Twee kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk zijn voor jou.
8: Superleuk.
0: Weet je al wie je mee gaat nemen, Els?
8: Ja, één van mijn zussen.
0: Eén van je zussen? Hoeveel zussen heb je?
8: Ik heb er 7.
0: Oh, nou, dat wordt ruzie thuis, denk ik.
8: Loodjes trekken,
0: lijkt me een goed idee. Zeker. Ik wens jou en een van al die andere zussen dan veel plezier met z'n tweetjes.
8: Oké, dankjewel en een fijn weekend voor jullie allemaal.

0: Natalie Cole, This Will Be.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Nou, This Will Be, je best een beetje een bijzondere dag. En Samantha, die mag erbij zijn. Samantha, goedemorgen.
3: Goedemorgen, ja. Je zal niet geloven, de Gouden Koets gaat weer rijden door Amsterdam.
0: Ja, het is toch ongelooflijk. Het gaat gewoon gebeuren. En jij staat ernaast, of althans, strakjes.
3: Ja, ik ben er bijna en ik verwacht heel wat. Paden, koetsiers, versiersels, goud, de eigenaar en het verhaal. Nou, dat soort dingen.
0: Zometeen te horen. Dankjewel, Samantha.
2: De ontbijttafel.

0: Eagle Eye Cherry met Save Tonight. Was het broertje van Nena Cherry. Wist je dat al, Ann?
1: Nena?
0: Ja, van Nena. Nene Cherry. Nee, niet Nena.
1: Oh.
0: Na Nena, maar Nena nee.
1: Nena van Na Nena. Ik dacht van Na Nena. Nee,
0: Luke Alons. Nee, die was het ook niet. Dat zou gek zijn. Dat is het allemaal niet. Belangrijk, als jij een leuke plaat hebt zometeen.
2: Verzoekjes vrijdag.
0: Ja, ze mogen al wel doorkomen hoor. Ik ga je er zometeen meer over vertellen. Wat er allemaal mogelijk is. Naar Lionel Richie met Running With A Night.

0: en uitleg.
1: Landrot is een boek vol briefjes, plaatjes, draadjes en andere opmerkelijke toevoegingen. Anne Lichthart maakte het en Marije Sietsma durfde het aan om dit zo bewerkelijke boek uit te geven. Zij zijn te gast. Verder hebben we natuurlijk twee vergeetmijnietjes en een nieuwe vertaalplaat.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.
4: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is, ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
5: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
0: Dit is een uittip.
6: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
0: Dit was een uittip.
7: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen, zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek, waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
10: Ik ben Bas uit Haarlem.
11: Ik ben Spendila uit Amsterdam.
12: Ik ben Dennis en ik kom uit Oudekerk aan Amstel.
13: Ik ben Patty uit Amsterdam-Noord.
14: Ik ben Annie uit Volendam.
15: Ik ben Ruud uit Horen.
16: Ik ben Marlies uit Hoofddorp.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 8:00. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Zandvoort bepaalt vandaag of de veiligheidsmaatregelen in het kustdorp daar verlengd worden. Het is al langere tijd onrustig aan het strand en bij de boulevard. Veel relschoppers en de burgemeester die wil daar vanaf. Het is gisteravond korte tijd onrustig geweest bij asielprotesten in Uithoren. Voor- en tegenstanders van een AZC stonden lijnrecht tegenover elkaar daar. En de verkeersboetes die gaan weer omhoog. En die worden intussen veel en veel te duur, vindt ook, let op, justitie. Hoe duur precies, dat hoor je zo. Maar nu is het nationale en het internationale nieuws.
20: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft.
21: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues. But that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
20: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Kwarte.
22: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en ja, steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon ja, van de aardbodem wegvagen.
20: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat volgend jaar €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone. Daardoor ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten lichtgewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het weer. In het noorden nog wat lichte regen. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
3: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
13: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
14: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
23: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
24: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
25: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
26: De ontbijttafel.
27: Met Pieter Kok.

0: First Aid Kit met My Silver Lining. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel en dat is volkomen terecht hoor. Want dit is hem, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 9 minuutjes over 8 op die dampende vrijdagochtend. Want dat is het, een klamme boel. Anne is erbij voor deze 29 mei voor redactie en productie. Goedemorgen, Arnie.
1: Goedemorgen.
0: En dan is Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frank.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jongens, het is natuurlijk
2: bijna weekend.
0: Bijna weekend, maar daarnaast is het ook nog eens een keer.
3: Verzoekjes vrijdag.
0: Hatsie, klatsie, zometeen tussen 9 en 10 is het eigenlijk aan jou.
2: Ja, jou.
0: Om hier te bepalen wat ik ga draaien.
1: Heerlijk.
0: Ja, zeker weten. Het is niet heel erg ingewikkeld. Je mag gewoon insturen wat je wil horen via 088-850-51-52. Er is alleen wel één voorwaarde aan de muziek die je aanvraagt. Anne, en dat is...
1: Dat die heel vrolijk moet zijn.
0: Precies, want mooie muziek is er al genoeg. Maar vrolijke muziek, komt er nog maar eens om.
1: Nou, inderdaad.
0: Gewoon gezelligheid, gewoon feest. Gewoon een Club Tropicana. Gewoon, weet je wel?
1: Kroegenmuziek, kantinemuziek.
0: Ja, alles waar je zin in hebt en wat je hartje begeert, als het maar een beetje vrolijk is.
1: Het is nog best wel zonnig, toch? De laatste dag.
0: Nou, het is in ieder geval best wel redelijk bokheet. Dus wat dat betreft kan het wel. Er mag inderdaad een beetje een zomers tientje aan zitten.
1: Leuk.
0: Kan geen kwaad.
1: Ja hoor.
0: Frank, heb je al een andere plaat dan Paul Simon bedacht?
2: Nee, ik heb er geen zin in.
0: Ja.
2: Ja, lekker. You can call me L. Kan eigenlijk met ieder weer, maar zeker als het bok heet is.
0: Ja.
1: Oh ja?
2: Ja, vind ik wel.
1: Waarom?
2: Ja, een traag bokje. Juist als het bok heet is, dan heb ik eigenlijk zin om iedereen L te noemen.
0: Oké.
1: Dat lang te lekker.
0: Snap er helemaal niks van.
2: Nee. Nou, ik snap er niks van, Piet. Hoe lang kennen we elkaar nou?
0: Ja, daar snap ik ook niks van.
2: Snap het.
0: 3 jaar al volgens mij, Frank, of niet? Werken wij al 3 jaar samen?
2: Echt waar?
0: Voelt veel langer.
2: Ja, het voelt veel langer.
1: Wat een lieve belpaal.
2: Nu, vandaag.
0: Vandaag.
2: Nou, dat is weet je wat we kunnen doen, Piet, om dat nou eens te vieren. Een fijn stukje muziek aanzetten. Ik zat te denken aan Paul Simon, natuurlijk een commie.
0: Oh ja, en waarom die plaat dan?
2: Nou, die kan altijd.
0: Ja, die kan altijd.
2: Die kan altijd. Maar met alles. Toen ik ging trouwen, ik liep naar het altaar toe. Iemand anders speelde iets, weet ik eigenlijk niet meer. Ik zong You Can Call Me Elm.
1: En hard, hè?
0: En hard. Jij hebt je gewoon meelopen bleren als een gek natuurlijk.
2: In mijn hoofd, ja.
0: Heel klein stukje dan.
2: Ja, meteen goed.
0: Zo kan die wel weer.
1: Die vingers van jou.
0: Langzaam. Zoals die vingers van jou.

0: Jackie Wilson met Higher and Higher.
1: De sportexpert van NH. Edward Dekker.
0: Het is vrijdag, dat kan maar één ding betekenen. Het is 7:15 en dus tijd voor onze eigen Edward Dekker. Edward, goedemorgen.
2: Dag Pieter, goedemorgen.
0: Ben jij, ik hoor het al ook aan je stem. Het voetbalseizoen zit erop. Je bent helemaal... Nou, of uitgeblust, nee.
2: Nou.
0: Nee, maar gewoon eigenlijk wel helemaal relaxed. Veel minder druk op de ketel misschien wel bij de hele sportredactie. Of,
2: Nou, nog één weekendje hebben we te gaan met zaterdag en zondag uit... Of wat zeg ik, zondag en maandag ga je al, hè? Zondag en maandag uitzending. Dus we hebben nog een verlenging aanstaande zondagavond. Voor mensen die dat nog willen volgen. Dat, over Telstar. 11e en laatste aflevering met Adje Rem senior en de keeperstrainer van Telstar. Toch even terugblikken op een zeer succesvol seizoen van de Witte Leeuwen.
0: Ook als je naar de keepers kijkt inderdaad. Of de keeper
2: zeker.
0: Moet ik zeggen.
2: Ik had hem van de week aan de telefoon. Toen zei hij, iedereen kijkt naar Ronald Koeman junior. Maar vergeet ook niet de reservedoelman Reiziger. Die hem een aantal keer vervangen heeft toen hij geblesseerd was.
0: Ja.
2: En ook Tariq Bodak, dat is de derde keeper, heeft geen minuut gespeeld. Maar die gaat wel naar het WK. Hè? Dus wat dat betreft met Curaçao. Dus,
0: even opletten inderdaad. Hartstikke goed.
2: Maar uitgeblust, nee hoor. ik ben wel toe aan een lekkere vakantie. Dat zal ik niet ontkennen.
0: Snap ik wel weer. Goed. Maar nou is het wel weer zo dat dat WK voor de deur staat. Je begon er al over met Curaçao. Nog 2 weken en dan begint het hele spektakel. Zit jij er al helemaal in? Ben je er al? Want ik werk hier Frank aan tafel. Die is, die staat helemaal te stuiteren ervan. Want die vindt het leukste wat er is, geloof ik.
2: Maar, ja, ik heb dat minder. Ik ben niet zo'n grote oranje adept. Ik ga ook gewoon lekker op vakantie tijdens dat WK. Dus dan zal ik het zeker blijven volgen, hoor. Daar niet van. Maar je kan er natuurlijk niet omheen. Als je boodschappen gaat doen, dan zie je wel her en der al de oranje reclames opduiken.
0: Gisteren begon opeens de televisieterreur als het gaat om de oranje reclames. Ongelooflijk.
2: In de bushokjes. Nou, jij ziet het natuurlijk overal wel terugkomen. En de selectie is natuurlijk bekendgemaakt. Dus dan gaat het sowieso wat meer leven. We weten nu welke 26 spelers naar Amerika gaan. En naar Mexico. Canada, derde land. Er zitten nog 2 twijfelgevalletjes bij die nog toegevoegd zouden kunnen worden in geval van blessures. Nou, morgenavond komen de oranje spelers dan in Zeist bij elkaar. En dan zondag is de eerste training. Die is dan ook eens openbaar voor het publiek. Daar moet je trouwens tegenwoordig een kaartje voor kopen, zag ik. Tientje voor een ticket en €5 nog parkeerkosten. Dus €15 om een training van het Nederlands elftal te bekijken.
0: En een balletje mayo erbij kost waarschijnlijk ook wel €4,95.
2: Zal niet goedkoop zijn. Nee. Dus, het is uitverkocht. Dus dat zegt denk ik wel genoeg. Die training en ook die wedstrijd die Nederland volgende week speelt tegen Algerije in de Kuip. Het zijn uitzwaai trainingen en uitzwaai wedstrijden. Ook uitverkocht. Dus ik denk dat Nederland er klaar voor is en er zin in heeft.
0: Ja, en Noord-Holland ook. Want hebben we een paar Noord-Hollanders erbij zitten? Weinig, hè?
2: Nou, weinig. Toch zag ik dat... Kijk, Zuid-Holland levert de meeste spelers in de selectie... als je helemaal het gaat ontleden. Noord-Holland komt dan keurig op plek 2. Ja, we missen Kees Smit. Dat vind ik echt heel jammer dat hij er niet bij zit uit Heilo. Dat is echt een local hero voor ons natuurlijk. Maar we hebben nog altijd Teun Koopmeijners uit Kastrikum. Mickey van der Ven, de oud-Volendam-speler uit Wormer. Donjan Malen van Wieringen. Brian Brobby zit er natuurlijk bij. Wout Weghorst. Dus Noord-Holland is echt wel goed vertegenwoordigd.
0: Okay. Wanneer begint dat
2: niet vergeten, hè?
0: Stil, nee. Inderdaad. Maar wanneer begint het allemaal, dat WK voor Oranje?
2: Voor mensen die het nog niet in de agenda hebben staan, zondag 14 juni, dan is de eerste groepswedstrijd tegen Japan. En dat is nog een beetje op een schappelijk tijdstip. Hè. Dat is om 10:00 s'avonds. Want op een gegeven moment komt er ook een wedstrijd tegen Tunesië. En die is dan om 1:00 s'nachts. Oh. Ik weet niet wat jij daar gaat doen. Ga je daar kijken of niet?
0: Nee, zeker niet. Ben jij gek? Nee, okay. Dan lig ik te slapen. Maar die van Zweden ga ik wel zien. Want dat is op de verjaardag, of althans tijdens het verjaardagsfeestje van mijn zoon. Die zegt, we zetten wel een scherm buiten. En dan kan iedereen er komen kijken. Want dat is ook heel schappelijk tijdstip, geloof ik. Om 7:00 s'avonds al.
2: Dat zou heel goed kunnen. Toch? Ietsje eerder is, ja.
0: Goed, de oranje records die zal ongetwijfeld al is maar door de reclames wel gaan oplaaien. maar er zijn nog flink wat finales te spelen bij andere sporten. Wat te denken bijvoorbeeld van, en daar heb je het regelmatig in met graagte over, handbal.
2: Ja, want er zijn meer sporten dan voetbal. De Noord-Hollandse finale kan het mooier. Volendam, Aalsmeer, Aalsmeer, Volendam. 2 topploegen in de Nederlandse eredivisie. Ja, indrukwekkende halve finale hebben we gezien. We hebben een klassieker eigenlijk voor de deur. Volendam deed het daar heel goed in tegen Bevo. Dat was de topfavoriet. En Jordi Baaiens, speler van Volendam, kijkt ook uit naar de confrontatie met Aalsmeer.
3: Dit betekent heel veel voor ons. Als Volendam willen we graag prijzen winnen. Lukt de laatste jaren niet al te vaak. Maar uiteindelijk zijn we wel zo georganiseerd dat we dit wel gewoon uitstralen en willen blijven doen. Dus dat betekent heel veel voor ons om dit weer te mogen organiseren. Ik denk dat het een feestje altijd een feestje is bij Volendam, zo'n finale.
2: Ja, dat zal het ook zeker wel weer gaan worden. Want de ploegen ontlopen elkaar ook gewoon heel weinig. Bij Volendam zijn ze heel gretig. Die willen echt nu weer eens een keer een prijs pakken. Dat is in 2013 voor het laatst geweest dat zij landskampioen werden. Dus dat is echt een uitdaging. Ze hebben een trainerswissel dit seizoen gehad. Geert Hinskens moest daar in februari plaatsmaken. Toch behoorlijk onverwacht na 3,5 jaar. En hij heeft plaatsgemaakt voor Ricardo Klarijs. Die overigens in de halve finale een rode kaart kreeg. Dus ik denk dat hij op de tribune zit bij de eerste wedstrijd. En we gaan het zien. We zijn erbij komende zondag. En het wordt nog niet beslist. Want een week later is in de Bloemhof in Aalsmeer de return. Maar dat de schaal in Noord-Holland blijft, dat
0: ja,
2: is een zekerheid.
0: Dat is zeker. Dat is fijn. Dat is altijd mooi om naar uit te kunnen kijken. Dat is het wat betreft handbal. Zijn er nog meer finales waarvan je zegt, moeten we het ook nog even over hebben?
2: Waterpolo, ja. Ja, lekker het zwembad in met dit weer. Is ook altijd fijn. Daar heb ik ook een verslaggever voor gevonden die daar de blauwe schoentjes om gaat doen. In het waterpolo staat de finale bij de vrouwen op het programma tussen ook twee ploegen die eigenlijk daar al wat langere tijd de dienst uitmaken. ZV De Zaan en GZC Donk. Vanavond is de eerste wedstrijd, dat is een best of three. Dus dat wordt op z'n vroegst morgen beslist. Dan in zwembad de slag in Zaandam. En mocht het dan 1-1 staan, dan is zondagmiddag om 4:00 de beslissende derde wedstrijd. En die wordt dan in Gouda gespeeld. Omdat Donk de reguliere competitie als beste is geëindigd. Dus het thuisvoordeel krijgt. En De Zaan is de nummer 2. Dus die moeten dan een uitwedstrijd spelen. Dus dat staat ook op het programma dit weekend. En we hebben ook nog halve finale zaalvoetbal met Futsal Amsterdam. Dat vind ik best wel verrassend dat die zo ver zijn gekomen. Die beginnen met een 2-1 voorsprong aan de terugwedstrijd tegen ZVG uit Gorkum. En zouden zich dus bij een goed resultaat ook nog voor de finale kunnen plaatsen. Dus waterpolo, handbal en zaalvoetbal.
0: Ja. En over 2 weken alweer het WK voetbal voor Oranje. Kortom, we zijn er nog lang niet hoor. We gaan nog een heleboel sport behandelen.
2: Nee, weet je wat dan mooi is tot slot, Pieter? Dan denk je dat het een beetje klaar is. Hè? Dan gaat dat WK inderdaad beginnen. En denk je, nou, dan zijn al die andere sporten wel weer klaar. En dan is het op een gegeven moment half juni. Ja, en dan zeggen ze bij Ajax, ja, we moeten wel weer gaan trainen. Want de Conference League komt eraan. En AZ meldt zich dan nog weer. Dan gaat het Eredivisievoetbal, het Eredivisievoetbal alweer gewoon van start.
0: Hartstikke goed. We gaan dat samen met jou volgen. En de hele sportredactie natuurlijk. Dank, Edward. En ik wens je een mooi weekend.
1: De sportexpert van NH, Edward.

Gone. Een heleboel mensen maakten dit nummer Gone, Gone, Gone. Grote pijn om te noemen, laten we wel wezen, toch? Ja. Zometeen tijd voor het nieuws en het uitgebreide weerbericht. Met Jan Visser, na Robert Palmer, één man met Best of Both Worlds.

0: uittip.
1: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonden meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
10: Ik ben Jamie en ik woon in Hilversum.
11: Mijn naam is René, ben woonachtig in Purmerend.
12: Ik ben Astrid en ik woon in Uithoren.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 8:30 in de Haarlemmermeer, is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Zandvoort besluit vandaag of er ook dit weekend weer veiligheidsmaatregelen nodig zijn op de boulevard en aan het strand. Vorig Pinksterweekend was het namelijk onrustig aan zee, dus kondigde de burgemeester gisteren een veiligheidsrisicogebied af daar. Railschoppers die vielen ondernemers en badgasten lastig. En de burgemeester, ja, die is er helemaal klaar mee.
16: Ik heb er ongelooflijk echt, om het maar even op zo'n Amsterdamse te zeggen, de scheid aan, dat er gewoon gasten deze kant op komen die bewust de boel verstieren. En ik ben ook liever de burgemeester die iedereen welkom heet. En het feit dat je dit soort maatregelen moet nemen, dat doet mij als mens wel heel veel.
15: Ja, veel Zandvoorters hebben ook wel begrip voor al die maatregelen.
17: Op strand zijn vrouwen en kinderen weggelopen. Strandtenten moesten eerder sluiten. Dat kan natuurlijk niet.
18: Je komt gewoon te genieten, want het is nu lekker weer. Dus ja, daar wacht je gewoon op. En dan wil je gewoon normaal kunnen lopen zonder dat je ruzie krijgt. Of mensen die je zomaar gaan aanspreken. Want dat zie je ook heel vaak. Dat meisjes ook worden aangeraakt en dat soort dingen. Ja, dat is natuurlijk niet heel leuk.
15: Nou, eerder werd al bekend dat er mensen zijn aangehouden. Gaat om jonge mannen allemaal. Komen onder andere uit Amsterdam en ook een uit Moerdijk. Moeders van middenjarige meisjes uit Den Helder maken zich grote zorgen. Tijdens het omkleden in een zwembad daar werden ze ineens gefilmd. Die meisjes dus. De meiden van 11 en 12 jaar zagen een filmende telefoon. Toen ze alarm sloegen haalde iemand die telefoon snel weg. Het zwembad heeft nog geen idee wie er nou precies gefilmd heeft door die kier heen, maar ze nemen het incident wel hoog op. De moeders roepen mensen met dezelfde ervaring op om aangifte te doen. Bij de asielprotesten in Uithoren is het gisteravond korte tijd onrustig geweest. Tegenstanders van een AZC stonden daar lijnrecht tegenover de voorstanders van zo'n demonstratie, tijdens een demonstratie. Nadat het onrustig werd, heeft de politie de voorstanders weggeleid, waarna het weer rustig werd. Gisteren werd bekend dat het asielzoekerscentrum aan de Wiegebruinlaan daar nog 15 jaar open kan blijven. Nou, daar is veel weerstand tegen, onder andere Geert Wilders. Die voegde zich bij de demonstranten, de PVV-leider. Hij sprak de menigte toe.
19: En daarom zeggen wij AZC, weg ermee! AZC, weg ermee! AZC!
15: Nou, er ontstond ook wel een tegenbeweging. Voorstanders van het AZC lieten ook van zich horen. Na het vertrek van die voorstanders verlieten ook de tegenstanders het protest. Klein groepje mensen bleef nog hangen, maar het werd niet meer onrustig. Toen kon ook de ME vertrekken. Een omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg gaat van tafel. Minister Sterk heeft dat gisteravond laten weten. En zorginstellingen zijn daar blij mee, zegt fractievoorzitter Bikker van de ChristenUnie.
0: En daar gaat de vlag natuurlijk uit, want het zag er erg slecht uit toen het kabinet Jette startte. Er grote nieuwe bezuinigingen extra werden aangekondigd, terwijl men al onbereikbare doelen in de boeken had staan. En dan is dit gewoon goed nieuws.
15: Minister Sterk schrijft aan de Tweede Kamer dat ze ergens anders op haar begroting geld heeft gevonden om de bezuinigingen in ieder geval 1 jaar uit te stellen. We blijven eventjes in Den Haag, want daar is namelijk besloten dat de verkeersboetes toch weer duurder worden. Het kabinet laat ze meestijgen met de inflatie, dus worden ze allemaal zo'n 3% duurder, die boetes. Veel kenners, nou, die vinden dat niet slim. Een expertgroep adviseerde het kabinet zelfs om af te zien van die verhoging van de bekeuringen. Maar goed, ze doen het toch, want ze kunnen het geld niet missen. Er is zelfs een opvallende partij die ook tegen die verhoging is. Dat is het Openbaar Ministerie.
14: Oh,
15: die vinden zelf ook dat de boetes nu wel erg prijzig worden. En dat heeft ermee te maken dat als je hem 1 keer niet betaalt, of je vergeet hem of wat dan ook, dan krijg je een waarschuwing. En als je die nog een keer over het hoofd ziet, dan gaat hij verhogen. En dan worden gewone, relatief kleine overtredingen wel heel erg duur. Zeggen ze dus ook bij justitie. Ze zeggen, het staat eigenlijk niet meer in verhouding met andere vergrijpen. Zoals een mishandeling, daar kan je ook een boete voor krijgen. En dan zijn die boetes in verhouding dus veel duurder. Een telefoontje vasthouden achter het stuur kost een lieve duit na de verhoging. Ruim 450 euro. Parkeren op een gehandicaptenplaats, 500 euro.
14: Ja, keuring aan je bedragen, hè?
15: 130 euro als je per ongeluk een milieuzone inrijdt. Ja,
14: moet je ook niet doen.
15: Nee, moet je allemaal.
14: Ik heb zelf ook nog even naar wat boetes zitten zoeken.
15: Oh, leuk.
14: Leek me wel geinig. Bumperkleven, want daar vind ik namelijk, daar mag je echt lekker voor beboeten. Wat mij betreft vind ik heel irritant.
15: Ja,
14: dat
15: vind ik ook irritant.
14: Dat vooral als er voor me blijven hangen. Nee. Maar dat blijkt dus helemaal afstandsafhankelijk te zijn. Mm-hmm. En ook nog eens een keer snelheidsafhankelijk te zijn. Maar als je tussen de 100 en 120 km per uur rijdt en je zit er minder dan 3 meter op, dan heb je wel ballen van staal wat dat betreft.
15: Ja.
14: Maar ook een lege portemonnee kost 600 euro.
15: Wat
14: geld, hè.
15: En niet te geloven,
14: En door rood rijden heb ik ook even op.
15: Ja, goeie. Ja.
14: 320 euro voor 2026. Ik weet niet of dat verhoogd is. Dat kan ik zo snel niet vinden.
15: Volgens mij dus nog. Want als dit in de boetebase staat, de huidige uit de boetebase, die kan je online vinden, dus een site van het Openbaar Ministerie. Daar staat alles netjes in. Dat is nu nog niet verhoogd.
14: Ze gaan het nog verhoog. Ik zie dat het ook dat je ook een boete kunt krijgen, deze wist ik niet, voor stoppen voorbij de stopstreep.
15: Voorbij de stopstreep?
14: Ja. Ik hoor jou ook schrikken aan.
6: Had ik vanochtend nog.
14: Dat je dat deed. Waarom?
6: Is dat ook bij het stoplicht gewoon?
14: Bij een stoplicht staat een stopstreep.
6: Alleen bij een
14: stopbord. Nee, niet stopbord. De stopstreep van een dienst. Van een, hoe heet zo'n stoplicht.
6: Oh, vanochtend nog overheen gegaan.
14: Ja, dat doe ik eigenlijk altijd. Vind ik lekker.
15: Ja?
14: Ben je ook eerder weg.
15: Ja,
14: heb je toch het idee dat je een paar meter gepakt hebt.
6: Maar hoe duur is dat dan?
14: 120 euro. Waarom mag het niet? Omdat je te laat bent gestopt. Dat is een beetje het hele idee, toch?
15: Ja,
14: stopstreep.
15: Oh, eens even.
6: Ja, maar als je er even een beetje over... Is dat zo erg?
14: Nou, ik vind ook altijd zelf niet dat ik er voorbij sta. Maar dan word ik wel eens door bepaalde andere mensen in de auto erop gewezen. Dat het wel het geval is.
6: Ja, heeft iemand hier ooit een keer een boete voor gekregen?
14: Dat zou ik wel willen weten.
15: Heb je wel eens een boete? Gaat het om de bumper of de wielen?
14: Ja, ik doe namelijk altijd sowieso wielen als uitgangspunt.
15: Vind ik ook.
14: Maar ook die staan er wel eens een beetje voorbij.
15: Kleinigheidje, hou je neemt.
14: Mocht je nou eens een boete hebben gekregen voor het stoppen voorbij de stopstreep. Laat even weten, 088-850-5152. Ik denk het niet, hoor.
6: Ik denk het ook niet.
14: Als je door het toerit doseringslicht gaat over.
15: De TDI?
14: Jazeker. Dat is die lamp, dat is ook een stoplicht. Maar dan staat er bij groen 1 auto. Of bij groen 2 auto's.
15: Oh, en dan maken ze
6: ik ben altijd bang dat dat het doet. Ik heb dat nog nooit gehad.
14: Daar kun je dus ook een boete voor krijgen. 130 euro.
15: Ja, ook 130 euro wordt ook 3% duurder. Maar dan krijg je er dus wel een gedicht bij.
14: Oh ja?
15: Ja, bij groen 1 auto. Bij rood 1 foto.
14: Oh, heerlijk. Mooi hoor.
15: Een politieagent met humor. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
14: Kun je ook alle boetebedragen lekker terug gaan zitten lezen. Hartstikke leuk. Gaan we door naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
20: Goedemorgen, Pieter.
14: Jij krijgt nooit boetes, hè, Jan?
20: Ik probeer ze wel te vermijden. Ja. Dat is toch zonde geld, hè?
14: Wat is jouw laatste boete die je gekregen hebt, Jan?
20: Nou, dat is alweer een eeuwigheid geleden.
14: Maar wat was het nou? Zeg nou even.
20: Ja, parkeren.
14: Echt waar?
20: Ja.
14: Had je per ongeluk geparkeerd?
20: Ja,
14: kan er best te lang. Te lang?
20: Ja.
14: Ah ja, dat was bij Anne precies.

0: heb je een boete aan je van €650.
1: Ja, dat zijn wel bedragen, ja. Maar dat is ook niet zo gek, hè, want dat moet je echt niet doen.
0: Het is een stiltegebied, hè?
1: Ja.
0: En daar gaan er kano's en nou ja, noem maar op en zo, fluisterbootjes.
1: Ja.
0: En suppen en zo. En dan kom je daar met daar komen motorboten langs, maar met een vermogen. Nou, dat wil jij niet weten.
1: Ja, en dan meestal een jochie van
0: 6 kilometer per uur.
1: Nee, precies. En een jochie van 14 jaar achter het stuur, ja, over het klopt, algemeen. Ja. En dan met 50 kilometer per uur. En dan blazen over dat water. Ja, dat moet je gewoon niet doen. Oké.
0: Okay. Goed, het weer.
1: Tot over de boete. Ja, want er is het wel een beetje weer om te gaan varen, Jan. Misschien niet te veel op het water blijven, toch? Aan het eind van de dag.
0: Ja, het is wel. Ja, maar goed, ik denk dat dat wel mee zal vallen allemaal. Okay. Maar vanochtend hebben we, ja, we hebben zon op veel plaatsen nog. Maar er is ook bewolking aanwezig. Op grotere hoogte is de lucht wat onstabiel. Er kan een enkel buitje vallen. En dan moet je meer denken aan een paar spatten. Niet echt een zware bui of zo. Dat is het beeld voor vanochtend. Temperatuur is inmiddels al vrij, of overal boven de 20 graden. Ruim zelfs. Wijk aan zee 23 graden. Dus het is warm. De lucht is vochtig. Drukkend warm. En dat wordt alleen maar wat meer, nog wat heftiger tijdens de middag. Want dan hebben we temperaturen die waarde bereiken tussen 25 graden, 24 tot 25 graden in de Noordkop en op Texel. En 28 tot 29 graden in het zuiden van de provincie. En vanmiddag kan er plaatselijk een onweersbui ontstaan. Maar dat echt grootschalige onweer, zwaar onweer ook, dat zit meer op de grens van Duitsland en Nederland. Dus zeg maar het zuidoosten van het land en oostelijk Nederland. De Achterhoek en Twente. Dus dat gaat bij ons niet echt gebeuren, lijkt mij. En later in de middag en vanavond zal het ook al wat gaan afkoelen. De wind die waait uit het zuiden nu, zuid tot zuidoost, later zuid tot zuidwest. Zwak tot matig, vanmiddag een westenwind. Nou, morgen ziet er allemaal wat vriendelijker uit. Een bui misschien in het zuidoosten van het land. Maar bij ons droog weer, geregeld zon. En nog steeds temperaturen ruim boven de 20 graden. Hier en daar 24 tot 25 graden aan de kust wat lager. Omdat de wind zwak tot matig is. Onder invloed van een kleinschalig hoge drukgebied boven de Noordzee. Uit het noordwesten tot noorden. Zondag nog steeds temperaturen boven 20 graden. Er kan een bui vallen. Maar op zich is het allemaal nog niet echt dat je zegt van nou, het is wisselvallig.
1: Het planst of zo. Nee.
0: Maar dat gaat volgende week duidelijk veranderen. Met name vanaf dinsdag. Dan dringen depressies met een sterke stroming in de bovenlucht vanaf de Atlantische Oceaan. Een westelijke tot zuidwestelijke stroming. Komen fronten en depressies naar de Britse eilanden en het Noordzeegebied. En dan wordt het vanaf dinsdag behoorlijk buiig. Dus buien, flinke buien met regen en onweer, frequente buien ook. Vrij grote hoeveelheden neerslag. Kan van plaats tot plaats natuurlijk wel veranderen. Verschillen bedoel ik. Dus ja, duidelijk onstandvastig zomerweer. Ja. Waarbij de temperatuur geleidelijk daalt naar een graad of 19 tot 20.
1: Oké, dus de hangmat moet er binnen en de parasol ook even inklappen, denk ik. Jan, als ik het zo hoor. Oké, en als je dan in de glazen bol kijkt, blijft dat ook even zo? Of gaan we daarna weer terug naar gewoon lekker 25 graden plus en een zonnetje?
0: Nou, die 25, dat duurt nog wel even. En het zal misschien wel zijn dat op de langere termijn de neerslagkansen weer wat afnemen. Maar het is
1: wordt echt een paar dagen
0: nat. Volgende week is het echt wel wisselvallig, hoor.
1: Oké. Ja. Nou, we stellen het nog een beetje uit tot na het weekend. Maar dat is alleen maar fijn. Want dan kunnen we dit weekend nog even lekker genieten van een heel redelijk weertje. En dan zien we volgende week wel weer hoe hard de planten beginnen te groeien, Jan.
0: Ja, want die neerslag hebben we wel weer nodig.
1: Zeker weten. Ik wens je vast een goed weekend en wij spreken elkaar later, Jan.
0: Ja, hetzelfde. Hoi.
1: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB voor het eerst vandaag rond. Nou, het is al bijna 8:45, joh. Is het erg druk op de weg?
2: Het valt mee, maar wel één melding. Even belangrijk om te weten. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Rottepolderplein naar de A200 richting Haarlem staat een kapotte auto en de verbindingsweg is daar dicht.

0: Brother Beyond met Harder I Try.
1: En de ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: De Gouden Koets, hij gaat rijden door Amsterdam. En Samantha is erbij. Samantha, goedemorgen.
3: Goedemorgen, ja, maar dan heb ik wel even de kanttekening dat ik nog in Haringhuizen ben. Want daar is hij de afgelopen jaren in een enorme loods. Is hij gebouwd, is hij ontworpen, is er over nagedacht door Rini Assink. Rini, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Maar we staan er gelukkig wel bij, want zometeen dan gaat hij naar Amsterdam rijden om vanmiddag daar over de grachten te gaan rijden zoals de bedoeling is. Maar we gaan eerst eventjes, we staan er hiervoor voor jouw Gouden Koets. Ik had de opdracht gekregen om te gaan helpen. Je zou hem ook vanochtend opladen. En toen kwam ik hier, staat hij al op de oplader. Hè, wat jammer.
4: Nou, we hebben genoeg te doen voor. Je mag straks even wat raampjes lappen. Is er maar, wij hebben hem inderdaad gisteravond erop gezet, anders wordt het zo'n hectische dag en dat is eigenlijk maar goed ook, want we hebben het allemaal maar net gered. Ja. Dus eigenlijk nu een kwartiertje om op adem te komen.
3: Ja, en dan, ik zie inderdaad één raampje, dat mag nog even opgepoetst worden. Nou, beloof, dat ga ik zo doen. Ik vind het ook een hele eer. Maar jij hebt de Gouden Koets. Ja, ik moet het wel goed zeggen. Het is geen replica, hij is niet nagebouwd. Dit is wel een Gouden Koets, maar het is echt de Gouden Koets van Rini Assink. Hoe zou jij hem zelf omschrijven?
4: Nou, het is wij noemen hem de Gouden Koets Hollands Kroon. En die staat dus voor verbinding tussen mensen en natuur. Mensen onderling, culturen samenbrengen. Dus de dieren die op de zijkant staan, ze staan daar gegroepeerd zoals het in de natuur niet zou kunnen. Maar daarmee willen we dus uitdragen dat als je samen het beste voor hebt, dan word je samen sterker. En staat dan ook voor verbinding en verdraagzaamheid.
3: Ja, en waar je ook maar kijkt naar die Gouden Koets, zie ik inderdaad allemaal details van dieren. En jij had het al over het paneel aan de buitenkant. Dat is ook de reden waarom de echte Gouden Koets, we die niet meer zullen zien rijden door Amsterdam. Die is natuurlijk enorm omstreden. 20 jaar geleden had jij al dit idee om te gaan bouwen. 6 jaar geleden ben je eraan begonnen. Was het vanaf het begin af aan jouw droom, deze koets moet over de grachten rijden?
4: Ja, absoluut. Ik ben een ras Jordaner. Ook al woon ik al 30 jaar in Hollands Kroon. Maar mijn hart ligt er nog steeds. En we gaan ook starten op de Noordermarkt in het centrum. En we gaan rijden door het stadsdeel centrum. En dat is een rit van 12 kilometer.
3: Ja, nu was ik een half jaar geleden ongeveer, was ik bij jou hier aan het kijken met nog de laatste details. Toen was nog helemaal niets duidelijk over de gastenlijst. Want per keer mogen er 2 mensen die eer krijgen om in die Gouden Koets te gaan zitten. Wie gaan erin? Je hoeft niet iedereen te noemen, maar wie?
4: Nou, daar zijn we eigenlijk heel blij mee. Want we willen dus laten zien dat dit de koets van en voor het volk is. En we hebben uit alle lagen van de bevolking een selectie gemaakt. Mensen die in de verdrukking zijn geweest. Mensen die veel betekend hebben. Mensen die nog steeds veel betekenen. En, we krijgen dus, om een voorbeeld te geven, Gerda Havertong. En die staat eigenlijk voor de Surinaamse gemeenschap. We hebben 2 drag queens. We hebben economisch thuislozen. Nou, en eigenlijk uit alle lagen rijden het. We hebben er 14 bij elkaar. Dus,
3: ja, nou, dat gaat enorm veel bekijk zo krijgen vanmiddag natuurlijk. Hoe laat is de bedoeling dat de koets gaat rijden? En vanaf welk punt als mensen willen komen kijken?
4: Nou, we starten op de Noordermarkt in Amsterdam. Nou, dat kent iedereen als je in Amsterdam komt. En dan, wat was de vraag ook alweer?
3: Waar het te zien is en hoe laat.
4: Zoals ik al zei, op de Noordermarkt. Vanaf 1 uur gaan we inspannen. En vanaf 2 uur vertrekken we met de stoet om een rit van 12 kilometer te maken.
3: Ja. En er gaat ook natuurlijk nog een rit plaatsvinden van Haringhuizen richting Amsterdam. Ga je over de A9 of de A7?
4: De A7.
3: Nou, voor wie over de A7 straks rijdt, als je dit inhaalt, nou, dat moet wel zo'n bijzonder gezicht zijn. Ik heb wel zo'n vliegtuig over het water zien gaan. Maar nu een Gouden Koets over de A7 richting Amsterdam. Dat gaat een heel bijzonder gezicht worden. Rini, ik ga je heel veel plezier wensen vanmiddag.
4: Dank je wel. Ik vind dat je een keurig interviewt.
3: Nou, die steek ik ook weer in mijn zak. Maar ik moet mijn handen uit de mouwen halen, want ik moet op zoek naar de glassex. Mag ik met glassex of moet ik met iets anders?
4: Met glassex doen we dit. Ik zal het even voor je pakken.
3: Ja. Oh, ik word aan het werk gezet, Pieter, maar vind ik leuk.
5: Goed. Ik heb nog even één klein kort vraagje. Is hij niet bang dat hij beschadigd nog verder met dat hij uit elkaar valt of iets dergelijks? Heeft hij reparatiemateriaal mee, extra hout, weet ik veel?
3: Ja, of een plakbandsetje.
5: Ja.
3: De presentator Pieter wil nog heel graag weten, ben je niet bang dat hij beschadigd raakt vanmiddag? Of tijdens het vervoer misschien?
4: Nou, het waren bang voor ze, of bang, maar het grote gevaar zit hem in de tramrails. En vooral bij, als de tramrails gewoon rechtdoor loopt, is niet zo'n punt. Maar vooral bij de Dam, dan krijg je zoveel tramrails die elkaar kruisen, dat je heel snel met een wiel erin komt.
5: Oh,
4: nou, daar hebben we een aparte wagen voor rijden, dat mocht dat gebeuren, dat we krikken en gereedschap bij ons hebben om hem hopelijk dan veilig eruit te krijgen.
3: Nou, tevreden met de
5: spanning en sensatie. Ontzettend tevreden. Jij veel succes met het poetsen van al het prachtig mooie glas. En we gaan het allemaal meemaken en later ongetwijfeld nog kunnen zien. Dankjewel, Samantha.

0: Ja, Anne, ik kan me best wel voorstellen dat je die echt wel graag had aangevraagd.
1: Oh, ik had het zeker gedaan.
2: Verzoekjes vrijdag.
0: Het is vrijdag, betekent verzoekjes vrijdag. Zometeen tussen 9 en 10 draai ik alleen maar wat jij wil horen hier bij NH. En ja, voor Anne had dat heel goed Yves Berends kunnen zijn. Maar die heb ik net al gedraaid. Kreeg je gewoon extra gratis.
1: Ja, heerlijk. Mag ook Jan Smit zijn of zo, hè?
0: Tuurlijk. Jouw verzoekje. Ja, mag ook. Viva Hollandia is misschien al wel de tijd voor. Vind je niet?
1: Vind ik wel.
0: Ja. 088-850-51-52. Daar laat je het weten. Er is echter één voorwaarde. En dat is Anne.
1: Dat hij heel vrolijk moet zijn.
0: Dus ik wens je heel veel succes. 088-850-51-52. Daar vraag je hem aan.
2: NH Sportcafé met Leo Driessen.
3: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
4: Ja, natuurlijk.
3: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
2: Leo Driessen in
5: NH Sportcafé.
6: Ook als podcast.
2: Morgen om 10 uur bij NH. Dit is een uittip.
7: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar. Tijdens Kaaskoppenstad. Op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
2: Dit was een uittip.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
9: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020-422-1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
10: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
11: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
12: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
11: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
13: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
11: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
14: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
15: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
16: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
17: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
18: Ik ben Lely Zilverweg en ik woon in Zandvoort, het mooie Zandvoort.
19: Ik ben Marjolein en ik woon in Koerdijk.
1: Ik ben Paul en ik kom uit Hoorn.
8: Ik ben Evelien
10: uit Beverwijk.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het is gisteravond korte tijd onrustig geweest bij asielprotesten in Uithoorn. Voor- en tegenstanders van een asielzoekerscentrum stonden daar lijnrecht tegenover elkaar. Er werd met eieren, werd met flessen gegooid. Was een boel gedoe. Zandvoort bepaalt vandaag of de veiligheidsmaatregelen in het kustdorp of die verlengd worden. Het is al langere tijd onrustig aan het strand en bij de boulevard. En de burgemeester wil daar nu echt vanaf. En Amsterdammers met een handicap die al jaren in een portiekwoning wonen, die zitten met de handen in het haar, want de gemeente stopt ineens met de tilhulp. Dus hoe ze nou van de trap af moeten, nou, dat weten ze eigenlijk niet. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwe.
5: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse anti-drone systemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
4: Roemenië spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
6: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd is het al veel te hoog en is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
4: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kans op zware onweersbuien met windstoten en hagel. Dit was het NOS-journaal.
0: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg voor de vrijdagochtend in Noord-Holland?
1: Nee hoor, maar wel één melding die je even moet weten. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein naar de A200 richting Haarlem staat een kapotte auto en de verbindingsweg is daar dicht.
9: Dat laadje, u weet wel, met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
20: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
20: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
21: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
22: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
23: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
24: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
25: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
26: De ontbijttafel.
27: Met Pieter Kok.

0: Sarah en de Kapster, de Gypsy Kings met Bambo Leo. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel en dat is volkomen terecht. Want dit is hem, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Inmiddels 9 minuten over 9 op een best onstuimige potentiële vrijdagochtend. En niet alleen onstuimig, maar ook...
1: Verzoekjesvrijdag.
0: Ja, precies. Het is ook Verzoekjesvrijdag. Dat betekent dat jouw verzoekje welkom is via 088-850-51-52. Er is één voorwaarde, dat is dat die knijtertje vrolijk moet zijn. Want mooie muziek is er al genoeg, toch, Han?
2: Zeker.
0: Ja, dan draaien we de hele dag door.
2: Ja,
0: soms wil je gewoon ook even knallen, even gas geven, toch?
2: Even lachen.
0: Ja, dat deden we daarnet met Karin de Kapster die de Gypsy Kings aanvroeg.
2: Ja, leuk.
0: Zomers vond ze hem ook. En is hij ook.
2: Vind ik heel erg.
0: Ik denk niet dat de
2: Kapster
0: haar echte achternaam is. dan mogen we door naar Joyce en die houdt het kort. Die zegt, Leef van André Hazes.
3: Op een vrijdag in de kroeg

0: Magic. Mooie Redbox met For America. En er was in dit geval voor ons. Allemaal in het kader van...
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Als je ook een verzoekje hebt, laat het weten via 088-850-51-52. We zijn lekker aan het knallen. We zijn een beetje aan het gas geven richting dat weekend. En we zijn daarom tussen 9 en 10 alleen maar aan het draaien wat jij wil horen hier bij NH. Gewoon doorgeven en feestvieren samen met ons, wat mij betreft.
2: Heel graag.
0: Anne, je hebt al Leef van de Andere Hazes gehad.
2: Ja.
0: Ik zag ook een appje binnenkomen
2: en
0: van Monique. En Yves heb je ook al gehad. Die kreeg je extra gratis. Maar ik kreeg ook een appje van Monica. Gaan we het zo ook maar over hebben. Maar dan moet jij vast over na gaan denken.
2: Ik heb het al gedaan.
0: Ja?
2: Ja, ik heb al gezien.
0: Ik heb namelijk geen idee.
2: Ik weet
0: het alles. Ja. Nou, ik ga eerst wat anders draaien nog.
2: Oh, oké.
0: Okay. Mag jij nog even nadenken?
2: Ik weet het al.
0: Ik kan hem nog even niet aan.
2: Oké.
0: Eerst Diana Ross en die is voor Astrid een heel vrolijk nummer. Nou, dat klopt hoor. Diana Ross met I'm Coming Out.

0: Diana Ross met I'm Coming Out voor Astrid. Ja, die vroeg hem aan natuurlijk, hè?
1: Verzoekjes vrijdag.
0: En zo kregen we dus ook een appje van Monica. Ja. Die zit anders zich al een tijdje op te verheugen, blijkbaar.
2: Ja, ik hoopte al dat je deze ook zou zien.
0: Wil jij het zelf even voorlezen?
2: Ja hoor.
0: Wat zegt ze?
2: Zij zei, ik ga vanavond met mijn volwassen gezin naar het concert van K3 in Antwerpen. Dus, graag als opwarmertje een liedje van K3. Welke? Geen idee. Ze zijn allemaal vrolijk. Kiezen jullie maar.
0: Moeten we niet Monica toch maar even bellen nog? Even kijken als ze de telefoon opneemt. Want ik ben hier even in het systeem aan het kijken wat er allemaal van K3 in staat.
2: Hoop, toch?
0: Maar ik heb ook mijn hele andere computer nog aangeslingerd hoor. Dus ik kan het hele repertoire van K3 erin blaffen. Maar goed, daar moet je wel net zin in hebben. Want er zit ook een hoop... Ja, ik wilde zeggen, er zit een hoop troep bij. Maar dat moet je niet zeggen natuurlijk.
2: Er zit een hele hoop leuks bij, hè?
0: Dat is niet charmant. Dat moet ik gewoon niet zeggen allemaal. Maar met een beetje man, zo heb ik Monica ook aan de lijn. Monica, goedemorgen.
3: Hi.
0: Hey, hallo. Jij gaat vanavond met je volwassen gezin naar K3.
3: Ja.
0: En heb je er een beetje zin in?
3: Enorm.
0: Ja. En wie is de grootste fan bij jullie thuis dan?
3: Nou, ik zeg het ook de kinderen.
0: Maar je bent eigenlijk stiekem zelf.
3: Ik ben zelf de grootste fan, ja.
0: Gaat de vaders ook mee van het gezin?
3: Zeker, we gaan het met het hele gezin.
0: Ik heb me wel eens laten vertellen dat Gert, de dames van K3, een beetje een kort jurkje aan liet trekken, omdat de vaders ook wat moesten hebben om naar te kijken, hè?
3: Ja. Nou, heeft
0: hij
3: weer
0: mazzel. Ja. Monica, ja. Ik sta hier... ik heb hier een enorme K3-fan aan de lijn. Dat hoor ik zo al. Maar ik heb er ook een aan tafel staan hier. Want het is vol in de generatie voor Anne geweest ook natuurlijk.
2: Ja.
0: Ik kom hier niet uit hoor, dames. Jullie moeten me echt even helpen. Ik val hier precies tussenin. Ik was er te oud voor en ik ben er te jong voor, om het zo maar te noemen.
2: Nooit te oud voor K3, vind ik hoor.
3: Nee, dat bewijzen wij dus niet.
0: Maar vertel, wat zou jij nou zeggen dan, als je echt moest kiezen, wat zou je het liefst willen horen, Monica?
3: Ja, ik vind het super moeilijk, want ja, ik vind eigenlijk alles heel erg leuk.
0: Ja. Er zijn er een paar die ik ken. Ik ken Kusjesdag bijvoorbeeld.
2: Oh ja.
0: Ik ken Mama C. Dat is ook wel een partytrack natuurlijk.
3: Ja, zeker.
0: En het illustre Oja Lele.
2: Leuk met dans is die, hè?
0: Ja, is die leuk met dans?
2: Zeker, ja.
0: Maar ik heb het idee dat je nog wel een andere suggestie hebt.
3: Nee, die vind ik al helemaal
0: vind
3: leuk.
0: Vind je al helemaal leuk? Daar word je al vrolijk van.
3: Alle liedjes vind ik leuk, dus daarom liet ik jullie kiezen. Want ik kan niet aan.
0: Oké, Anne, dan denk ik dat jij de knoop door moet hakken. Wat wordt het?
2: Van die drie?
0: Nee.
2: Kijk, mijn lievelings is Hart Verloren.
0: Hart Verloren, is die wel heel vrolijk ook?
2: Die is heel vrolijk. Vind je die leuk, Monica, of wil je
3: die
2: van anderen?
3: Ja, die vind ik ook heel erg leuk.
2: Want ik hoef eigenlijk niet per se te kiezen. Ik vind alles goed.
3: Ja, ik ook. Nee, hartstikke wel leuk, want die komt eigenlijk nooit voor.
2: Nee!
0: Nee, nou,
3: dat
0: zal
3: een
0: reden hebben.
3: Dat is wel een hele goede keuze.
2: Zal een reden hebben.
0: Hartverloren van K3. Monica is voor jou en je hele gezin en ook een beetje voor Anne. Goed?
3: Ja, zeker.
0: Veel plezier ermee, dames.

0: Dat laadje. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Ik ben Ans en woon in het gezellige Amstelveen. En luister iedere dag naar jullie.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is 9:30 in Wijnemeren, is het 23 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Zandvoort besluit vandaag of er ook dit weekend weer veiligheidsmaatregelen nodig zijn op de boulevard en op het strand. Vorig weekend, het Pinksterweekend, was het daar namelijk onrustig. Relschoppers vielen ondernemers en badgasten lastig. En de burgemeester, ja, dreef er een broertje dood aan.
11: Ik heb er ongelooflijk echt, om het maar even op zo'n Amsterdamse te zeggen, de scheid aan, dat er gewoon gasten deze kant op komen die bewust de boel verstieren. En ik ben ook liever de burgemeester die iedereen welkom heet. En het feit dat je dit soort maatregelen moet nemen, dat doet mij als mens wel heel veel.
10: Ja, burgemeester David Molenburg is dat. Geen woord Spaans, wij zou je kunnen zeggen. Veel Zandvoorters, die hebben ook wel begrip voor de maatregelen.
12: Op strand zijn vrouwen en kinderen weggelopen. Strandtenten moesten eerder sluiten. Dat kan natuurlijk niet.
13: Je komt gewoon te genieten, want het is nu lekker weer. Dus ja, daar wacht je gewoon op. En dan wil je gewoon normaal kunnen lopen zonder dat je ruzie krijgt. Of mensen die je zomaar gaan aanspreken, want dat zie je ook heel vaak, dat meisjes ook worden aangeraakt en dat soort dingen. Ja, dat is natuurlijk niet heel leuk.
10: Ja, eerder werd al bekend dat er na aanleiding van dit weekend een aantal mensen is aangehouden. Die komen onder andere uit Amsterdam, maar er zit ook een verdachte bij uit Moerdijk. Dat is Brabant. Bij een scooterongeluk in Beverwijk zijn afgelopen nacht 2 mensen gewond geraakt. De scooter waarop ze reden bleek later gestolen te zijn. Ook weigerde de bestuurder een bloedtest af te nemen. Nou, al met al zijn ze allebei nu ook aangehouden. Agenten ontdekten bij die controle dus dat de scooter als gestolen geregistreerd stond. De 2 opzittenden worden daarom ook verdacht van heling. Amsterdammers met een handicap die al jaren in een portiekwoning wonen zitten met de handen in het haar. De gemeente stopt na jaren namelijk met de tilhulp. Daarmee kunnen ze hun eigen portiek uit de trap af. Maar ja, hoe ze nou die trap af moeten, ze hebben eigenlijk geen idee.
14: Ik zit al vanaf begin april zat ik onder de stress. En die stress wordt alleen maar erger. De gemeente heeft mij een logeerhuis aangeboden. Maar dan moet ik 2 maanden uit mijn eigen omgeving weg. Alles opnieuw organiseren.
10: Ja, vreselijk gedoe. Die tilservice is stopgezet omdat de ARBO te veel risico's ziet. Hè. Dat is de arbeidsdienst. Die kijkt of je wel veilig werkt. Want chauffeurs die komen helpen krijgen namelijk last van hun rug. Moeders van minderjarige meisjes uit Den Helder maken zich grote zorgen. Tijdens het omkleden in een zwembad daar zijn de meiden namelijk gefilmd. Het gaat om meisjes van 11 en 12 jaar. Ze zagen een filmende telefoon. Toen ze alarm sloegen haalde iemand die telefoon snel weg. Het zwembad heeft nog geen idee wie er gefilmd heeft. Maar ze nemen het incident wel hoog op. De moeders roepen mensen met dezelfde ervaring op om aangifte te doen. En dan nog eventjes uitstekend nieuws vanuit Amerika. Want in Kansas City, dat is de thuisbasis van Oranje aankomend WK, zien ze de komst van het Nederlands elftal helemaal zitten. Daar doen ze er alles aan om ons Nederlanders welkom te heten. En jij zal je ook helemaal thuis voelen, Pieter. Want let op, ze maken daar echte Hollandse kost.
15: I'm making our Dutch stamp pot. Last week was our first week rolling it out. And oh my god, everybody loves this.
10: Iedereen vindt het lekker. Boerenkool.
16: Oh my god, everybody loves it.
10: Ja joh, we kunnen een boerenkoolclub doen in Amerika.
16: Ja, in de boerenkoolclub goes international.
10: Oh wow, wat een goed idee.
16: We have the rookhorst.
10: Smoked sausage.
16: And a butter juice.
10: Ja, lekker. Ja,
16: butter juice and a rookhorst.
10: Wat is het eigenlijk in het Engels? Boerenkool, is dat gewoon farmer
17: kale.
16: Kale heet het.
10: Kale?
16: Ja.
17: Farmer's kale?
16: Farmer's kale, nee, gewoon kale.
17: Oh, jammer.
16: K-A-L-E, dat is...
17: Kale.
16: Ja.
10: Kale?
16: Maar even kijken hoor, kale, kale mash, denk ik.
10: Kale mash?
17: Ja. Ergens Dutch, iets met Dutch.
16: Dutch kale mash, zou ik doen.
10: Ja?
17: En geen farmers. Ik vind boerenkool leuk namelijk.
16: Ja, daar ben ik wel met je eens. Maar ja, farmers. Dan is het een beetje boerenkool.
10: Wat wel lekker is met kale.
17: Mustard.
10: Het allitereert goed met club.
16: De kale club. Nou ja, dat is wel. Ja, wauw, oké.
10: Nou, Piet, geregeld.
16: De Dutch kale club goes international.
17: Nou.
10: Het is wel leuk. Misschien kunnen we daar...
16: Misschien krijgen we de hele politieke spanningen wel uit de lucht door gewoon ons samen te brengen in een bordje boerenkool.
10: Oh, dat is het.
16: Ja.
10: Ja, met een...
17: Zouden ze Kale Day hebben in Amerika?
16: Ja, natuurlijk hebben ze Kale Day in Amerika.
17: 1 oktober.
16: Eerste woensdag van oktober.
10: Oké.
16: Okay.
10: Nou, National we het
17: Day. Top.
10: Hartstikke goed. Iedereen mee vanuit Noord-Holland die kant op. Want ze weten hoe het moet.
16: Al een beetje lastig voor bouwen zo vroeg al op 1 oktober. Maar misschien kunnen ze dat daar. Blijkbaar kan dat. Dus.
17: Vast wel.
10: Ja, hartstikke goed. En everybody loves it, hè? Hoorde ik.
16: And everybody loves it.
10: Meer nieuws in de app. Of op... Key Raise Alert wilde ik nog zeggen ineens. Of op nanieuws.nl.
16: Goed, gaan we naar het weer met Jan Visser.
18: Vanochtend zijn er perioden met zon, maar er kan ook lokaal een buitje vallen. Veel voorstellen doet het allemaal niet. Ook vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op een bui mogelijk met onweer. De temperatuur loopt op naar waarden tussen 25 en 29 graden... en het doet vanwege de hoge luchtvochtigheid klef aan. De wind is in het algemeen zwak tot matig uit het zuiden, later draaiend naar het westen. Zaterdag verloopt op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Aan zee wordt het zo'n 21 graden, elders 23 tot 25 graden. En de wind waait zwak tot matig uit het noorden.
16: Jan, dankjewel. Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB voor de vrijdagochtend. Is het druk op de weg? Nee, toch?
17: Nee, geen file, maar nog wel diezelfde melding op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen. Bij knooppunt Rottepolderplein naar de A200 richting Haarlem staat een kapotte auto en de verbindingsweg is daar dicht.

Voor Marta, Earth, Wind and Fire met September. Dan mag ik door naar Sjoerd. Ja, die zegt dit hoort bij dit weer. Lekker vrolijk. René Riva, bedankt Sjoerd voor het aanvragen. Dit is C'est la vie.

0: Sjoerd met C'est la vie.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasschaaf.
0: Nou, me dunkt dat hij gaaf is. Het is een prachtig mooi ding met zijn gele handvat en de gaatjes erin, waardoor het op een stukje kaas lijkt. En op het snijgedeelte staat het ontbijttafellogo. En dat maakt hem exclusief de ontbijttafel kaasschaaf.
2: Fantastisch.
0: Hij valt hier te winnen via 088-850-51-52. Als je hem wil winnen, hoef je alleen maar het woord kaasschaaf te appen naar dat nummer. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat die persoon opneemt en drie keer achter elkaar het woord kaasschaaf zegt. Als je dat doet, niks aan de hand, dan ben je de kaasschaaf. Maar doe je iets anders dan dat, dan ben je helemaal niks. En dan ben ik bijzonder streng en maar medium rechtvaardig in.
2: Ja. Ja, je kan soms even een bui hebben, maar meestal gaat het wel goed hoor, Piet.
0: Ja, laatst tijd wel, hè.
2: Ja.
0: Ik ben,
2: sympathieke gast.
0: Word ik milder bij ouder
2: worden? Nou, dat weet ik niet. Maar oh,

0: ouder worden?
1: Ja.
2: Oh. Dan moet ik maar eens even hard aan gaan werken dan.
0: Nee, is hartstikke goed, hè? Is mooi.
2: Oké. Okay. Nou, laten we gaan kijken wat er gebeurt. Voor hetzelfde geld lukt dit gewoon, toch? Zou leuk zijn.
0: Tuurlijk.
2: Met alle respect. Als je hem wil winnen, 088-850-51-52. Het is niet heel erg ingewikkeld. Mag ik door naar Irina, want die volgt de volgende plaat aan. Azucaro met Bajo per Bajo. Dat is toch gezellig. Verzoekjes vrijdag nog heel even tot 10 uur. En zometeen die kaasschaaf.

0: Voor Irina Zucchero met Bakko per Bakko.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Maar vanaf nu is het no more Mr. Nice Guy. Vanaf nu is het gewoon streng, doch rechtvaardig. En een beetje kijken naar wie hem verdient die ontbijttafel kaasgaaf. We gaan iemand bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Anne, ben jij er helemaal klaar voor?
3: Hoop ik.
0: Dat hoop ik ook. Laten we het er maar op wagen, want het zou leuk zijn als we iemand blij kunnen maken op de vroege vrijdagochtend.

0: duurt lang.
1: Schaafskaas.
2: Jawel! Dat is helemaal goed, hoor. Geweldig, met wie spreek ik?
1: Met mevrouw Kiewiet, met Remy.
2: Dag mevrouw Kiewiet. Ja. Goedemorgen. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
2: Is dit Kiewiet net zoals de vogel?
1: Ja, Kiewiet is een vogel. En dit is K-I-E-W-I-E-T.
2: Oh, het is met een W.
1: Ja.
2: Ah, oké. Okay. Ik heb u wel eens aan de lijn gehad, volgens mij.
1: Ja, dat klopt.
2: Ja, dat is ook zo. Mevrouw Kiewiet, u heeft hem gewonnen, de kaasschaaf.
1: Nou, daar ben ik heel blij.
2: Mooi zo. Wat is de plek waar die terecht komt bij u?
1: Schumakersweg 6 de Kogel.
2: Oh. Ah, dat is er mooi. Op Texel. Wat leuk. Daar gaat hij helemaal het water over. En waar ligt hij dan bij u in huis over het algemeen, de kaasschaaf?
1: In de laag.
2: Ja, daar ligt hij ook het liefst. Ja. Dus dat komt goed uit. En weet u ook, mevrouw Kiewiet, als u hem op vrijdag wint...
1: Ja.
2: Dan mag u ook, mits zeer vrolijk, mag u ook een liedje aanvragen.
1: Oh, dat vind ik leuk, van Gerard Joling. Van Gerard Joling? Ik blijf altijd vaak dezelfde.
2: Ja, waarom dat nummer?
1: Nou, dat vind ik heel gezellig als je dat zingt.
2: Ja, nou, daar gaat het natuurlijk, om. Even kijken hoor, Gerard Joling, vrijgezel. Ik moet hem even zoeken hoor.
1: Ja,
2: altijd
1: goed,
2: vrijgezel.
1: Hoor, dat is de gamma.
2: Ja, mevrouw Kiewiet, ik ga hem draaien voor u. Ik wens u er heel veel plezier mee.
1: Ik dank je wel.
2: En tot snel weer, hè? Gewoon lekker blijven.

0: show voorbij komen. Mevrouw Kiewiet vroeg hem aan Gerard Joling met Altijd Vrijgezel, nadat ze ook nog eens een keer de kaartgraaf gewonnen had. Heeft iemand enig idee waar Bart Slim op bezig naartoe is?
1: Bart Slim!
0: Hij zit hier net, echt, ik maak geen grappen. Zit hier 2 tellen geleden, zit hier bij de microfoon. Ik let even niet op.
1: Oh, hij is koffie zetten. Ik zie hem op het knopje drukken.
0: Moet ook gebeuren. Nee, je hoeft hem niet te halen hoor. Zo belangrijk is dat.
1: Hij is even een glas aan het pakken.
0: Oh, ja.
1: Even druk.
0: Moet ook gebeuren.
2: Bart!
0: Ongelooflijk. Hoe lang doen we dit nou al? Wat denk jij, sta je toch niet op de tram te wachten, Bart?
3: Dus ik denk, we gaan er een toeter weggeven of een kaas.
0: Nee, heb ik al lang gedaan, man.
3: Mevrouw Kiewiet. Nou, mijn excuses, hallo, goedemorgen.
0: Ik ga er best over komen. Wat ga je doen zometeen?
3: Ik ga lekker muziek draaien, dat sowieso. En ik doe vandaag een bakje met Patrick Mathurin. Die presenteert aanstaande zondag een hele bijzondere gebeurtenis op het Museumplein in Amsterdam.
0: Mooi zo. Mag ik nog even naar Willem met Willen jullie Keep on Smiling van James Lloyd draaien? Groetjes, Willem. Willem, je hebt mazzel. Op de valreep is hij nog voor Bart Slim zometeen.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: 1000 van Driessen.
0: Nummer 299.
2: Nummer 88.
1: 1000 van Driessen at nhradio.nl. Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
0: Tip. Het elftal van de week.
2: Nummer 10.
0: Nummer 7.
2: Nummer 2.
1: De 1000 van Driessen.
0: Zaterdag van 2 tot 5. Bij NH. Dit is een uittip.
3: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
0: Dit was een uittip.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barten in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
7: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
8: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
9: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
0: Dit is een uittip.
10: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar. Tijdens Kaaskoppenstad. Op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
0: Dit was een uittip.
11: Ik ben Ina en we wonen in Horen.
12: Ik ben Sam van Haasen. Ik heb geen vaste woonplek, want mijn woonplaats is mijn schip.
13: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
14: Ik ben Joep uit Beverwijk.
15: Thuis in heel
16: Een minuut over 10 is het belangrijkste nieuws uit onze regio. Hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. De man uit Huizen die verdacht wordt van de brandstichting tijdens de rellen in Loosdrecht, daarbij het asielzoekerscentrum, blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank vrijdag bepaald. Vandaag dus. Zijn voorarrest is met 30 dagen verlengd. Over asielnieuws gesproken. Het is gisteravond weer korte tijd onrustig geweest bij protesten, asielprotesten in Uithoren. Voor- en tegenstanders stonden lijnrecht tegenover elkaar bij demonstraties over een AZC daar. En Zandvoort bepaalt vandaag of de veiligheidsmaatregelen in het kustdorp ook dit weekend nog gelden. Het is al langere tijd onrustig daar bij het strand en op de boulevard. En de burgemeester, die is er klaar mee. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Annette Schut met het NOS-journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden twee mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden, dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichter laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken, met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: En dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De A9 Alkmaar richting Amstelveen bij het knooppunt Rotterpolderplein naar de A200 richting Haarlem. Daar staat een kapotte auto en let op, want de verbindingsweg daar die is dicht.
14: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
19: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
22: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
23: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
24: Goedemorgen.
25: Met Bart Slim.
26: Bart, goedemorgen.
27: Goedemorgen.
26: Goedemorgen.
27: Goedemorgen.
26: Hey, goedemorgen, Bart.

0: Heerlijk liedje, Dito Beentje, Mama's Gun, hoorde je, enjoy. Hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent op die lekkerste dag van de week. Het is de vrolijke, verwachtingsvolle, volvette vrijdag die vanochtend met veel opgewekte gezelligheid van start is gegaan. En ik wilde eigenlijk voorstellen om daar gewoon mee door te gaan de komende 2 uur. Dus lekkere muziek tussen nu en 12 uur. Ja, zie je het een beetje als het muzikale voorprogramma voor de Vrijmibo die denk ik even onder een afdakje georganiseerd moet worden. Want hoe bloedheet het nu is, en plakkerig warm. Er is volgens mij behoorlijk heftig weer onderweg, met name in het oosten van het land. Benieuwd of wij ook een staartje meekrijgen van het voorspelde onweer. Enfin, gaan we straks vragen aan Jan Visser. Heerlijke hits, niftige nummers, prachtige platen en tijdloze tracks, die komen allemaal voorbij. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Nou ja, het weekend weer, hè, hadden we het al even over. Jan Visser weet er alles van en dus ook over dat weer dat eraan zit te komen. En ik doe zo dadelijk een bakkie met Patrick Mathurin. Hij is mijn trainer, hij is al eerder te gast geweest hier in Goedemorgen. De grote vriendelijke reus die mij morgen weer loopt af te beulen. Maar hij is ook een begenadigd theatermaker en zeer betrokken bij allerlei belangrijke zaken. Aanstaande zondag vindt er een bijzondere gebeurtenis plaats op het Museumplein in Amsterdam. Daar zal hij een voordracht geven en dat heeft allemaal te maken met de onthulling van een beeld van een Haïtiaanse vrijheidsstrijder later deze zomer in Amsterdam. Afijn, gaan we het zo over hebben. Maar natuurlijk ook en vooral muziek, hè, tussen nu en 12 uur. Straks Juanes en La Camisa Negra, eerst de Beach Boys. En Wouldn't It Be Nice, en net als voor Amine en Mo uit Batuverdorp, die met hun bijbaantje als schoonmakers van dampende kliko's niet alleen buurtbewoners voor een tientje uit de brand helpen, maar dus ook een lekker zakcentje bijverdienen. En dus is het ook voor hun een buitengewoon.
1: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: En ik doe vandaag een bakkie met Patrick Mathurin uit Amsterdam. Patrick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij drinkt geen koffie, hè? Kan ik me herinneren van de vorige keer.
2: Klopt. Nee.
1: Kopje thee?
2: Ja, lekker.
1: Ga ik weer klaarmaken. Patrick, praat ons bij. Aanstaande zondag dan staat er op het Museumplein in Amsterdam iets bijzonders te gebeuren. Daar ben jij bij betrokken. Vertel, wat kunnen we de mensen meemaken daar?
2: Een ceremoniële vooronthulling van het herdenkingsbevrijdingsbeeld When We Were Kings and Queens.
1: Oh, wauw.
2: Ja, dat is wat er gaat gebeuren. Ik ga een herdenkingsbevrijdingsbeeld wat ik zelf heb ontworpen.
1: Ja.
2: Gaan we aan de mensen laten zien als vooronthulling.
1: Dus okay.
2: De vooronthulling is een maand later op 30 mei bij het Nationale Monument. Maar op deze manier vragen we al extra aandacht voor dit bijzondere gebeuren.
1: Ja, en wat herdenken we met dat beeld? Ja, het is een herdenkings- en bevrijdingsbeeld, maar waar staat het voor?
2: Het staat voor we herdenken de helden die hebben gestreden en de mensen die hebben geleden onder de slavernij. Dus de mensen, de helden die tegen de slavernij hebben gevochten. En natuurlijk staat het in het teken in het bijzonder van Toussaint Louverture. Dat is de generaal die de enige geslaagde slavenopstand heeft weten te realiseren. Onder zijn leiding heeft Haiti zich vrijgevochten. Hebben ze een wereldoorlog gewonnen van de Engelsen, de Spanjaarden en de Fransen.
1: Ja, je zei net dat je zelf het beeld hebt ontworpen. Is dat beeld ook naar zijn beeldenis gemaakt? Of kun je al iets vertellen hoe dat beeld eruit ziet?
2: Nee, ik kan er niks over vertellen. Je moet pakken op
1: de ja, we moeten komen kijken inderdaad. Afgezien van dat beeld, wat gebeurt er nog meer ook op dat Museumplein?
2: Nou, ik heb dus een ceremonie wat er aan vooraf gaat.
1: Ja.
2: Ik speel de onafhankelijkheidsverklaring van Dessalines.
1: Mm-hmm.
2: Dessalines was de rechterhand van Toussaint. En toen Toussaint op een valse, een listige manier door Napoleon was gevangen genomen. Terwijl ze een vredesgesprek zouden hebben.
1: Ja.
2: Zouden onderhandelen. Net zoals wat eigenlijk onze goede vriend Trump met de Iraanse leider heeft gedaan.
1: Ja.
2: Maar ondertussen bombarderen ze hier gewoon. Ze hebben geen moraal, ze hebben geen trots of wat dan ook. Ze zijn gewoon vals. Dus in die zin, dat hebben ze ook met Toussaint gedaan. En zijn rechterhand neemt de leiding over. En die heeft toen de oorlog uiteindelijk afgerond. In die zin heeft hij de oorlog gewonnen. Heeft hij Haiti onafhankelijk verklaard.
1: Ja.
2: En dat ga ik dan ten tonele brengen daar zo.
1: Ja, ik denk dat dit een verhaal is wat voor heel veel mensen, misschien wel Nederlanders in het bijzonder, helemaal niet bekend is, hè? Dit verhaal.
2: Ja, het verhaal was voor vele mensen, niet alleen Nederlanders, maar het is een episch verhaal wat ongelooflijk belangrijk is voor de wereldgeschiedenis. Maar dat verhaal wordt niet verteld. Nee, dat klopt.
1: Nee.
2: Ja,
1: en daar ga jij een zondag verandering in brengen. Nou begreep ik dat Gerswin Bonifacia is er ook, hè?
2: Klopt.
1: En wat gaat hij doen?
2: Hij is een dichter. Hij draagt een gedicht voor in het kader van dezelfde thematiek.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dus hij leidt het participatieve traject in dichten om te dichten. Ik nodig mensen uit om een gedicht te schrijven en mee te doen aan een wedstrijd. En de winnaars en de runner-up die mogen dan tijdens de herdenking, de officiële herdenking bij het monument op 30 juni.
1: Ja.
2: Mogen een gedicht voordragen en de winnaar krijgt dan ook nog een.
1: Ja, want laten we dat nog even duidelijk maken. Dit is de vooronthulling en dat is allemaal in aanloop naar de echte onthulling, hè?
2: Precies, precies.
1: Ja. Ja. Het gaat dus allemaal plaatsvinden aanstaande zondag, 31 mei vanaf 2 uur op het Museumplein in Amsterdam. En laten we toch vooral de naam van deze vrijheidsstrijder nog een keer noemen. De prachtige naam Toussaint Louverture. Jij gaat hem zondag op het schild hijsen.
2: Klopt.
1: Ja.
2: Dat verdient hij zeker.
1: Ja, ik zou zeggen, gaat dat zien. Ik ben heel benieuwd hoe dat zondag allemaal gaat verlopen. Ik wens je heel veel succes met de laatste voorbereidingen, Patrick. En maak er een indrukwekkende dag van.
2: Dat zal ik zeker doen. Ik hoop het te zien.
1: Oké, man. Dankjewel, hè.

0: Dat laat je. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
1: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
8: Ik ben Yvonne en ik kom uit Alkmaar.
9: Ik ben Wil en ik kom uit Nieuw-Vennep.
10: Ik ben Jan, Elvis-imitator en kom uit Zaandam.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 3:30. In Weidemeren is het 23 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. De 28-jarige man uit Huizen die verdacht wordt van brandstichting tijdens de asielrellen in Loosdrecht blijft langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank vandaag bepaald. Zijn voorarrest wordt met 30 dagen verlengd. In de afgelopen weken zijn in Loosdrecht ruim 25 aanhoudingen verricht. Onder meer voor belediging, vernieling, brandstichting en openlijk geweld. Het zijn allemaal mensen die tegen de komst van het asielzoekerscentrum waren daar. De noodopvang voor asielzoekers die is inmiddels in gebruik. Er moeten daar 70 mensen komen wonen. Bij een scooterongeluk in Beverwijk zijn afgelopen nacht 2 mensen gewond geraakt. De scooter waarop ze reden bleek gestolen te zijn. Ook weigerde de bestuurder een bloedtest af te nemen. Beide personen zijn aangehouden. Agenten ontdekten dus bij de controle van die scooter dat het voertuig als gestolen geregistreerd stond. De 2 opzittenden worden daarom verdacht van heling. En Amsterdammers met een handicap die al jaren in een portiekwoning wonen zitten met de handen in het haar. Want de gemeente stopt namelijk met de tilhulp. Hoe ze nu de trap af moeten uit hun eigen portiek en dus ja, ergens naartoe kunnen, ja, weten ze eigenlijk niet meer.
14: Ik zit al vanaf begin april zat ik onder de stress. En die stress wordt alleen maar erger. De gemeente heeft mij een logeerhuis aangeboden. Maar dan moet ik 2 maanden uit mijn eigen omgeving weg. Alles opnieuw organiseren.
13: Ja, groot probleem. De tilservice is wel stopgezet met een reden. Volgens de Arbo zitten er te grote risico's aan. Chauffeurs die komen helpen krijgen namelijk last van hun rug bijvoorbeeld. Zandvoort besluit vandaag of er ook dit weekend weer veiligheidsmaatregelen nodig zijn op de boulevard en aan het strand. Vorig weekend, het Pinksterweekend was het daar erg onrustig. Relschoppers vielen ondernemers en badgasten lastig. De burgemeester, ja, die is er klaar mee hoor.
15: Ik heb er ongelooflijk echt, om het maar even op zo'n Amsterdamse te zeggen, de scheid aan, dat er gewoon gasten deze kant op komen die bewust de boel verstieren. En ik ben ook liever de burgemeester die iedereen welkom heet. En het feit dat je dit soort maatregelen moet nemen, dat doet mij als mens wel heel veel.
13: Ja, na dit weekend zijn er meerdere mensen aangehouden. Die komen onder meer uit Amsterdam bijvoorbeeld, maar er is er ook een bij uit Moerdijk. En de verkeersboetes worden weer duurder. Het kabinet laat ze meestijgen met de inflatie. Dus stijgen ze allemaal zo'n 3%. Maar veel experts die vinden dat een slecht idee. Zelfs justitie is het er niet mee eens, vertelt deze verslaggever.
16: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd, is het al veel te hoog. En is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
13: Nee,
17: mooi gezegd. Ja, je komt zelf iemand tegen die vindt dat boetes wel wat hoger kunnen, hè? Toch?
13: Klopt. Maar nu zelfs het Openbaar Ministerie zegt...
17: Ja,
13: van
17: dat vind ik wel een saillant detail. Ja. Daar vooral ook omdat heel veel mensen het best wel lastig hebben. Hè? De inflatie is natuurlijk giert.
13: Ja.
17: En je hoort toch een hoop verhalen van mensen die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. En je zal maar even per ongeluk ietsje te hard rijden of door rood. Nou, dat is zo'n
13: voorstel. Is het dus meteen heel duur. En wat justitie zegt is, je kunt echt in de problemen komen als je bijvoorbeeld een keer vergeet te betalen. Dan komt er zo'n wettelijke verhoging overheen. Ja. En dan gaat het ineens heel hard.
17: Ja, dan gaat het grap in.
13: En veel kenners die zeggen, boetes die moeten niet zijn zodat de staat geld kan verdienen. En dat is wat het kabinet nu zegt. Die zeggen, we kunnen het geld niet missen. Kijk, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je moet niet je begrotingsgat dichten met overtredingen van burgers. Het moet een soort bestraffende werking hebben. Zeggen kenners, zeg ik niet. En vandaar dat het dus een beetje eigenlijk dat veel...
17: En ze zijn aan de hoge kant, hè? Wat kost... Jij weet het vast wel, telefoon...
13: ik heb het opgezocht, dat bord. Ja, ik ben lang geleden een keer gepakt met een telefoon in mijn hoofd. Maar dat is wel echt al 15 jaar geleden. Toen was het ook al duur.
17: Ja.
13: €280 kan ik mij nog herinneren. Maar dat wordt nu dus €450. Ongelooflijk duur.
17: Ja.
13: Parkeren op een gehandicaptenplaats, als je niet zo'n kaart hebt, €500. Tegelijkertijd is het ook zo. Als je in een rolstoel zit, je parkeerplek is weg omdat een of andere patje payer daar zijn Mercedes neerzet. Ja, dan ben je er ook niet blij mee.
17: €450 voor bellen achter het stuur. En toch zie je het veel.
13: Heel veel mensen.
17: Ongelooflijk eigenlijk.
13: Ja, en echt linken ook. Ja. Dus niet doen.
17: Nee.
13: Wat een prijs. En dit is allemaal exclusief de administratie.
17: Ja, stond er ook
13: bij. In de app. Of op nanieuws.nl.
17: Dankjewel Frank. Jan Visser, goedemorgen.
18: Bart, goedemorgen.
17: Nou, het is nog net niet alsof Armageddon onderweg is naar Nederland. Maar ik hoor best wel wat verhalen van het gaat los met onweer en noem maar op. Dus ik richt me even tot jou voor de hoognodige nuance, Jan.
18: Ja, dat zal wat onze provincie betreft al meevallen allemaal.
17: Gelukkig.
18: Dus betrekkelijk weinig aan de hand, zou je kunnen zeggen. Het is wel warm. De temperatuur is inmiddels op veel plaatsen opgelopen naar 25 graden. Ik zie Berkhout al op ruim 26 graden staan. Dus dat gaat best hard. En het wordt uiteindelijk 28 tot 29 graden op veel plaatsen. In de Noordkop en op Texel iets lager. Omdat langzamerhand daar ook een zwak koufront dichterbij komt. Waardoor de wind vanmiddag, eind vanochtend vanmiddag, uit het westen gaat waaien.
17: Okay.
18: Maar de temperatuur loopt dus nog op. Verder veel zon, ook al wat bewolking. Hier en daar een buitje gemeld. Den Helder, Peter Cruijff, tapte bijna een halve millimeter af. Dat is niet heel veel, het is nauwelijks iets trouwens. Ja. Maar goed, er zijn wat buitjes actief geweest. En nu is het op de meeste plaatsen droog. Dat blijft waarschijnlijk ook de rest van de ochtend zo. Vanmiddag is er kans op een enkele bui, kleine kans op onweer. Maar de meeste plaatsen houden het waarschijnlijk toch droog met geregeld zon. En dan zal het in de loop van de middag met die westenwind wel langzamerhand iets gaan afkoelen. Wind is overigens niet sterk hoor, zwak tot matig. Dus het gaat allemaal maar rustig aan.
17: Ja.
18: Wat niet rustig aan is, zijn de buien die in het oosten en zuidoosten van het land zullen gaan ontstaan. Dat gebeurt in de loop van de middag en vanavond. En daar kunnen flinke onweersbuien bij zitten met hagel, windstoten en veel neerslag in korte tijd. Maar dat lijkt dus bij ons niet echt aan de orde. Nou, morgen een rustige dag. We hebben een hoge drukgebiedje nog boven de Noordzee. Er vallen in Limburg enkele buien op een koufront dat stagneert. Maar bij ons blijft het droog, periode met zon. En het wordt aan de kust zo'n 20 tot 21 graden. In het zuiden van de provincie 24 tot 25 graden. En de wind is meest matig en die waait uit het noorden. Zondag een enkele bui, ook af en toe.

0: Ja, dus even een andere koek dus volgende week.
1: Ja, dat is in ieder geval zo'n beetje de hele volgende week, met uitzondering dan van maandag. Dat valt op zich nog wel mee.
0: Oké. Nou, en die echte grote onweersbuien, die komen dus vooral in het oosten van het land. Dus ik zal mijn moeder even bellen en er even waarschuwen dat je de ramen dicht moet doen.
1: Ja.
0: Even verstand.
1: Ja.
0: Dankjewel Jan, voor nu en tot over een uurtje.
1: Ja hoor.
0: De verkeersinformatie van de ANWB krijg je dan nog van me. Laat ik eens even beginnen met de N9, Den Helder richting Alkmaar. Tussen Schorel en Bergen doe je er een kwartiertje langer over. De A7 Hoorn richting Den Oever. Bij Middenmeer zijn opruimwerkzaamheden bezig, dus daar is die A7 dicht. En tot slot de A9 Alkmaar-Amstelveen bij het knooppunt Rotterpolderplein naar de A200 richting Haarlem. Daar staat een kapotte auto en de verbindingsweg is daar dicht.

0: Waiting for Tonight hoorde je van Jennifer Lopez. En dit was nog, dit waren nog Simon & Garfunkel en Mrs. Robinson. Liedje dat eigenlijk Mrs. Roosevelt heette. Maar omdat het in de film The Graduate werd gebruikt met Dustin Hoffman, werd Mrs. Roosevelt werd Mrs. Robinson. En toen het uitkwam, 1968 hebben we het dan over, won het meteen een Grammy voor Song of the Year. Nou ja, nu we toch bezig zijn voor een bonuspuntje, welke beroemde honkballer wordt er bezongen in het liedje? Ja, Joe DiMaggio. En dan voor een triviantje, met wie was hij getrouwd? Marilyn Monroe. Heel goed, Anne. Ga door naar de volgende ronde. Iets heel anders. Ik was gisteren even in de sportschool en toen zag ik op zo'n heel groot bord staan: Workout of the Day. Toen heb ik toch maar de D gekozen. Straks een goedemorgen, Matthias Rijm. En verdamd, ik liep dich. Eerst Swing Out Sister.
1: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Yeah.
1: NH.
0: Dit is You on My Mind.

0: Den Helder is voor velen een paradijs.
1: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
0: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
2: Postbodes durven er de post niet meer te bezorgen.
0: Is het daar nu wel veilig?
3: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
0: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maand lang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.
4: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barten in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag?
6: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
7: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
8: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
7: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
9: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
7: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
10: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
11: Ik ben Romy en ik kom uit Zaandam.
12: Ik ben Trace, geboren in Duivendrecht. Woon nu elders, maar ik luister elke dag NH.
13: Ik ben Sissy en ik kom uit Purmerend. Thuis in heel Noord-Holland.
14: Bijna 11 uur het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Pro-Amsterdam en D66 in Amsterdam bereiden een van de grootste bezuinigingsoperaties in jaren voor. De gemeente wil 350 miljoen besparen daar in Amsterdam. Dat betekent dat er een streep gaat door het grote erotische centrum in Amsterdam-Zuid. Het wordt niet in het coalitieakkoord opgenomen. De 28-jarige man uit Huizen, die verdacht wordt van een brandstichting bij de rellen in Loosdrecht, de asielrellen daar, die blijft langer vastzitten. Heeft de rechter vandaag bepaald, 30 dagen moet hij langer in de cel blijven. En Oranje fans opgelet. In Amerika doen ze er alles aan om Nederlandse voetbalfans welkom te heten. Je kunt er nu zelfs Hollandse pot eten. En everybody loves zit daar. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelredome voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Het besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking van Japan krimpt al jaren en de regering vindt dat zorgelijk. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De verkeersinformatie dan, 2 meldingen. De N9 Den Helder richting Alkmaar. Tussen Schorel en Bergen doe je er 11 minuten langer over. En dan de N250 Den Helder richting De Kooi. Tussen de Veerterminal in Den Helder en De Kooi zelf doe je er 5 minuten langer over.
17: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
19: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
21: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
22: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
21: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
23: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
24: Goedemorgen.
25: Met Bart Slim.

0: Ilse de Lange. En Something Good, hoor je. 11:11.
1: Ciao tutti. Ja. Buongiorno.
0: Zijn we
1: er weer.
0: Het weekend is weer een stapje dichterbij. En het fijne is dat ik voor mezelf nog geen idee heb wat ik dit weekend ga doen. Nou, alhoewel. Ik denk dat ik zondag wel heel even naar het Museumplein ga. Die toch bijzondere onthulling die daar plaatsvindt. Nou, zaterdag is bokstrainingdag. Dat is vrij in beton gegoten. Maar voor de rest ligt het allemaal nog een beetje open. Maar het fijne is wel dat ik al wel weet wat mijn vrouw en dochter gaan doen. Want we hebben namelijk een nieuwe tuinbank gekocht. En die wordt morgen in slechts 25 losse pakketten bij ons bezorgd. Tussen 8 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds. Nou, daar kan je wat mee. Hè? Dat is een lekkere window waarin je lekker even je hele dag gaat uitruimen. En aangezien ik twee linkerhanden heb en niets van gebruiksaanwijzingen snap, gaan mijn vrouw en mijn dochter die lekker in elkaar zetten. En ik kijk er nu al uit om daar lekker aan het eind van de dag op te gaan liggen. En al tussendoor met je aanwijzingen geven. Zo, hè? En af en toe ze roepen, is nou nog niet klaar. Dus dat wordt lachen. Goed. Het tweede uurtje van Goedemorgen is begonnen. Straks Ron Kas hier in Goedemorgen. Die komt dan altijd binnen zeilen. Voor een korte vooruitblik op Adres Onbekend van aanstaande zondag. Je krijgt van mij ook altijd op vrijdag de gastenlijst van het NH Radio Sportcafé van morgen. Morgen Gerard van der Lem, Bert Dijkstra, Nico Dijkshoorn, Alex Pastoor, Frits Barend, Cora natuurlijk achter de toog. Leo Driessen praat het een en ander aan elkaar. En de belangrijkste gast morgen, Anthony Correa. Ja, die inmiddels ex-trainer van Telstar, die zo succesvol is gebleken de afgelopen periode. En aan wie de club veel te danken heeft. Dus ik neem aan dat hij morgen ook een beetje op het schild gehesen wordt. En dus gaat terugblikken op dat prachtige seizoen. Dus nou, ik ga zeggen, gaat dat zien of luisteren hè, morgen. Het NH Radio Sportcafé. En het is vrijdag, het kan je niet ontgaan zijn. Dus is het ook weer tijd voor dit. De Herinnert u zich deze nog quiz? Die speel ik altijd op vrijdag. Een fragment van een tv-programma, talkshow, spelletje, serie, reclame, film. Nou, noem maar op. Ik laat wat horen. De vraag is heel simpel. Waar was dit ook alweer van? Nou, dit fragment herken je misschien, want het is al een keer eerder langsgekomen. Er is een speciale reden dat ik hiervoor gekozen heb. En misschien snap je die ook. Dus, nou ja, ik zeg het allemaal wel heel cryptisch. Zitten jullie er klaar voor? Dan ga ik het fragment nu instarten.

0: Weet je het? Waar was dit ook alweer van? We keken met z'n allen naar dit programma. Weet je het antwoord? 088-850-51-52. Ik zit er klaar voor.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bart.

0: Ja, straks de oplossing in de herinnert u zich deze nog quiz. Laat ik ook voor de volledigheid even de muzikale administratie bijwerken. Proud Mary hoorde je van CCR, Creedence Clearwater Revival. En dit waren nog Casey en zijn Sunshine Band, Come to My Island. Ik zag laatst wat recente opnames van Casey. Godverdorie zeg. Die is een beetje uit de kluiten gewassen geworden. Mijn hemel, ik schrok er een beetje van. Goed, doet er verder niet toe. Daarvoor hoorde je de opgave in de herinnert u zich deze nog quiz van vandaag. De 29e mei. Hoop goede inzendingen. Rinette moest het antwoord schuldig blijven. Maar René, Tineke, Mieke, Michelle, Tines en Bert hadden het goed. Geldt ook voor Leo. En dan heb ik hier Johnny. En die heeft echt even research gedaan. Want die weet ook donders goed waarom ik uitgerekend dit fragment heb gekozen. Mieke had het goed. Het antwoord van Christian kan ik niet helemaal goed ontcijferen. En Willy heeft het ook bij het rechte eind. Allemaal hartstikke goede inzendingen. Ik ga het eens aan Ans vragen. Ans, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar bel je vandaan, Ans?
1: Momenteel ben ik in Oudermeerdum in Friesland.
0: Oké. Oh, nou wat een eind weg.
1: Ja, zeker. Ja. Lekker, een beetje vakantie.
0: Oh, wat heerlijk, wat heerlijk. Hoe is het weer daar?
1: Heerlijk. Nou, het is nu een beetje bewolkt, okay. Maar het is lekker. Het is goed te doen.
0: Dat mooie Friesland met al die rust en al die ruimte. Heerlijk.
1: Inderdaad, ja.
0: Nou, hartstikke fijn. Nou, misschien kan ik die vakantie dan nog extra feestelijk maken. Ik liet een fragment horen. Even heel kort laat ik het nog een keer horen. Dit dus. En de vraag die ik stelde is, waar was dit ook alweer van? Jij denkt het te weten, hè?
1: Ik dacht, het keek op de week. Ja. Van
0: hartstikke goed. Nou, en ik had dit fragment met een reden gekozen. Kun je raden waarom ik uitgerekend dit fragment had gekozen?
1: Misschien het 100-jarig bestaan?
0: Had gekund. Zo? Nee, het liedje wat je hoorde, dat is geschreven door Sonny Rollins. En Sonny Rollins is een jazz-saxofonist die afgelopen maandag overleed. Op 95-jarige leeftijd. En dat is toevallig Johnny, die zei dat. Ja, Sonny Rollins is overleden, 95 jaar oud. Het liedje heet eigenlijk The Duke of Iron. En het werd gebruikt als begintune van Cake op de Week van Cote en de Bee. Dus jij bent de winnaar van vandaag, Hans. Gefeliciteerd.
1: Nou. Hartstikke leuk.
0: Nou, en het fijne nieuws is, het is vrijdag, dus er gaat vandaag een hele stapel enveloppen naar de postkamer. En op een van die enveloppen staat jouw naam en adres. Dus bij thuiskomst heb je je cadeautje.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. Okay. Ik ben heel benieuwd.
0: Klein, maar fijn, maar goed bedoeld. Hey, geniet van je vakantie, Hans. Dank voor het meespelen.
1: Doei.
0: Hoppatee. Iemand blij gemaakt op de vrijdag. Hans, lekker in Friesland. Heerlijk, man. Wij gaan op naar het nieuws van 11:30 met Frank en met Fluitsma en Fontijn. 15 miljoen mensen. Ja, toen wel, ja. Want

0: Dat laatje. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Ik ben Rita.
8: En ik woon in Weteringbrug.
9: Hoi, ik ben René uit Wormen.
10: Hoi, ik ben Tini uit Amsterdam-Noord.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Klokslag 11:30. In Avenhoorn is het 25 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Er lijkt een streep te gaan door het grote erotische centrum in Amsterdam-Zuid. Voor het prestigieuze plan is geen ruimte in de begroting van de nieuwe coalitie, schrijft het Parool over vandaag. Het erotisch centrum is een paradepaardje van burgemeester Femke Halsema. Zij wil al jaren het sekswerk verplaatsen naar de rand van de stad en niet op de wallen waar het nu nog zit. Maar pro-Amsterdam en D66, de winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen zijn dat, zien nu geen ruimte voor zo'n centrum, schrijft het Parool. In totaal moet er 350 miljoen bezuinigd worden. Ze willen liever inzetten op kleinschalige locaties op andere plekken in de stad. Justitie eist 8 miljoen euro aan vermeend crimineel geld van oud-voetballer Quincy Promes. De oudspeler van Ajax zit vast op verdenking van drugsmokkel en mishandeling van een neef. Justitie wil het illegaal verdiende geld nu vorderen. Dat gaat dus om miljoenen euro's. Promes zegt al jaren dat hij onschuldig is, dat hij niks met de zaak te maken heeft. Maar daar gaan rechters vooralsnog niet in mee. Een omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg gaat van tafel. Dat zegt minister Sterk. Ze heeft dat gisteravond laten weten. En zorginstellingen zijn daar maar wat blij mee, zegt de voorzitter van de ChristenUnie. En dat is de voorzitter. Eens even kijken, hoe heet zij? Mevrouw Bikker, ja, natuurlijk.
14: En daar gaat de vlag natuurlijk uit, want het zag er erg slecht uit toen het kabinet Jette startte. Er grote nieuwe bezuinigingen extra werden aangekondigd, terwijl men al onbereikbare doelen in de boeken had staan. En dan is dit gewoon goed nieuws.
13: Ja, minister Sterk schrijft nu aan de Tweede Kamer dat ze ergens anders op haar begroting geld heeft gevonden om de bezuinigingen in ieder geval 1 jaar uit te stellen. Moeders van minderjarige meisjes uit Den Helder maken zich grote zorgen. Tijdens het omkleden in het zwembad, daar werden ze gefilmd. De meiden van 11 en 12 zagen een filmende telefoon. Toen ze alarm sloegen, haalde iemand de telefoon snel weg. Het zwembad heeft nog geen idee wie er gefilmd heeft, maar neemt het incident hoog op. Het zou niet voor het eerst zijn dat het meisje daar gefilmd is. De moeders roepen nu mensen op die dezelfde ervaring hebben om in ieder geval aangifte te doen. Ja, dan moeten we nog eventjes hebben over uitstekend nieuws vanuit Amerika, Bart. Want ja. Kansas City, dat is de thuisbasis van Oranje, dit wereldkampioenschap. Zien ze de komst van het Nederlands elftal en de fans helemaal zitten. Ze doen er alles aan om onze Nederlanders welkom te heten. Dat betekent dat ze ook de menukaarten daar aanpassen. Niet alleen maar hamburgers of wat eten ze daar allemaal in Amerika. Nee. Gewoon Hollandse kost.
8: I'm making our Dutch stamp pot. Last week was our first week rolling it out. And oh my god, everybody loves this.
13: Ja, iedereen vindt het lekker.
12: Klassisch. Stamppot.
13: Stamppot.
12: Wat verdorie, hè?
13: Is er wel 40 graden, dus ik weet niet of we dan echt zin hebben in Boerderij.
12: Niet echt weer voor stamppot. Maar wat goed zeg.
13: Ja,
12: nou, dit maakt natuurlijk de weg open voor andere Nederlandse delicatessen. Ik noem een hot lighting. Hete bliksem.
13: Een hete bliksem en een hang-up.
12: Hang-up. En beam, Brian. Balkenbrei.
13: Oh, mooi inderdaad. Nou, wat ze er wel hebben daar in Kansas City is oranje bier.
12: Oh jeetje.
13: Poeh, okay. Kan alleen een Amerikaan bedenken. En natuurlijk stroopwafels.
12: Oh, stroopwafels.
13: Ja, natuurlijk. Hè,
12: ja, goed, en dan die kroketten, maar dat hebben ze volgens mij allemaal al daar.
13: Ja, als het maar vet is, hè. Maar ja, precies. Komen wij
12: wel. Goed. Nou, jongens, ze heten ons wel op een goede manier wel.
13: Ja, toch?
12: Eerlijk is eerlijk.
13: Best wel gezellig, een beetje daar. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
12: Thanks Frank, en een heel fijn weekend vast.
13: Ja, dankjewel.
12: Het weer dan, Jan Visser.
15: Het is warm vandaag. De temperatuur is op veel plaatsen al opgelopen tot boven 25 graden. Vanmiddag wordt het maximaal zo'n 28 tot 29 graden. Langs de kust en in de Noordkop en op Texel zal de temperatuur gaandeweg de middag wel wat zakken, doordat de wind wat gaat toenemen en draait naar het westen. Voor de rest draait het om zonneschijn, maar er is ook bewolking en er kan een enkele bui ontstaan. Meestentijds blijft het echter droog, ook vanmiddag en vanavond. En dan morgen is het eveneens droog weer, een periode met zon. En de temperatuur komt dan aan de kust uit op 20 tot 21 graden. Elders wordt het 23 tot 25 graden. En de wind waait zwak tot matig uit het noorden.
12: Ja, de ANWB verkeersinformatie krijg ik nog van me. Ik vergat hem bijna. Eén melding, dat is die A9 nog steeds. Alkmaar-Amstelveen. Bij het knooppunt Rotterpolderplein naar de A200 richting Haarlem. Daar staat een kapotte auto. Dus let op daar, want de verbindingsweg is dicht.

0: Latin legend Sergio Mendes met die geweldige band van een Brazil 66, Mascarada. En inmiddels aangeschoven hier in de studio, vaste prik op de vrijdag, Ron Kas, vooruitblikkend op Adres Onbekend. Ron, goedemorgen.
1: Goedemorgen. We gaan meteen terugblikken zondag ook op afgelopen zondag, want we waren stom verbaasd over een verhaal dat ingehaald werd door de actualiteit. We waren iemand aan het interviewen over de liefste vrouw ooit in een leven dat toch gemankeerd was, Els Remmers. En wat gebeurde er toen? Toen belde de zoon van Els Remmers, die zegt: mag ik die mevrouw spreken? Want ik wil heel graag dat zij komt.
0: Ja.
1: Want mijn moeder was Els Remmers, maar die wordt over anderhalf uur gecremeerd.
0: Wat een verhaal was dat.
1: Is deze mevrouw, daar gaan we het zondag over hebben, is inderdaad afgereisd en was nog net op tijd bij de rouwstoet van de vrouw die zij min of meer in ruime zin lief had.
0: Ach.
1: Valt veel over te vertellen, gaan we ook wel doen.
0: Ja, jeetje, wat bijzonder.
1: En dan iets waarvan ik denk, oh, dat doe je toch niet. Maar zou jij, Bart, ooit denken, er praten mensen zo geanimeerd over een DNA-databank, omdat je daar je familie kan terugvinden. Zou jij er ooit heen gaan en dat uit nieuwsgierigheid doen?
0: Ja, dat vind ik wel interessant ook, hoor. Om te kijken wat daar voor voorgeschiedenis is.
1: Ja, maar voordat jij dat gaat doen, Paula Kibbel is misschien de waarschuwing vooraf. Zij hoorde iemand, zij heeft een restaurant. En iemand zei, ja, dat ga ik doen, want ik ben Italiaans. Ik wil weten waar het vandaan komt. Toen dacht Paula, doe ik ook. Zij is zelf in de 60. En kwam er toen achter dat haar vader niet is.
0: Oh jeetje,
1: ja, haar opvoedvader leeft ook niet meer. Overleden in de jaren 80. We zoeken dus nu uit. Moeder Ans Nihot. In 1957 werkte overal in Nederland. Tassenwinkels onder andere. Wij willen graag weten met wie zij omging in 1957. Ja. Die vraag moeten we ineens gaan stellen. DNA match met een onbekende nicht, Sophia van der Pol, die getrouwd is met een fotograaf, Henk Odding. Weet niet waar ze wonen. Dan wordt zij al emotioneel bij de gedachte. Lydia beviel in het jaar 1976 van haar dochter. En kort daarop kreeg haar man Gerard een slechte diagnose. En haar dochter heeft dus vader maar een jaar meegemaakt.
0: Ja.
1: Kroop over de grond, riep papa tegen een foto. Maar er was ooit een jeugdvriend. En hij moet veel meer weten. Hij heet Ronald Laschuit. Hij zal 77 jaar zijn. Hij woonde eerst in Amsterdam-Oost. Hij kwam toen Margriet tegen. En samen woonden zij op het zand. En dan, wat we net binnen hebben gekregen, we gaan er ook iets van horen. Het is nog maar 3 vrijdagen geleden. Het was 8 mei, 's avonds laat. Er was een noddy of een nodi, die moeten we hebben. Peter en zijn zoon, die zouden samen familieweekend hebben. Ze hebben lekker samen gegeten. Het was vrijdagavond in Horen. 11 uur 's avonds de nacht dus, de late bus. En Peter komt erachter dat zijn telefoon leeg is. Dus hij wil betalen voor de bus, maar dat ging niet.
0: Ja.
1: Zijn zoon had helemaal geen geld bij zich. Toen was daar ineens Noddy. En die tikte zo op zijn pasje €15 af. Zodat ze dat familieweekend konden beleven. Dat is natuurlijk geweldig. Een weekendje weg. Samen ging de mist in totdat hij opdook. Noddy.
2: 5 minuten voordat de tijd, voordat de bus wegging, kwamen we aan. En toen wouden we erin. Maar mijn telefoon was onderhand leeggelopen. En mijn zoon die had alleen een pasje mee. Dus één van ons mocht mee eigenlijk. En toen kwam die jongen, dus die kwam eigenlijk zo een beetje tussen. Die zei, oh, moet er een kaartje gekocht worden? En die legde zo zijn pasje op, het betaalautomaat.
0: Nou ja, zeg. Ja, ben ik toch benieuwd of die jongen wil reageren. Want die denkt, ja, ik heb betaald.
1: Ze hebben ook een telefoonnummer uitgewisseld. Zijn ze ook nog kwijtgeraakt. Het ging allemaal een beetje slordig. Maar het was dus een noddy of een nodi. Een jongen van een jaar of 20, Afrikaans uiterlijk. Hij werkte in Horen, had een elektrische vouwfiets. En ze begrepen dat hij woonde in Middenmeer. Dat denken zij, maar we hopen dat iemand denkt, oh ja, in Horen, daar loopt die jongen rond.
0: Ja.
1: 1,60 meter, een kleine jongen, aardige jongen. Nou, breng hem bij ons, is onbekend. Ja, vouwfietsie, dat zou toch heel leuk zijn. Breng hem bij ons en dan brengen wij hem weer terug bij Peter. Ons gratis telefoonnummer is 0800 30 30 300, maar dat wist je.
0: Ja, zeker. Wat een mooie variatie aan verhalen dit keer.
1: Ja, het gaat alle kanten op,
0: ja,
1: maar
0: mooi.
1: Het liefst richting Noddy.
0: Noddy, meld je.

0: Nou, ik ga het over onweer hebben. Ben je bang voor onweer?
1: Nee.
0: Oh.
2: Nou, een beetje. Oh.
3: Astrid, wat ga je doen? Astrid, wat ga je doen?
2: Mijn moeder verstopte zich echt onder de trap. Als
0: nee, echt? Ja,
2: die is nog steeds als de dood voor... Ja, vooral voor bliksem. Maar mijn moeder woont ook in een bos. Dus die is altijd bang dat de bliksem al in een boom inslaat. Maar en die belt dan af en toe. En dan houdt ze de telefoon zo in de lucht. Het onweert. Ik ga onder de trap zitten, zeg je dan.
0: Maar dat geeft ze dan nog wel even door.
2: Ja, precies.
0: Dat als er een boom omvalt, nou, dat je weet...
2: Exact, nee, maar het is ook wel handig voor de hulpdiensten te kunnen zeggen. Dan, volgens mij gaat het niet goed. Zoek even onder die trap.
0: Oh ja, huis ingestort, we weten precies waar ze zit.
2: Ja. Kijk, even in het trap gehad.
0: Maar op zich, ik ben dus helemaal niet bang voor onweer. Maar een vriendin van mij die stresst helemaal de pannen zodra ze ook hoort dat er onweer komt. En dan denk ik, ja, wat is er ooit gebeurd dan? Er is in mijn omgeving nog nooit iets gebeurd met onweer.
2: Nee, nou, wij hebben het bij ons in de buurt wel meegemaakt. Echt een huis helemaal afgefikt.
0: Nee.
2: Ja, dat is wel echt een...
0: Nu word ik bang.
2: Nee. Sloeg in een boom, die vloog in brand. Viel om op het huis met een rieten dak en weg was.
0: Ja, en mijn moeder had vroeger een verhaal van een bolbliksem in huis.
2: Door de schoorsteen naar binnen, komt dat wel eens voor.
0: Maar ik heb nog nooit iets... Dus als jij iets hebt meegemaakt, wil ik het heel graag van horen.
2: Spannend.
0: Ja, en zijn mensen zenuwachtig als ze horen dat het gaat onweren misschien vandaag? Misschien, waarschijnlijk. 088-850-5152. En ik ga nog even aan Jan Visser vragen of hij nog één keer uitlegt waarom die wolken dan gaan botsen en zo.
2: Oh ja, wat er nou precies gebeurt.
0: Ja.
2: Hartstikke goed. Oké, dat is allemaal zo dadelijk bij Astrid op het plekje van June. Ik heb tijd voor nog een liedje. Intro duurt een uur ongeveer, dus ik houd kort. Ik wens je een fijn weekend. Toedeloe, hè?

0: 1977.
1: Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
0: En 80. De muziekmiddag.
1: Met William van der Locht. Zondag van 2 tot 5 bij NH. Dit is een uittip.
2: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
1: Dit is een uittip.
6: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
1: Dit was een uittip.
7: Ik ben Marcel uit Haarlem.
8: Ik ben Destiny uit Amsterdam.
9: Ik ben Robin uit Den Helder.
10: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
11: Ik ben Koen uit Hello.
12: Ik ben Niels uit Purmerend.
13: Ik ben Yvonne en ik kom uit Uithoorn.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is precies 12 uur. De hoogtepunten, zeg ik het weer, de hoofdpunten van het nieuws krijg je van Jolanda Baijens. Goedemiddag, Jolanda.
16: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het lijkt erop dat er geen erotisch centrum in Amsterdam-Zuid komt. Er zou geen ruimte voor zijn in de begroting van de nieuwe coalitie. En de doodsoorzaak van de man die afgelopen maandag werd gevonden in een sloot in Avenhoorn is nog niet duidelijk. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Annette Schut met het NOS Journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. Twee Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in de slaapzaal. Er woeden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer. Zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En dan is er nog verkeersinformatie. 1 file van 9 kilometer op de N99 van Den Oever richting Den Helder. Tussen de afrit Annapolona en Den Helder sta je daar dus bijna 10 minuten stil.
9: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
11: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
18: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
19: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
20: Zoveel money!
19: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
23: Oma!
24: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
25: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
26: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
25: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
27: June tot 2.
28: Met Astrid de Jong.

0: Wind en zeilen is in delen van Nederland een slecht idee vandaag.
1: Goedemiddag, goedemiddag, hier vinden wij elkaar. Met praatjes en plaatjes, Astrid zit voor je klaar.
0: Het gaat namelijk onweer op sommige plekken in Nederland. Ik geloof dat Noord-Holland redelijk gespaard blijft als het om onweer gaat, of niet?
2: Het was vooral het oosten, het zuiden, ja. Dacht ik.
0: Ja. Hoe kan zoiets nou weer, hè? Dat vind ik dan heel raar. Dan komt er een nationale waarschuwing voor onweer.
2: Ja.
0: En dan zitten wij aan deze kant van het land gewoon lekker ladida in het zonnetje.
2: Ja.
0: Ik denk gek.
2: Het leven is oneerlijk.
0: Want wij willen onweer. Of is het voor hen oneerlijk?
2: Ik ben gek op onweer.
0: Ja, nou ja, maar ben je toch ook een rare vogel?
2: Vroeger deed ik al mijn pyjama aan als het ging onweer. Dat is echt waar. Als klein kind rende ik naar binnen en ging ik de pyjama aan doen.
0: Midden op de dag?
2: Ja. Vraag maar aan mijn ouders. Als ze alberen zagen ze mij zo thuis in rennen.
0: Waarom?
2: Dat vond ik lekker.
0: Gezellig.
2: Ja, gezellig. Dat is echt waar.
0: Ja. Ik probeer die pyjama nu. Ja. Maar was het dan bij jullie thuis ook altijd binnen zitten? Ja, natuurlijk. Je gaat binnen zitten als het onweer.
2: Ja,
0: dus jij zag
2: gewoon
0: aankomen. Oh, het hele gezin komt nu binnen.
2: Ja,
0: ik doe
2: lekker,
0: vast mijn piano aan.
2: Lekker dekentje op de bank, film kijken. Met mijn pyjama aan.
0: Oh, wat heerlijk. Ja, nou, ik wou dat meer mensen dat hadden. Want sommige mensen zijn doodsbang voor onweer. Hoe zit het met jou, Jolanda? Jij lijkt me een type dat zit te... Jij hebt vast ook een keertje onweer in de tuin gehad of zo. Jij hebt zo vaak pech. Is het niet... Je zit nu ook weer met je vinger in het verband.
3: Ja, goed hè. Ja, fantastisch. Nee, ik ben niet bang voor onweer.
0: Heb je niet ook een huis met een houten dak of
3: dat
0: zo?
3: Dat hadden we vroeger wel.
0: Oh, ja.
3: En dan was het soms wel eens spannend. Maar we hadden wel een bliksemafleider, dus dat viel dan wel.
0: Op het dak?
3: Ik had vroeger wel mijn tante, zeg maar, waar ik eigenlijk altijd naartoe ging, was mijn lievelingstante. Die was zo bang voor onweer. Zodra het ging onweeren, ging zij in de kelder van het huis zitten.
0: Net als de moeder van Bart. Die gaat onder de trap zitten als het onweert.
2: Ja.
0: Ja, maar ik heb dat ook niet. Ik denk, interessant. Maar als je een bliksemafleider op het dak had.
3: Ja.
0: Betekent dat je dan ook soms bliksem naar je huis zag gaan, omdat het juist naar die bliksemafleider ging?
3: Nou, je zag wel eens...
0: Ik vind het ook mooi om te zien, bliksem.
3: Ja.
0: Maar ja,
3: en af en toe enorme knallen, dat ook wel.
0: Ja, dat vind ik dan minder.
2: Er was toch ook iets met tellen of zo? Als je dan telt, dan weet je hoeveel kilometer ver weg het is.
0: Er komt een flits.
2: Ja.
0: En hoe langer je dan kunt tellen voordat de boem komt, hoe verder het onweer weg is.
2: Dat
0: Want dan
2: het.
0: Is er verschil in de geluid en licht.
2: Ja.
0: Wat tot je komt.
2: Wat is de wereld toch een bijzondere plek.
0: Oh ja, wie het uitgevonden heeft onweer, dat is wel een knap idee. Maar waarom? Ik weet het niet. Nou, laat even weten of jij bang bent voor onweer. Of je ook je pyjama aantrekt. Ik ben benieuwd of nog één iemand in Noord-Holland te vinden is die ook zijn pyjama aantrekt als het onweert. 0888 50 51 52.

0: Chaka Khan en I'm Every Woman. Weet jij, Maarten, dat als het in België onweert, dat iedereen dan buiten gaat staan?
1: Iedereen.
0: Ik weet niet. Ja, Ruud die appt dat. Die zegt onweer in België. Gaan ze allemaal buiten staan als het onweert. Ik denk dat ze bang zijn dat dit in hun huis slaat of zo.
1: Maar is dit geen mop?
0: Oh. Het is gewoon een Belgmop. Dat, ja, dat ze dan met z'n allen onder een boom gaan staan omdat het anders misschien in hun huis slaat of zo.
1: Ja, dat denk ik.
0: Dat had ik er natuurlijk weer niet uit opgemaakt. Nee. Timon die zegt, die heeft een keer een blikseminslag in een boom van dichtbij gezien. Dat was doodeng, kan ik me ook voorstellen. Caroline die zegt, heerlijk als het na een mooie zomerse dag gaat onweren. Ik blij en de plantjes blij. Ja, dat is waar, want meestal regent het dan natuurlijk ook. En Jos die weet te melden, ik ben niet bang voor onweer. Nou, dat is allemaal fijn om te weten. Robby.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Hallo, dag Robby. Wat heb jij met onweer?
2: Nou, in principe ben ik niet zo heel erg bang voor onweer. Ik moest wel lachen om Maarten in zijn pyjamaatje. Dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: Gezellig onweer.
2: Maar ik heb ooit in een molen gewoond.
0: Oh.
2: En dan was ik altijd wel een beetje bang van stel voordat je bliksem inslaat. Nou lag die molen in principe wel aan een goede bliksemafleider. Maar toch, het is al jaren geleden hoor. Ik weet wel, ik zat in de auto op weg terug naar huis. Ik kwam van een tandarts en ik hoorde hem ergens inslaan. Ik denk, oh, die raak.
0: Ja, dat en voel je gewoon, ja.
2: Ja, je voelt het gewoon. Nou, en ik kwam dus dichter bij huis. En ik zag allemaal mensen bij ons in de tuin bij de molen staan.
0: Oh.
2: En toen was hij dus bij ons ingeslagen.
0: En wat was het gevolg dan voor de molen?
2: Nou, gelukkig viel het mee, want als de molen echt, als dat heel erg inslaat bij een molen, kan die natuurlijk in brand vliegen. En dan zit zo'n molen in, bij wijze van spreken, in letterlijke seconden af.
0: Oh ja.
2: Maar goed, zo erg was gelukkig niet, maar hij is wel in een heleboel apparaten ingeslagen.
0: Oh, dat de apparaten het niet meer doen.
2: De
0: platenspeler.
2: Ja, alles weet je wel. Ja, dat hele geval.
0: de hele stereotoren was Cassie
2: Weiler. Ja. En de ijskast en nog een paar van dat soort dingen. Naast ons de boerderij ook. En daar stonden een heleboel auto's. En zelfs van al die auto's was de accu leeggetrokken.
0: Nee, wat gek eigenlijk, hè? Wat kan de natuur toch gekke dingen doen?
2: Ja. Nee, het was echt heel erg heftig. En later heeft de Molenstichting dus ook naar aanleiding van dat een extra afleiding gemaakt boven in de kap van de molen.
0: Oh, gelukkig. Ja, want het zou toch wel vreselijk zijn.
2: Ja, ik vond het daarna vond ik het ook altijd wel een beetje eng hoor, als het ging omweren.
0: Ja.
2: Maar goed, Jan, mijn man toen, die zei altijd van, nee, hij is nu wel aardig goed beschermd. Maar moet er altijd nog aan denken. Ik denk dat het inderdaad straks gaat omweren. De lucht ziet er wel naar uit.
0: Ja, je denkt maar het, hè? Ja.
2: Maar ik woon inmiddels in een appartement en ik voel me nu wel veilig.
0: Oh, gelukkig. Nou, ik ben wel blij om erachter te komen, want ik heb wat mensen in mijn omgeving die echt heel bang zijn. Dus als het omweert, ik ben dus nooit bang, maar ik vind dat het zielig voor de mensen die bang zijn. Maar ik ben wel blij om erachter te komen dat er niet heel veel mensen heel bang zijn. Want of ze zijn te bang om te appen of te bellen. Dat kan ook natuurlijk.
2: Dat kan ook. Maar meestal zijn er wel goed bliksemafleiders geplaatst hoor.
0: Ja.
2: Maar ja, goed, een molen slaat natuurlijk altijd in het hoogste punt, hè. En een molen is hoog.
0: Nee, precies. Ja, dus molen is dan wel slim om daar even wat extra aandacht aan te besteden.
2: Ja, nou, dat is toen ook wel gebeurd, ja.
0: Dank je wel voor je verhaal, Robby.
2: Ja, niks te danken.
0: Goeiedag nog.
2: Ja, fijne uitzending nog.
0: Dank je, jij ook. Lily die stuurt nu een bol of een rolbliksem door het stopcontact. Die ging door het hele rijtje huizen. Er was heel veel stuk wat nog met de stekker in het stopcontact zat. Ja, dat is dus... En ik weet nu waarom de Belgen allemaal buiten gaan staan als het onweert, Maarten.
1: Ja.
0: Ja, want als het bliksemt, denken ze dat ze op de foto moeten. Dat is wel fijn dat veel mensen deze mop kennen en nog even sturen. En Francis die zegt, je moet niet onder een boom gaan staan. Dat is gevaarlijk. Ja, daarom zei ik dus dat ik dacht dat Belgen onder de boom gaan staan. Maar goed, ja, maakt ook niet uit. Waar was ik? Ik was hier. Hallo?
1: Bernard.
0: Bernard?
3: Oh ja, hallo, dag.
0: Hi, dag Bernard.
3: Ja, dag. Ik hoorde Maarten opmerken dat hij wel iets wist over dat die vertraging met geluid en de donder en bliksem in een rol speelde. Maar wist daar het fijne niet van. Nou, ja, ik vind dat het is iets wat eigenlijk iedereen zou behoren te weten. Oh. Dus vandaar dat ik even belde. En hij vond het nuttig dat ik het ook even in de uitzending deed dan.
0: Ja.
3: Kijk, het belang daarvan is dat je de afstand kunt bepalen tussen het onweer en jouzelf. En hoe dichter bij het onweer is, des te groter kans natuurlijk op blikseminslag is. Dus daarmee kun je toch het risico van blikseminslag een beetje inschatten. Het punt is namelijk echt, licht beweegt zich door voort met 300.000 kilometer per seconde. Dat is zo snel. Dus dat licht is onmiddellijk.
0: Snelheid van het licht.
3: Maar geluid beweegt maar met 300 meter per seconde. Dus dat is veel langzamer. Dus als jij bijvoorbeeld tussen die lichtflits en het moment dat jij de donder hoort 4 seconden telt, dan weet je dus dat onweer is 1200 meter verwijderd. Wordt het minder, dan komt het dus dichterbij. Wordt het langer, dan gaat het verder weg. Is het nog maar een halve seconde, ja, dan is het nog maar 150 meter ver. En dan kun je je eventueel gaan afvragen. Wil ik misschien maatregelen nemen om mezelf veiliger te maken bij blikseminslag? Dus op die manier, door gewoon seconden te tellen en dat maal 300 meter te doen, kun je dus beoordelen, komt onweer dichterbij, gaat het verder weg, drijft het kilometers ver voorbij, zeg maar, dan is er weinig aan de hand. Dat simpele stukje informatie kan gewoon nuttig zijn.
0: Ja.
3: En ja, het is al nuttig om te weten. Dus ik vond, laat ik het even melden, want dan kan men zich daar eventueel zijn voordeel mee doen. Om dat risico op blikseminslag te kunnen inschatten. Dat is nuttig om,
0: nuttig om te weten.
3: Nuttig om te weten, ja.
0: Ja, dus Maarten, voortaan moet je even deze rekensom maken.
1: Ja, ik snap hem inmiddels.
0: Maar je kunt ook onthouden dat als je bliksem ziet en meteen donder hoort, dat het dan dichtbij is.
1: Dat is ook handig.
0: Ja, dan is het heel dichtbij. Nou, dankjewel Bernard voor deze basisinformatie.
3: Oké.
0: Dag.

0: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen... en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
1: Elke maandag was ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
2: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
0: Door de week met de KGM Muso pick-up aan het werk. En met dezezelfde pick-up in het weekend met 5 zitplaatsen met de kinderen naar de sportvereniging. Kijk op bandgarage.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
7: Wie, ik?
6: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
7: Echt waar?
6: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
7: Dat is stoer van mij.
6: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje... met tot €300 korting per persoon.
7: Woehoe!
6: Op sunweb.nl.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Uit Heemstede.
10: Met Hans, uit Landsmeer.
11: Ik ben Evelien
12: en ik kom uit Hoornmeveer.
13: Ik ben Caroline uit Oudorp.

0: Peen in Annapolona is het 25 graden. Je krijgt het nieuws uit Noord-Holland van Jolanda Baaiens. Goedemiddag, Jolanda.
1: Goedemiddag. De doodsoorzaak van de overleden man die afgelopen maandag in Avenhorn werd gevonden is nog onbekend. De 53-jarige Kochelander werd gevonden in een sloot bij de Julianastraat. Toen de politie het onderzoek begon, bleken de persoonlijke spullen van de man te zijn verdwenen. Mocht je meer weten over deze spullen, het gaat om een portemonnee, een Samsung-telefoon en een sleutelbos, neem dan contact op met de politie. Op de N9 richting Den Helder is een camper hard op de achterkant van een auto gebotst. De twee inzittenden van de auto zijn naar het ziekenhuis gebracht. Allebei de voertuigen zijn flink beschadigd en moesten worden weggesleept. Er lijkt een streep te gaan door het erotisch centrum in Amsterdam-Zuid. Er is geen ruimte in de begroting van de nieuwe coalitie, schrijft het Parool. Het erotisch centrum is een paradepaadje voor burgemeester Halsema. Zij wil al jaren het sekswerk verplaatsen naar de rand van de stad en niet op de wallen, waar het nu nog zit. Maar pro-Amsterdam en D66, de winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen, zien er nu geen ruimte voor, schrijft de krant. In totaal moet er 350 miljoen bezuinigd worden. Ze willen inzetten op kleinschalige locaties verspreid door de stad. Justitie eist 8 miljoen euro aan vermeend crimineel geld van oud-voetballer Quincy Promes. De oud-speler van Ajax zit vast op verdenking van drugsmokkel en mishandeling van een neef. Justitie wil het illegaal verdiende geld vorderen en dat gaat dus om miljoenen euro's. Promes zegt al jaren dat hij onschuldig is, maar rechters vinden dat niet. De Amsterdammers met een handicap die al jaren in een portiekwoning wonen zitten met de handen in het haar. De gemeente stopt namelijk met tilhulp. Hoe ze nu de trap af moeten, dat weten ze niet.
2: Ik zit al vanaf begin april zat ik onder de stress. En die stress wordt alleen maar erger. De gemeente heeft mij een logeerhuis aangeboden. Maar dan moet ik 2 maanden uit mijn eigen omgeving weg alles opnieuw organiseren.
1: Ja, nou, de tilservice is stopgezet omdat de Arbo te veel risico's ziet. Chauffeurs die komen helpen, die krijgen namelijk last van hun rug. En meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
0: Dankjewel, Jolanda. En dan het weer. We hebben het net uitgebreid over onweer gehad. Maar de man die daar natuurlijk alles vanaf weet, dat is Jan Visser. Jan, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ah, Jan, wil je voor mij nog 1 keer uitleggen hoe onweer ontstaat? Is het echt dat de wolken boos op elkaar zijn?
3: Nou, zo zou je het een beetje kunnen voorstellen. Dat is echt een heel ingewikkeld verhaal.
0: Oh ja.
3: Het heeft te maken met grote temperatuurverschillen in de atmosfeer. Dat is een belangrijke voorwaarde. En dus heel veel energie komt er dan vrij bij die verschillen. Dan ontstaat er in zo'n wolk een ladingsverdeling tussen positief en negatief geladen deeltjes. En dan kan de spanning dermate hoog oplopen dat er een bliksemontlading ontstaat. En wanneer de bliksemontlading ontstaat, dan zien we dat als de bliksem dus, zeker wanneer het donker is, is het goed te zien. En als reactie erop volgt het onweer. En dus dat is de klap, het uitzetten van de lucht en het weer dichtslaan als het ware van dat bliksemgeleidingskanaal. En dat horen wij dus als onweer.
0: En nou is er een landelijke waarschuwing, maar hier in Noord-Holland valt het wel mee.
3: Ja, ik verbaas mij eerlijk gezegd om de drukte bij ons, want het is eigenlijk meer voor het oosten en zuidoosten van het land. Dat is ook, daar zitten wij niet.
0: Nee.
3: Daar worden de zwaarste buien verwacht. En bij ons valt het allemaal reuze mee. We zien ook trouwens al de eerste afkoeling optreden in de kustgebieden achter een zwak front. En er trekt een zwak front momenteel van het westen uit de provincie binnen. De wind is om naar west tot zuidwest en aan zee is het inmiddels, bijvoorbeeld de Kooi bij Den Helder had een maximumtemperatuur eerder vanmorgen van ruim 25 graden. Nu staat de thermometer op 20,5 graden. En ook in Wijk aan Zee ruim 26 graden, nu terug naar 23. Elders in de provincie is het nog meer dan 25 graden. En dat zal de komende uren zo blijven. En er kan nog ietsje oplopen. Dat is een beetje afhankelijk van de zon en zo. En je ziet in het binnenland temperaturen inmiddels tot 31 graden. En dat loopt nog verder op. En dan later vanmiddag ontstaan er vooral in het oosten en zuidoosten buien. Met kans op flink wat onweer en hagel. En bij ons vanmiddag een mix van bewolking. Er kan plaatselijk een bui vallen. De onweer valt er niet geheel bij uit te sluiten. Maar de kans op grootschalig onweer is bij ons niet echt aanwezig. En dan vanavond en de komende nacht is het weer droog. En dan morgen overdag, dankzij hoge druk op de Noordzee, een droge dag, flink wat zon opnieuw, periode met zon. Alleen wat minder warm, aan de kust 20 tot 21 graden. Elders 23 tot 25 graden. Mooi weer dus feitelijk. En een zwakke tot matige wind uit het noorden. Zondag is er een buikans, ook af en toe zon. Temperatuur op veel plaatsen nog zo rond de 22 graden. En dan na het weekend, maandag waarschijnlijk nog wel droog, maar vanaf dinsdag dan zien we toch een serie van storingen vanaf het Atlantische Oceaan richting het Noordzeegebied trekken. En dan volgt een overgang naar geregeld buien, soms ook met onweer, soms veel neerslag ook. Dat is een beetje afhankelijk van waar je zit. De ene plaats wat minder dan de andere met buien. En de temperatuur die komt 's middags niet hoger uit dan 19 tot 20 graden.
0: Nou, perfect voor de meeste mensen dus. Gewoon van het weekend lekker en af en toe een buitje voor de plantjes. En dan na het weekend weer een broodnodig bewatering.
3: Ja, dat zeg je terecht, want dat is natuurlijk ook nodig, hè?
0: Ja, nou, hartstikke fijn. En de barometer staat natuurlijk nog steeds heel hoog op 1026.
3: Nee, die is wel gezakt, hoor. We zien hier wel langzamerhand 1021.
0: Oh, het is flink gezakt ook.
3: Ja.
0: Oh ja, en de spreuk?
3: Wees blij als het regent, want als je niet blij bent, regent het ook.
0: Dit is de mooiste van de week, Jan.
3: Oké.
0: Ja, deze is heel mooi. Dankjewel. Dag,
3: ja,
0: Jan.
3: Hoi.
0: Ja, wees blij als je in de file staat. Want als je niet blij bent, sta je ook in de file. Tenminste, als je op de N99 staat, Den Oever richting Den Helder. Tussen de afrit Annapolona en Den Helder. Een kwartiertje vertraging daar. En verder zijn er op dit moment geen files.

0: Ik doe even synchroon. Jolanda zit mij aan te kijken. Ik zit gewoon het liedje van René Vroeger synchroon te vertalen. Zodat we ook weten, voor de mensen die niet zo goed Engels verstaan, waar het over gaat. Are you ready for loving me, was dat.
1: En
0: een stukje extra service.
1: June tot 2.
2: Speel de pin.
1: Bam. June tot 2. Bam. Bim, bam, pet. June tot 2. Speelt Bim, bam, pet.
0: En we spelen Pimpampet met een term uit het weer. Dus een term die met het weer te maken heeft. Het mag alles zijn als het maar met de goede letter begint. En wat is dan de goede letter, Astrid? Nou, daarvoor ga ik aan het rad draaien. En dan komen we dus uit bij de goede letter F. Weer de F. Maarten, vorige keer dacht ik ook, er is niks met de F. En toen kwam het goed. Maar iets uit het weer met een F?
3: Ja.
0: Moet ik een andere letter doen?
3: Nou, er is iets.
0: Oh, ik weet er ook een.
3: Ja, er bestaat iets.
0: Nou, die van mij is een beetje vergezocht.
3: Van mij ook.
0: Kom maar met je vergezochte termen uit het weer. Die beginnen met de letter F van fiets. En stuur die via een appje naar 088-850-51-52. Of bel even met Maarten. Dan win je al een kort gesprekje met Maarten. Via 088-850-51-52. En 2 mensen mogen dan straks Pimpampet spelen op de radio. Dan kun je dus 50 euro waardebon mee winnen. Of volgens mij heeft Maarten ook nog bioscoopkaartjes in zijn jaszak. Dus doe mee voor de prijzen of voor de leuk. Maar in ieder geval via 088-850-51-52. Ik zoek dus iets uit het weer dat begint met de letter F van fiets.

0: Boy George, toen hij solo ging, bracht hij deze single uit en was ook een groot succes. Hè? Everything I Own.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: En we spelen Pim Pam Pet met een term uit het weer. Die moest beginnen met de letter F van fiets. En ik had er zelf één bedacht. Maarten had er één bedacht. Volgens mij was dat dezelfde. En die kwam ook heel vaak binnen. Dus even kijken of een van onze kandidaten daadwerkelijk met dat woord is gekomen. Want hij was lastig. Maar wat zijn mensen in Noord-Holland toch inventief wat dat betreft. Dennis.
2: Goedemiddag, hallo Astrid.
0: Hi Dennis, wat had jij bedacht met de letter F?
2: Fahrenheit.
0: Oh, dat is wel heel knap.
3: Ja.
0: Dat is echt heel knap.
3: Ja.
0: Dat schiet jou zomaar even te binnen.
2: Ja, zomaar. Gaat het niet.
0: En was jij zo'n kind dat twee groepen oversloeg op de lagere school?
2: Nee, helemaal niet.
0: Nee, maar gewoon Fahrenheit is wel een woord dat jij zomaar opeens uit de lucht kan...
2: Ja, jawel.
0: Heel knap.
2: Die heb ik wel paraat.
0: Heel knap. Wat doe jij in het dagelijks leven, Dennis?
2: Ik ben chauffeur.
0: Ik dacht, je gaat weerman zeggen.
2: Nee. Weerman.
0: Dat wel, weerman wel.
2: Ja,
0: en je bent chauffeur en van wie of wat?
2: Met grond
0: ik bedoel,
2: en...
0: maakt niet uit.
2: Vrachtwagen.
0: Een vrachtwagen. Oké. Ben je nu aan het rijden?
2: Ik sta stil.
0: Heb je de vrachtwagen aan de kant geparkeerd?
2: Ja, speciaal voor jou.
0: Echt waar?
2: Moeten
0: we het niet te lang doen? Want het is toch zo'n vrachtwagen. Hè? Die moet natuurlijk van A naar B, is heel belangrijk.
2: Ja, klopt.
0: Ja. Irene?
4: Hi, goedemiddag.
0: Dag Irene, wat had jij?
4: Ik had een fris windje, want daar zijn we wel aan toe, denk ik.
0: Serieus, die mensen? Die mensen die naar ons luisteren, Maarten. Ik ben echt diep onder de indruk. Een fris windje is echt een perfecte term uit het weer, toch?
3: Ja, absoluut.
0: Ik had flits.
3: Ik ook.
0: Had je ook flits? Heel veel mensen
4: hadden
0: flits.
4: Ja, maar die kom ik niet zoveel tegen.
0: Nee, dat is waar. Frisse windjes wel?
4: Nu niet.
0: Nou, op het moment niet. Geen frisse windjes nu. Maar ze komen eraan, heeft Jan Visser net verteld. Voor nu gaan wij Pim Pam Pet spelen. En dat doen wij heel simpelweg met de letters die ik draai. Dennis en Irene, het is zo de eerste die 3 punten heeft, die wint.
2: Is goed. Okay.
0: Ja, dat is eigenlijk het hele eieren eten. En gewoon hard roepen, hè, want Maarten kan in de gaten houden wie er het hardste roept. We beginnen simpelweg met een achternaam. Een achternaam. Een willekeurige achternaam. Dus het is heel makkelijk. Maar het kan zijn dat je dan kortsluiting krijgt omdat die zo makkelijk is. Een bestaande achternaam met de letter T van Titia.
2: Titelaar.
3: Titelaar.
0: Titelaar, is dat de bestaande achternaam?
3: Dat is wel leuk.
4: Griet Titelaar.
0: Oh, natuurlijk. Oh, mijn hemel. Hij weet echt ook nog een inventief antwoord met een inventieve man. Het is echt...
2: Ook dat toch.
0: Dennis, wat vervoer jij? Hersencellen.
2: Ik heb er een paar gepakt van achter. Ja, heel nodig.
0: Heel knap dit. Ja.
2: Dankjewel.
0: Oké, je staat 1 punt voor. Het kan nog alle kanten op, hè, Irene?
4: Ja hoor.
0: Ja hoor, maak je geen zorgen. Dan gaan we. Nee, dat dacht ik al. Dan gaan we nu spelen om een plaats in Noord-Holland. Een plaats in Noord-Holland. En die moet beginnen. Oeh, dat is mijn geboorteplaats. Die moet beginnen met de letter W van Wanda.
2: Hormezeer.
0: Hey! Echt, daar ben ik geboren, Dennis.
2: Ja, dat weet ik.
0: Oh, weet je dat?
3: Oh,
0: dan gaf ik wel een hele goede hint in dit geval.
2: Je hebt een tijdje geleden met mijn vrouw gesproken. Jullie zaten met elkaar op de lagere school.
0: Niet? Oh ja, dat was jij.
3: Oh,
2: ja.
0: Oh, wat leuk.
2: Dan zijn jij op Radio 5 volgens mij.
0: Ja, oh wat leuk dit weer.
4: Ja,
0: maar goed,
4: we
0: zitten midden... Sorry, wat zei je, Irene?
4: Zal ik me vast ophangen?
0: Nee.
3: Gaan wij wel kletsen, Irene, met elkaar.
0: Even, Irene, wat is jouw specialiteit? Waar weet jij toevallig veel van?
4: Waar ik algemeen maaien is gewoon veel te snel.
0: Wat zegt ze?
4: Die Dennis.
0: Oh, hij is heel snel. Je weet best veel, maar Dennis is heel snel. Ja, dat is absoluut waar. Ja. En waar woon je, Irene?
4: In Opdam.
0: Oh, en heb je hobby's?
4: Mijn kleinkinderen.
0: Oh. Dat
3: vind ik lief.
0: Ja, dat is leuk.
3: Ja.
0: Oké, even denken. Kleinkinderen. Iets wat je krijgt op de lagere school. Iets wat je krijgt qua les op de lagere school. Of kreeg, dat mag ook. Dat mag. Met de letter T van titulaar.
2: Tekenen.
0: Hij zei het ook al heel bescheiden, Irene.
2: Ja, ik vond het Maar... Je mag het ook naar Irene geven voor Astrid. Want
0: nee,
2: ik het,
0: nee, nee, zo werkt het nee, niet. Dan kunnen we niet aan beginnen. Nee, want dan moeten we voortaan...
4: En ik ben een goede verliezer, hoor.
0: Oh, kijk,
2: dat vind ik lief.
0: Nee, ja. Anders moeten we iedere keer gaan onderhandelen natuurlijk.
2: Nee,
0: en het zijn enorme prijzen die er over de balie gaan hier.
2: Dus, ik mag niet te zwaar tillen.
0: ik kan Maarten niet met al die administratie opzalen. Dus okay, Dennis, of je wil of niet, je krijgt een waardebon van €50.
2: Oh, dat is leuk, dankjewel. Ja,
0: maar Irene, je hebt je kranen geweerd, hoor.
4: Nou, ik vond het even gezellig.
0: Oh, gelukkig. En daar doen we het allemaal voor de gezelligheid. Ik wens jullie allebei een mooie dag en een goede rit.
2: Dankjewel.
4: Dag
0: iedereen. Doeg, doeg, doeg, doeg.
1: Tekst en uitleg. Landrot is een boek vol briefjes, plaatjes, draadjes en andere opmerkelijke toevoegingen. Anne Lichthart maakte het. En Marije Sietsma durfde het aan om dit zo bewerkelijke boek uit te geven. Zij zijn te gast. Verder hebben we natuurlijk twee vergeetmeliedjes en een nieuwe vertaalplaat.
5: Zondag van 10 tot 12.
1: Tekst en uitleg.
5: Met Jos Heremans.
1: Bij NH.
6: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
7: Dat laatje, u weet wel, met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
8: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens, uw meubelen, onze passie.
9: Dit is een uittip.
10: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
9: Dit was een uittip.
6: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
11: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
12: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
11: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
13: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
11: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
14: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
15: Ik ben Mia en ik kom uit Haarlem.
16: Ik ben Harry en ik kom uit Alkmaar.
17: Hoi, ik ben Anna en ik kom uit Zaandam.
18: Mijn naam is André van Duin en ik woon in Amsterdam.
19: Hi, ik ben Sophia en ik kom uit Heemstede.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Precies 1 uur. De hoofdpunten van het regionale nieuws krijgen we van Jolanda Baaiens. Goedemiddag, Jolanda.
21: Goedemiddag, Astrid. Het Openbaar Ministerie wil €8 miljoen afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Een Zaandammer is tijdens een verkeerscontrole tegen de lamp gelopen omdat hij een boodschappentas met daarin €110.000 in zijn busje vervoerde. En de doodsoorzaak van de man die afgelopen maandag werd gevonden in een sloot in Avenhoorn is nog niet duidelijk. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
22: Annette Schut met het NOS-journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, lijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugssmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. De oud-prof kreeg begin 2024 zes jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigt als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed. Het weer. Het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden kunnen ook wat onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
0: De verkeersinformatie dan van de ANWB. Een file van 9 kilometer op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer. En een file op de A27, Almere richting Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweert kun je ook 5 minuten stilstaan.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
20: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
3: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
23: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
24: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
25: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: Weer niet alleen Maarten is er natuurlijk. Jolanda straks met het nieuws. En aan mijn linkerhand is aangeschoven Marlies Moor. Zij is directeur van Schildklier.nl. En het is toevalligerwijs de week van de schildklier. Marlies, welkom. Fijn dat je er bent.
1: Dankjewel. Fijn hier te zijn.
0: Ik mompelde al even toen je net ging zitten. De week van de schildklier. Hoe vul je nu een week met de schildklier?
1: Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, één keer per jaar. Op 25 mei is de Wereldschildklierdag. En dat is altijd een reden internationaal dat iedereen extra aandacht geeft aan al die mensen die last hebben van een schildklieraandoening. En dan praten we over bijna 1 miljoen mensen in Nederland. Dus dat is echt een hele grote groep. En die extra aandacht die genereren we door organiseren van allerlei bijeenkomsten in het land. Gisteravond stonden we nog in het Erasmus MC in Rotterdam met dokter Mariette Boon over obesitas. En dat doen we op verschillende plekken over verschillende onderwerpen. Allemaal gerelateerd aan die schildklier. En we hebben zo'n 20 informatiestellen in ziekenhuis staan op dit moment, waar heel veel patiënten naartoe komen met hun vragen. En daar staan onze vrijwilligers om te vertellen.
0: Wat is eigenlijk je schildklier?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat hoor ik heel vaak. Het is een klein, vlindervormig orgaantje hieronder in je hals.
0: Ja.
1: En het zorgt eigenlijk voor je hele stofwisseling. En je ziet hem niet, en dat is een van de de redenen dat heel veel patiënten daarmee worstelen. Want het is een soort onzichtbare frustratie als je er last van hebt. Mensen zien het niet aan je, maar het heeft vergaande gevolgen. Zware vermoeidheid, we hadden het al even over. Je kan een te traag werkende schildklier hebben. Dat hebben de meeste mensen, zo'n 700.000 mensen in Nederland. En dat betekent dat je extreem vermoeid bent. Dat je last hebt van je spieren. Dat je een soort brain fog kan hebben. Dat je haaruitval kan hebben. Dat je gewichtstoename. Dat is een hele lijst met klachten. En helaas zijn het vrij algemene klachten. Dus moeilijk te diagnosticeren. Dus veel mensen lopen ook best lang rond met die klachten. En dan wordt er gedacht door een huisarts aan de overgang. Of je bent zo hard aan het werk, je hebt kinderen en je zorgt ook nog voor je moeder. Dus het is best ingewikkeld om te zorgen dat je die goede diagnose krijgt. En als je hem hebt, moet je nog goed ingesteld worden. Want medicatie, levothyroxine, is volop beschikbaar. Mm-hmm. Is ook helemaal niet zo ingewikkeld. Het is gewoon een vervanging van je eigen schildklierhormoon door een synthetisch schildklierhormoon, kan heel goed zijn werk doen, mits je goed bent ingesteld. En helaas, voor een groep van bijna 100.000 mensen is dat dan nog niet voldoende en houden ze flinke restklachten.
0: Ja, en er kan dus heel veel gebeuren met zo'n klein vlindervormig dingetje in je, onder in je keel, zeg
1: Klopt.
0: Maar.
1: Ja.
0: En als ik jou zo hoor, denk ik, de artsen die doen dus niet standaard, als je moe bent en je hebt wat andere klachten, even een testje bij je schildklier.
1: Nou, nee, het is niet meteen. Het is natuurlijk voor een huisarts heel ingewikkeld, hè, want bijna iedereen komt eerst bij de huisarts met deze klachten. En heel vaak wordt er dan gekeken, hoe voel je je? Hoe is je kwaliteit van leven, noemen we dat dan? En wat is er aan de hand? En dan zijn er allerlei factoren in een leven die meespelen. Maar zo gauw de bloedonderzoek gedaan wordt, is het vrij normaal dat die huisarts een behoorlijk palet aanvraagt en daarin zit dan ook die TSH-waarde.
0: Wel.
1: Ja, en dan komt dat hopelijk naar boven. Dan hebben we het nog niet over de groep mensen waarbij hun waarde van de vrije T4 eigenlijk best goed is, maar hun TSH te hoog is. Dus er zijn allerlei varianten waarbij het nog ingewikkelder wordt om het aan te tonen.
0: Ja, en waarom doet je schildklier soms niet aardig?
1: Nou, dat is heel goed. Dat kan allerlei onderliggende factoren hebben. Vaak zijn het auto-immuunziekten. Bij een te traag werkende schildklier is dat ziekte van Hashimoto. En bij een te snel werkende schildklier, want dat is er ook, met weer hele andere klachten als gejaagdheid, hartkloppingen, zeer geprikkeld zijn, gewichtsafname. Dan is het de auto-immuunziekte van Graves, die vaak onderliggend is. Dat is de grootste oorzaak van problemen met je schildklier. Maar het kan ook een schildklierontsteking zijn. We zien het na een geboorte, na een postpartum, zien we ook nog wel problemen met de schildklier. Je kan schildklierkanker krijgen.
0: Dus problemen bij moeders die een kind hebben gekregen, dat ze dan opeens iets aan hun schildklier krijgen.
1: Dat kan. Er wordt niet altijd meteen aan gedacht, maar toch zo'n 8000 mensen per jaar krijgen dat.
0: Ja.
1: En daar word je normaal gezien ook echt weer beter van. Maar het is belangrijk dat een arts zich dat realiseert.
0: Ja.
1: Maar goed, dat is ons werk om steeds meer mensen te vertellen wat er aan de hand is.
0: Mm-hmm.
1: Daar vragen we in deze week extra aandacht voor. We zijn ook de enige patiëntenorganisatie in Nederland die zich bezighoudt met de schildklier. En we zijn ook steeds meer daarvoor kennisinstituut. Alle informatie, zoals in deze afgelopen 3 dagen hebben we ook meer dan 20.000 mensen die weer de website bekeken hebben. Alle informatie is evidence-based, dus bekeken door de arts. En klopt als een bus.
0: En is het voor jou persoonlijk ook iets bij? Of ben je hier per ongeluk beland?
1: Ik ben hier, ik ben oud-verpleegkundige. En ik ben gewoon werkzaam in de gezondheidszorg. Ik heb zelf geen schildklier aandoening, maar ik ben zeer bekend met allerlei aandoeningen. Ja,
0: ja, ja, want hoe erg kan het worden?
1: Het kan verschrikkelijk worden. Het kan echt ervoor zorgen dat je niet meer kan werken, je eigen kind niet naar het voetbal kan brengen, niet de trap op kan lopen, et cetera, et cetera. Er zijn vrij heftige gevallen bekend. En nogmaals, gelukkig is 90% met een schildklieraandoening kan goed functioneren, mits met juiste medicatie, et cetera.
0: Ja.
1: Maar echt een groep, wat ik net al zei, zo tussen de 75 en 100.000 mensen in Nederland houdt restklachten die enorm van invloed zijn.
0: En wordt het ook vaak verward met long-covid op dit moment?
1: Niet vaak, maar er zijn ook mensen die daar wel naar vragen. Ja. Er lopen natuurlijk nu veel onderzoeken naar long-covid en we hopen daar de komende jaren meer over te horen. Want er is nog niet echt data beschikbaar over die samenhang tussen schildklier en long-covid. Maar dat die er kan zijn, is een mogelijkheid.
0: Want het klinkt natuurlijk vermoeidheid.
1: Lastig,
0: dat is, ben je een beetje vermoeid? Ben je ook druk? Ben je overdreven vermoeid?
1: Ja.
0: En dan kom je natuurlijk, dat zal hier misschien ook gelden, dat als eerste de huisarts zegt, ga eerst maar eens bewegen, gezond eten en goed slapen.
1: Dat zal heel
0: helpt
1: goed
0: waarschijnlijk
1: kunnen.
0: Ook voor je schildklier, want het helpt overal voor.
1: Ja, een gezonde levensstijl helpt inderdaad overal voor. Maar daarvoor kom je niet van je schildklierproblemen af.
0: Nee.
1: Het maakt natuurlijk dingen beter, dingen makkelijker. En wij hebben wat dat betreft ook heel veel instrumenten op de website staan die we aanbieden. Bijvoorbeeld als je het hebt over die vermoeidheid, van hoe leg je nou uit hoe moe je bent?
0: Ja.
1: Hebben we een hypofyse woordenboek erop staan met zinnen die je kan gebruiken om aan te tonen hoe vermoeid je bent.
0: En wat zou dan een zin zijn die ik kan gebruiken als ik best wel heel vermoeid ben?
1: Nou, bijvoorbeeld om het voorbeeld te geven van, jij zag mij gisteravond staan dansen om een feestje, maar ik lig nu tot en met zondag gewoon gestrekt op die bank en dan kan ik niet eens opstaan om naar boven te lopen om eens even lekker te gaan douchen.
0: Ja.
1: Dan ben ik echt helemaal kapot.
0: Ja.
1: Het is zo'n onzichtbare aandoening.
0: Ja, want je kan het ene moment wel iets, maar dan moet je inleveren aan de andere kant.
1: Je moet altijd compenseren. Dus bijna iedereen met een schildklieraandoening die daar last van heeft, die bedenkt al, hoe ziet de planning van mijn week eruit? En als een zakje zand op de weegschaal.
0: Ja.
1: Als ik hier een beetje energie gebruik, moet ik daar een beetje energie weer op gaan doen, door te rusten en dingen te doen. Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld een trap oplopen, halverwege zo buiten adem zijn, en dan willen ze stoer doen. De Nederlandse vrouw is gewoon stoer, weet je wel. We stellen ons niet aan, we lopen door. Maar dat is helemaal niet zo goed. Dus al dat soort dingen leggen wij ook uit, ook middels webinars en folders en alles wat je kan vinden, dat je dan eens even rustig moet blijven staan en even weer tot rust moet komen, je lijf tot rust moet laten komen voordat je verder kan.
0: We praten zo verder. Mocht je nou thuis zitten te luisteren en denken, oh, daar heb ik wel even een vraag over, dan kan dat door een appje te sturen. 088 8 50 51 52.

0: Simply Red. Genoemd naar de haarkleur natuurlijk van Mick Hucknall. Remembering the first time.
1: June tot 2. June's vragenpot.
0: Ja, ik heb de vragenpot. Je heeft June meegenomen op vakantie. Maar ik heb vragen genoeg. Want er wordt ontzettend geappt over het onderwerp schildklier. Marlies Moor is hier, directeur schildklier.nl. Allemaal in het kader van de Week van de Schildklier. En ik moet eerlijk zeggen, Marlies, toen we dit gesprek begonnen, dacht ik, oké, er zit dus ergens een schildklier en die kan je stofwisseling vertragen of versnellen. Maar je vertelt me net ook al tijdens de muziek, zoveel mensen worstelen hiermee, hebben hier iets mee. Je kunt er ook van alles aan verbinden. Er komen veel vragen binnen. Laten we er even heel snel doorheen gaan. Want
2: is goed.
0: Ik zeg altijd, als mensen zelf iets medisch hebben, moeten ze even naar de huisarts. Want
2: absoluut,
0: ze kunnen niet door de telefoon aan de directeur vragen, wat moet ik hier en hier
2: aan
0: doen.
2: Wij geven ook nooit medisch advies, nee.
0: Precies. Nou, dus als je hier geen antwoord op kunt geven, moet je gewoon zeggen, dan gaan we weer door naar de volgende. Dit is een vraag van Ria. Die heeft al bijna 40 jaar een bult in haar hals. Die is ook keurig onderzocht, keurig mee naar de dokter gegaan en dergelijke. Wordt gesproken over een vaste nodus op de schildklier, waar niets aan gedaan hoeft te worden.
2: Ja, dat klopt.
0: Ken je dat, de nodus?
2: Ja, sterker nog, als je bij 10 mensen gaat kijken, zul je waarschijnlijk bij 7 mensen een nodus, dus een knobbel, een stoma, vinden. En soms ook meerdere. Maar gelukkig is bij bijna niemand is dat kwaadaardig.
0: Nee.
2: Dat is maar een heel klein percentage waar het wel kwaadaardig is. En degenen die echt voelbaar zijn of zichtbaar, worden vaak onderzocht. Dat wordt ook aangeraden. Ga er altijd even mee naar de huisarts. En die kan bepalen of er verder onderzoek nodig is.
0: Ja,
2: maar gelukkig hoeft het helemaal niet schadelijk te
0: iets
2: zijn.
0: Iets op je schildklier.
2: Ja.
0: Dan zegt Maria heel, het is Maria. Maria zegt heel lief, ik ben ook al jaren moe, maar wie is dat niet?
2: Ja, een goede vraag. Nou, daar hadden we het net al over. Van,
0: moe.
2: Deze moeheid is echt wel heel extreem en anders als dat wij ons voelen vanavond na een hele week werken. Dat voelt anders.
0: Ja.
2: Vandaar ook die aanwijzing op onze website. En we geven ook workshops waarbij we leren en ondersteunen hoe mensen daarmee om kunnen gaan.
0: Ja, is het ook niet vaak zo dat mensen al al zo van zichzelf aanvoelen hoe ze hun energie moeten verdelen, dat ze niet eens meer doorhebben dat het anders zou kunnen?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Je stelt je gedrag bij, hè? Het is een soort glijdende schaal. En je denkt, ja, dit was normaal. Maar dat is niet normaal. En ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen zich realiseren, als ze echt die extreme vermoeidheid hebben. En vaak zijn er meerdere klachten, hè? Waar we er eerder over gesproken. En als je kijkt op onze website schildklier.nl, dan zie je echt al die klachten, symptomen. Als je er meerdere herkent en je hebt die aanhoudende vermoeidheid, dan kan het echt een reden zijn. Sowieso is het een reden om dan naar een huisarts te gaan, maar ook te zeggen van, joh, zou het niet mijn schildklier kunnen zijn?
0: Ja. Ja, houd dat zelf dan even in de gaten ook, inderdaad. Vraag over de bijschildklieren. Nou, ik heb net voor het eerst echt een schildklier leren kennen, maar je hebt dus ook nog bijschildklieren.
2: Ja, je hebt 4 hele kleine bijschildklieren en die liggen bij de schildklier.
0: Daarom heten ze zo.
2: Exact, maar het heeft niets met de schildklier te maken.
0: Oké.
2: Echter, wij hebben als patiëntenorganisatie ons wel op ons genomen ook de belangen van deze patiënten te behartigen, omdat er niemand in Nederland is die dat doet. En er kwam een nieuw medicijn en er komt nu weer een nieuwe medicatie voor deze groep patiënten. En dan is het wettelijk verplicht dat daar een patiëntenorganisatie voor is die het patiëntenperspectief inbrengt. Dus wij
0: gaan ook over de bijschildklieren.
2: Ja, dus je kunt ook informatie op onze website over de bijschildklieren vinden. We hebben ook een werkgroep bijschildklieren.
0: Ja, dit gaat over een goedaardige tumor aan zo'n bijschildklier, waar gewoon ook niets aan gedaan wordt. Maar dat geldt waarschijnlijk hetzelfde als die
2: En op onze website vind je ook een mooi webinar over de bijschildklieren.
0: Oh.
2: Door professor Dr. Schelto Kruijf uit het Universitair Medisch Centrum in Groningen. En die legt dat fantastisch uit, hoe dat zit.
0: Hier, Henneke die wil weten of een te trage of te snel werkende schildklier ook invloed heeft op je hart. Nou, ik hoorde jou net al even over hartkloppingen.
2: Ja, er staat ook een heel mooi webinar op van Dr. Shekel. Leijer, ook uit het Erasmus. Wij maken echt webinars over alle gerelateerde aandoeningen.
0: Ja.
2: Want het heeft effect, die schildklier heeft effect op je organen, op je weefsel. Dus ook op het hart.
0: Ja.
2: Maar ook op je overgangs. kenmerken en klachten die je kan hebben. Ook op je diabetes. Hè, vaak zie je ook dat er meerdere aandoeningen tegelijkertijd zijn. Dat mensen multimorbide zijn. En wat heel belangrijk is, we hebben als je vragen hebt, niet medisch, maar wel wil praten over je aandoening, hebben wij een schildkiertelefoon. Een team van vrijwilligers wat door de week beschikbaar is. Nogmaals op onze website schildkier.nl. En we hebben besloten Facebookgroepen. Daar kun je je aanmelden en dan praat je met anderen op die Facebookgroep die dezelfde aandoening hebben.
0: Oh ja,
2: en
0: dat kun je dingen
2: ook
0: ontdekken.
2: Veel steun.
0: Ja. Ja. En even voor de mensen die geen internet hebben, dat zijn nog steeds best veel mensen, is er dus ook die telefoon?
2: Die is de telefoon en wij hebben ook fysieke bijeenkomsten. Je ziet in de agenda van schildkier.nl meteen waar we in het land zijn en dat gaat het hele jaar door. Er zijn schildkiercafés, er zijn informatiebijeenkomsten. Er wordt eigenlijk elke maand worden een aantal dingen georganiseerd.
0: Weet je het nummer van de schildkliertelefoon uit
2: nee,
0: je hoofd?
2: Erg. Nee, erg. Nou. Goeie vraag van jou.
0: Ja, nee, maar misschien dat iemand die even op kan zoeken. En anders kun je altijd even
2: hele
0: vragen.
2: Of vraag. Iemand mijn collega zit ongetwijfeld.
0: En je belt zelf nooit, denk ik. Dat kan ik me goed voorstellen.
2: Maar het staat op de website.
0: Zegt halotherapie jou iets? Daar komt een vraag over binnen.
2: Niet meteen, maar nee.
0: Nee, nou dan laten we die ook even liggen. Want dan is het handiger om daar meer over aan de huisarts te vragen natuurlijk. Even kijken. Nou, dit is te ingewikkeld om zo even voor te lezen. Dus dan had ik eigenlijk nog de vraag. Wat is er te doen behalve medicatie aan een te snel of een te langzaam werkende schildklier?
2: Nou, er is een heleboel te doen. Je hebt allerlei verschillende behandelingen. Je hebt bij een te snel werkende schildklier, bij schildklierkanker zijn er behandelingen met jodium. En er worden operaties natuurlijk uitgevoerd. De schildklier kan verwijderd worden, kan half verwijderd worden. Daar is ontzettend veel voor aan oplossingen te verzinnen. En dat gaat altijd samen met patiënt en arts. Bij een te traag werkende schildklier is het in principe altijd medicatie. Maar bij een snel werkende schildklier of schildklierkanker zijn er meerdere behandelingen. En ook kan een operatie daar onderdeel van zijn.
0: Oh, echt? En dan kun je eigenlijk zonder schildklier?
2: Je kan zonder schildklier, maar dat brengt wel best een behoorlijke bak ellende met zich mee. Ten eerste ligt die schildklier ingewikkeld. Hij ligt vlak bij je stembanden.
0: Oh.
2: Dus de kans dat je hees wordt is echt behoorlijk aanwezig. Of dat er andere dingen geraakt worden. Sowieso is het een ingrijpende operatie. En je hebt levenslang moet dat schildklierhormoon op een synthetisch schildklierhormoon overgezet worden. En dat brengt natuurlijk ook tijdens perioden in je leven, als je hormonen veranderen, heeft dat ook andere hoeveelheden medicatie en hormoon nodig. Dus het is echt niet heel prettig om zonder schildklier te leven, maar het kan wel.
0: Ik krijg het telefoonnummer van iemand. Wat zijn onze luisteraars toch geweldig. Iemand heeft het daadwerkelijk even opgezocht. 085 300 1800. Dus 085 300 1800.
2: Zo. Nou, fantastisch.
0: En hopen dat iemand of dat mensen daar ook weer mee geholpen zijn. Ik wens jou nog een goed restje schildklierweek.
2: Dankjewel. Met al die mensen die op dit moment in het land zijn. Dank dat we hier mochten zijn. En als laatste wil ik iedereen vragen even op de website een kijkje te nemen. En mocht je ons willen steunen, het is heel onbeleefd om te vragen, maar het is niet voor mezelf. Wij doen alle activiteiten van de donaties. Dan kun je daar ook donateur worden.
0: Dus schildklier.nl. Overzichtelijke site trouwens. Dankjewel.
2: Dankjewel.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
10: Ik ben David uit Smerp.
11: Ik ben Kelly en ik kom uit Wormerveer.
12: Ik ben Steve, ik kom uit Suriname en ik woon in Amsterdam. Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 2:30. In Bergen is het op dit moment 24 graden. En je krijgt het nieuws uit Noord-Holland van Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemiddag.
13: Goedemiddag, Astrid. De doodsoorzaak van de overleden man die afgelopen maandag in Avenhoren werd gevonden, is nog onbekend. De 53-jarige Kochelander werd gevonden in een sloot bij de Julianastraat. Toen de politie het onderzoek begon, bleken de persoonlijke spullen van de man te zijn verdwenen. Mocht je meer weten over deze spullen, het gaat dan om een portemonnee, een Samsung-telefoon en een sleutelbos, neem dan contact op met de politie. Op de N9 richting Den Helder is een camper hard op de achterkant van een auto gebotst. De twee inzittenden van de auto zijn naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen zijn flink beschadigd en moesten worden weggesleept. En er lijkt een streep te gaan door het erotisch centrum in Amsterdam-Zuid. Er is geen ruimte in de begroting van de nieuwe coalitie, dat schrijft het Parool. Het erotisch centrum is een paradepaardje van burgemeester Halsema. Zij wil al jaren het sekswerk verplaatsen naar de rand van de stad en niet op de wallen, waar het nu nog zit. Maar pro-Amsterdam en D66, de winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen, zien er nu geen ruimte voor. In totaal moet er 350 miljoen bezuinigd worden. Ze willen inzetten op kleinschalige locaties verspreid door de stad. Justitie eist 8 miljoen euro aan vermeend crimineel geld van oud-voetballer Quincy Promes. De oud-speler van Ajax zit vast op verdenking van drugsmokkel en mishandeling van een neef. Justitie wil het illegaal verdiende geld vorderen, dus gaat het om miljoenen euro's. Promes zegt al jaren dat hij onschuldig is. En een Zaandammer is tijdens een verkeerscontrole tegen de lamp gelopen omdat hij 110.000 euro in zijn busje had liggen. Hij werd toevallig gecontroleerd, maar kon geen huurovereenkomst van zijn huurbusje laten zien. Daarom besloten agenten verder onderzoek te doen. Uiteindelijk vonden ze onder de bijrijdersstoel een plastic tasje met daarin dus ruim een ton aan contant geld. Dat is in beslag genomen. De Zaandammer is inmiddels wel weer op vrije voeten. Hij wordt wel verdacht van witwassen. En meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
0: Jolanda, mag je in Nederland geen 10.000 euro bij je hebben?
13: Dit was 110.000 euro.
0: Mag je in Nederland geen 110.000
13: euro? Mag wel, maar dan moet je kunnen aantonen waar het vandaan komt.
0: Echt?
13: Ja, en...
0: Ja, dit is natuurlijk om te voorkomen dat mensen inderdaad met drugsgeld of zo...
13: Ja, dat soort dingen. Ja, en dat is echt om inderdaad dat witwassen tegen te gaan.
0: Ja.
13: En vroeger mocht dat dus gewoon, maar nu mag dat dus niet meer zo.
0: Even opletten, dit weekend, dat we niet met meer
13: haal het
0: dan
13: even
0: een ton...
13: uit je auto nou.
0: Precies, dat we het niet ergens verstoppen, maar gewoon goed verstoppen.
13: Ja, en anders laat je het gewoon even bij de bank of zo.
0: Dat is een goed idee, bij de bank. Ga ik over nadenken. Ja? En dan het weer. Ja, we hangen natuurlijk weer aan de lippen van Jan Visser.
14: In de kustgebieden is het inmiddels wat minder warm geworden. Daar schommelt de temperatuur vanmiddag zo rond de 22 graden, vlak aan zee iets lager. Elders eerst nog temperaturen boven 25 graden, later in de middag geleidelijk wat afkoelend. De wind waait zwak tot matig uit het westen. Verder hebben we te maken met een weerbeeld dat zich kenmerkt door bewolking, lokaal een buitje, maar ook geregeld zon. Morgen is het droog met perioden met zon, alleen het is minder warm. Aan de kust 20 tot 21 graden, elders 23 tot 25 graden. En de wind waait zwak tot matig uit het noorden.
0: Ja, En dan de verkeersinformatie. Het is vrijdagmiddag. Hè. Het wordt drukker op de Noord-Hollandse wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelofs-Arensveen sta je inmiddels bijna 10 minuten stil. Op de A7 Horen richting Heerenveen tussen Wieringenwerf en Breesandijk 5 kilometer. Ook 5 kilometer op de A10 Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer tussen Landsmeer en Amsterdam-Hemhavens. Dikke 10 minuten nog steeds op de N99 Den Oever richting Den Helder tussen de afrit Annapolona en Den Helder zelf. Dat waren ze, de files voor nu.

0: het zonnetje. Kan het hier vandaan niet goed zien? Jan zei van wel, af en toe bewolking. Ja hoor, ja, oh, ik zie het. Als ik om het hoekje kijk, dan zie ik het. Het zonnetje schijnt. Sunshine Reggae.
1: Is er nog iets te doen?
0: Nou, er is zeker iets te doen. In Noord-Holland, zeg ik altijd, is altijd wel iets te doen. In dit geval heb ik hier zelfs vrijkaarten voor je. Als je wil, dan kun je naar de Modified Amsterdam Car Show. En dat is op 30 en 31 mei. Dat is al zeer binnenkort natuurlijk. Het is de grootste indoor modified car show. En gelukkig heb ik Ronald aan de telefoon, want zelf heb ik geen idee wat een modified car show is. Maar Ronald wel, hè? Hi Ronald.
2: Hi, goeiedag.
0: Hallo, wat is een modified car show?
2: Een modified car show, dat is een auto-evenement met een heleboel auto's die aangepast zijn door autoliefhebbers en bedrijven, die tentoon worden gesteld voor het grote publiek.
0: Dus dat betekent dat daar gewoon heel, heel, heel erg veel auto's staan.
2: Ja, meer dan 250 showcars uit heel Europa komen dit weekend naar Vijfhuizen toe.
0: En vertel mij eens eventjes dan wat volgens jou de meest bijzondere is.

0: een wedstrijd ermee zijn. We hebben een DJ op het podium staan. Er worden interviews gehouden. Je kan naar de barbershop gaan. We hebben een tattoo-artiest.
1: Tuurlijk.
0: Er is een speciaal gedeelte voor kids is aangelegd die daar kunnen spelen.
1: Dus waar de, Ronald, is dit nu zo'n evenement waar mensen dan ook een tatoeage van hun auto nemen?
0: Ja, zeker. Ja. Hoeveel, dat kan.
1: Hoeveel heb jij er?
0: Echt geen één.
1: En wat voor auto rij je?
0: Ik zelf rij een Skoda.
1: Niet?
0: Ja, ik heb geen bijzondere auto verder. Gewoon okay. Een daily.
1: Ik mag gratis kaartjes weggeven. Nou, ik denk dat er in Noord-Holland genoeg autoliefhebbers zijn die daar 30 en 31 mei naartoe willen. Waar kunnen ze dan naartoe?
0: Voor de kaarten?
1: Nee, waar kunnen ze gaan kijken?
0: De Expo Greater Amsterdam in Vijfhuizen.
1: Ja, precies. Het is belangrijk dat mensen weten dat het in Vijfhuizen is. En moeten ze dan dicht bij het terrein parkeren?
0: Ja, het terrein parkeren is er tegenover. Dus het is nog geen minuut lopen er vandaan.
1: Oh ja, je mag niet naar binnen als je een bijzondere auto hebt om binnen te parkeren.
0: Nee, dat is allemaal al vol. Je kan je vooraf aanmelden en dan word je geselecteerd om binnen te staan met de auto.
1: Oh, zo werkt het, ja. Nou, mensen kunnen nu gaan appen naar 088-850-51-52... voor 2 gratis kaartjes. Als je even appt wat voor auto je rijdt, en dat mag gewoon een Skoda zijn, dan kiest Maarten daar leuke mensen uit die er naartoe mogen. En ik wens jou heel veel plezier, Ronald, daar.
0: Ja, toch. Alvast bedankt.
1: En goed aan je Skoda.
0: Hey,
1: doeg.
0: Hoi.

0: Het is een heel half uur vol met dingen om te doen in Noord-Holland. Nou, vanavond kun je dus het advies opvolgen van Dua Lipa. En de nacht wegdansen, dance the night away.
1: Is er nog iets te doen?
0: Ja, er is nog meer te doen. Vandaag is namelijk de Heineken Experience in Amsterdam helemaal gratis. En onze collega Mark die weet waarom het gratis is en wat er dan allemaal te doen is daar. Ik hoor al op de achtergrond gezelligheid, Mark.
2: Hey Astrid.

0: Kun je mij goed horen?
1: Ja hoor.
0: Hartstikke mooi. Nou, wat is er allemaal te doen? Nou, het is eigenlijk een dag als geen ander. Alleen omdat de Heineken Experience in Amsterdam, de plek waar heel veel toeristen naartoe komen om te zien wat de geschiedenis is van Heineken en wat het maakproces is van Heineken. Dat is nu toegankelijk voor iedereen.
1: Je viel even weg, Mark. Het is nu toegankelijk voor iedereen.
0: Het is toegankelijk voor iedereen die in Amsterdam woont. En het is wel grappig, want normaal gesproken komen hier dus alleen maar toeristen. Ik sprak zojuist met een werknemer die de tours doet. En die zei, ik heb eigenlijk nog nooit zoveel Nederlands gesproken als vandaag. Dus dat is ook gewoon heel grappig om te horen. En ook om te merken dat dit is eigenlijk een plek is voor mensen die normaal gesproken uit het buitenland komen. Ik heb dus nu toevallig het geluk dat ik twee Amsterdammers heb gevonden hier op het dakterras, want daar sta ik. En ik ga heel even aan ze vragen hoe ze het hier hebben.
2: Nou, heel gezellig. Ja, we hebben een biertje, dus op zich is het helemaal prima. Het zonnetje is even weg, het is een beetje bewolkt, maar het is wel lekker.
3: Ja, heerlijk. We hebben een mokum, dus wat wil je nog meer?
0: Ja, jullie komen dus uit Amsterdam en jullie zijn dus vandaag uitgenodigd. Zouden jullie hier ook naartoe zijn gekomen als die uitnodiging er niet was?
2: Nee. Nee, dan was ik hier denk ik. Ik ben hier zo vaak langs gefietst. Ik heb nooit gedacht, hier ga ik een keer naar binnen. Maar toen ik het zag, dacht ik, lachen. Ik ben wel benieuwd eigenlijk wat er binnen is.
0: En hoe is dat voor jou?
3: Ja, mijn vriendin die zei van, ik heb kaartjes, ga je mee? Dus ik heb niet eens het initiatief genomen om kaartjes überhaupt te bestellen. Dus ja.
0: Wel grappig, want dit is dus echt een plek waar voornamelijk toeristen naartoe komen. Jullie dachten als Amsterdammers, daarvoor is het nu dus eindelijk een keertje tijd.
2: Ja, ik werd ergens nieuwsgierig. Ik ben toch een Hollander, het was gratis, dat ook. En ik dacht, ik ben toch wel nieuwsgierig wat er dan binnen is. Ja, uiteindelijk vond ik het wel heel leuk om even een keer te zien. Ja.
0: Leuk. En normaal gesproken, de toeristen lopen hier voor de voeten. En is het dan niet grappig dat nu ben jij eigenlijk een beetje de toerist die hier op bezoek is?
2: Ja, behalve dat ik niet zomaar oversteek bij het fietspad. Maar ik ben inderdaad nu de toerist en ik vind het ook heel grappig. Ik zou nog steeds misschien niet helemaal weten waarom je hier naartoe zou gaan. Want ik denk dat je vooral komt om een bier te drinken. Maar dat kan je in de stad ook. Ik ben ook niet per se bier drinken, dus dat helpt waarschijnlijk ook niet. Maar grappig wel om een keer het gezien te hebben.
0: En hoe is dat voor jou om nu een beetje de toerist in je eigen stad te spelen?
3: Nou, ik ben op zich wel heel erg gek op toeristen in eigen stad spelen. Ik hou wel heel erg van looptoertjes door de stad en dat soort dingen. Dus dit is wel heel grappig om iets te doen wat de toeristen doen. En ik ben heel erg benieuwd hoe zij het ervaren hebben. Want het is een leuke tour. En ik vond vooral waar die ketels staan en alles vond ik prachtig daaruit zien. Ja, en ik mis ook nog wel iets of zo.
0: En is die ervaring dan nu helemaal tot uiting gekomen?
3: Nee, niet helemaal. Nee, ja. Maar misschien met dit wel. Met jou.
0: jullie horen het. Zijn er nog?
1: Ja hoor, maar je blijkt dus zelf het evenement te zijn, Mark.
0: Ja, de mensen vinden het hier wel leuk, maar het had ook weer niet gehoeven. In ieder geval, het is hartstikke mooi weer. We staan hier op het dakterras van de Heineken. En het gaat hier nog ongeveer tot een uurtje of vijf door. En daarna is het ook wel gewoon klaar voor de Amsterdammer volgens mij. Want dan zal het gewoon weer een plek zijn waar heel veel toeristen in Amsterdam het heel erg naar hun zin gaan hebben.
1: Maar als je dus in Amsterdam woont, vandaag is het dus vanwege het 25-jarig bestaan helemaal gratis. En je krijgt als extraatje misschien wel een gesprekje met ons, Mark. Hier is ABBA, SOS.

Velderman is binnen. Het is straks weer tijd voor Nick en ik. Dus Maarten blijft hier, Jolanda blijft hier. En ze krijgen ook nog visite van een van de Vrogers. En Blanco, een van de voormalige 3J's. Dus wordt een en al gezelligheid straks hier op deze zender. Lekker aan laten staan dus. En deze heb ik speciaal uitgezocht voor de mensen die gaan varen dit weekend. Acta de Munnik en de kapitein. Maar dan wel deel 2.

0: Den Helder is voor velen een paradijs.
1: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
0: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
2: Postbodes durven er de post niet meer te bezorgen.
0: Is het daar nu wel veilig?
3: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
0: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maand lang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit is een huidtip.
6: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen... is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl... en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
9: Ik ben David uit Horen.
10: Ik ben Joep uit Beverwijk.
11: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
12: Ik ben Hilda uit Den Burg van Texel.
13: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar.
14: Ik ben Sarah uit Haarlem.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is bijna 2 uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Een Zaandammer is tijdens een verkeerscontrole tegen de lamp gelopen omdat hij een boodschappentas met daarin 110.000 euro in zijn busje had staan. En een stampot is ineens helemaal hot in het Amerikaanse Kansas City. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Annette Schut met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor medische zorg. Tijdens het eerste verhoor werd viroloog Marianne Koopmans ondervraagd. Zij zei dat er tijdens de corona-uitbraak in 2020 niet genoeg urgentie was. Zo wilde ze aan het begin van de uitbraak onderzoek doen naar het virus, maar was dat niet meteen mogelijk. Doel van de enquête, die weken gaat duren, is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd langzaam wordt opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk schoot de temperatuur omhoog. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. En bovendien zijn er in de lente vaker hoge drukgebieden. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt, soms ook wat lichte regen, maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden en zuidoosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
19: Dagje uit, dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje, Amsterdam. En beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
21: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
22: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
23: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
24: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Acuut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: Jij en ik.

0: gezellige chaos, noem ik het ook wel. Goedemiddag, Noord-Holland. Ondertussen 2:10. Goedemiddag Maarten. Hallo.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag Jolanda.
2: Goedemiddag.
0: Hallo. Hoe is het jongens? Is het goed?
1: Het is hartstikke goed.
0: Ja.
1: Ik ben alleen een beetje bang voor het onweer wat komen gaat.
0: Moet je eerlijk zeggen, ik heb niet veel van meegekregen. In de auto heb ik airco. Maar ik stapte dus uit en toen dacht ik wel zo, er komt een hele warme... Alsof je op vakantie bent.
1: Ja.
0: Ken je dat?
1: Lekker, hè?
0: Als je bijvoorbeeld landt op Gran Canaria of op een Spaans eiland... dat je dan uitstapt, dan zo die wind, die
1: zo
0: warme wind vanuit het vliegtuig. Ja, dat had ik een beetje, ja.
2: Ja, dat ken ik wel, ja.
0: Is het heel erg met die onweer vanmiddag, Jolanda?
2: Nou, nee hoor, het valt wel mee hier in Noord-Holland.
0: Wat ben je binnen aanstellen? Hoe je dat?
1: Ja.
0: Heb je geen paniek maakt,
1: zo
0: hè?
1: Ken je maar toch.
0: Ja, wat een beetje. Jongens, ik moet volgende week nog 1 week. Ik zeg moet, ik mag. Volgende week nog gezellig 1 week presenteren.
2: En dan
0: ga ik mijn pensioen. Zoveel geld verdiend. Nee. We gaan dan een vakantie even 2 weken. Dan ben ik
1: lekker.
0: Even weg.
1: Oh, ja. Lekker.
0: En mijn dilemma is altijd, als ik op vakantie ga... wil ik nog even snel daarvoor langs de kapper.
2: Ah,
0: kennen
2: ja.
0: jullie dat? Herkenbaar, als je vrij bent, dat je dan even snel... Nou, ja, jij gaat dan weg natuurlijk, Maarten. Jij gaat
1: ja,
0: vakantie.
1: Maar ik snap het wel. Ik heb dat met kerst bijvoorbeeld.
0: Oh ja.
1: Alsof mijn familie anders me nooit ziet.
0: Ja.
1: Maar...
0: dat je dan het mooie uit zal zien met de feestdagen.
1: Ja,
0: dat
1: ja, ja, ja.
0: Even mooi
1: dan heb jij dus met vakantie.
0: Ja, okay. Maar ik merkte dat het kapper een beetje druk was. Nu kan ik toch terecht en ik heb een hele goede kapper. Maar het is wel eens anders geweest bij mij. Dat ik geen goede kapper had.
1: Oh.
0: En ik weet niet hoe het bij jullie zit. Volgens mij hebben we het wel eens over het haar gehad van Jolanda. Waarom weet ik even niet meer dat wij het over het haar hebben gehad van Jolanda. Maar ben je wel eens bij een kapper geweest... dat je dan uiteindelijk die spiegel zo aan de achterkant krijgt te zien... en dat je dan denkt, ik ben hier helemaal niet blij mee.
2: Ja.
1: Ja.
0: Maar dat je dat toch zegt, nou wat mooi! Ken je dat? Dat je daar niet durft te zeggen, wat is dit lelijk?
2: Ja. Stom is dat, hè?
0: Ja. Ja.
1: Ik heb het
0: hoe
1: vooral bij de styling. Dus ik zeg nu ook tegen mijn kapper, nee hoor, ik woon zo dichtbij, ik ga gewoon naar huis. Dan gaan ze het stylen.
0: Ja,
1: denk ik wel helemaal André Rieu of zo. Ja. Ja, ik doe even kallen met
0: maar
1: die
0: het zit
1: feun.
0: Ook nooit zo gesteld als jij het zelf zou doen. Hè? En het haar het helemaal naar achter met die wax en die feun erin.
1: Ja.
0: Nee, ja. Ik zeg ook altijd, doe maar wat in en thuis ga ik meteen weer douchen.
1: Ja, hè?
2: Ik ben laatst naar de kapper geweest en er moesten wat puntjes af. Ik weet niet of jullie door hadden, maar ik wilde mijn haar graag wat langer.
0: Waren het punten van 40 centimeter?
2: Ja.
1: Had je stekels hiervoor? Dat moet je beter.
0: Wat punten eraf.
2: Dus het was echt heel erg. Ik zei, haal maar wat punten eraf. En ik gaf aan zo van ongeveer 2 centimeter. En toen ging ze knippen. En toen zag ik gewoon echt 4, 5, 6 centimeter eraf gaan.
1: Oh jee.
2: En ik durfde niks te zeggen.
0: En vervolgens zeg je dus ook niet van, ik vind dit niet oké. Okay.
1: Nee, maar wat moet ze doen? Terugplakken?
2: Ja.
0: Doe dat dus. Ik weet het ook niet.
2: Maar waarom zeggen we dat niet?
1: Nou, omdat je ook ergens denkt, ja, die heeft er verstand van. Die zal het wel weten, toch?
0: Het ergens is nog als mensen er zeggen, ben je de kapper geweest? Wat heb jij gedaan?
1: Oh ja.
0: Dat is heel erg.
2: Ik heb wel eens gehad dat iemand vroeg, heb je daarvoor betaald?
0: Oh, dat is allemaal erg.
1: Nou, nu zit het prachtig.
0: Nu zit het prachtig. Jongens, we hebben een hele leuke uitzending vandaag, hoor. Heel veel leuke dingen. We hebben onder andere Blanco in de uitzending. Hij heeft ooit gezeten bij de 3J's.
1: Ja.
0: Maxime Vroger komt even voorbij.
1: Leuk.
0: Die komt
1: dat
0: even aanschuiven.
1: Liefheid.
0: En we spelen 2 van de 3.
1: Zo.
0: Ja, doen we zo meteen.

0: Het is Michael Jackson bij NH met Billie Jean. Heeft iemand ondertussen al de film gezien? De biopic in de bioscoop over Michael Jackson?
1: Ik heb hem niet gezien.
0: Nee, ik ook nog niet. Is echt wel de moeite waard, hoor. Krijgt ontzettend goede recensies. Er komt een deel 2. Deel 1 is heel erg gezellig, leuk. Deel 2 wordt denk ik iets minder, want daarin komen die rechtszaken ook naar voren.
1: Oh ja.
0: Overigens komt Netflix ook met een documentaire waarin die rechtszaken te zien zijn. Ik weet even niet wanneer het te zien is. Maar dat is weer een inkijkje in het leven van Michael Jackson. Het is werelds grootste artiest nog steeds wel, heb ik het idee.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk ook niet meer dat er iemand komt die hem kan evenaren.
0: Hoe kan dat? Is het omdat het vandaag de dag veel makkelijker is met Spotify en dat iedereen zomaar bekend kan worden via Instagram? Vroeger had je het niet. Moest je echt platen kopen?
1: Ik denk dat hij, nou dat ook, maar hij doet echt zijn ziel en zaligheid natuurlijk in zijn nummer. Dat doet tegenwoordig is het gewoon...
0: Beur niet meer, hè? Ja, dat is misschien wel een beetje het verschil.
1: Ja. Ja.
0: Zometeen spelen we 2 van de 3. De titel van het spel zegt het eigenlijk al. Beantwoord 2 vragen van de 3 goed in deze quiz en win een fantastische prijs. Vorige week deed Joke mee.
1: Ja.
0: Maar die verloor.
1: Oh.
0: Luister even mee. Wat is de naam van de Stadsomroep van Amsterdam?
2: De Stadsomroep van Amsterdam?
0: De Stadsomroep van Amsterdam.
2: Nee.
0: Het zijn onze collega's. Nee, helaas, Joke. Nee, is niet goed. Nee.
2: Nee.
0: Ik zocht AT5. Dat kan ook een keer gebeuren, hè, dat je niet wint.
1: Ja, nou ja, zolang ze ons maar kent.
0: Zolang ze ons maar kent, hè. Ja, collega's van AT5, de Stadsomroep van Amsterdam. Ik had ook Salto wel goed geregeld, hoor. Dat is ook wel een omroep die bekend is in Amsterdam. Maar dat zijn ze ook niet. Nee. Zij steken nog, ze zijn helemaal niks. Positief voor ons, want wij hebben een extra prijs in de prijzenkast. Maar niet zo leuk voor Joke natuurlijk.
1: Nee, laat er gewoon binnenkort weer een keer mee.
0: Daarom. En Joke mag ongetwijfeld lekker weer meespelen. Zometeen kan jij misschien meespelen. Wil ik antwoord op de volgende vraag. Het WK gaat bijna beginnen. Nederland speelt op zondag 14 juni de eerste wedstrijd om 9 uur tegen Japan. Wie is de bondscoach van het Nederlands elftal?
1: Mooie vraag.
0: Wil ik van jou weten. Wie is de bondscoach van het Nederlands elftal? 088-850-51-52. 088-850-51-52.

0: Jardine bij NH met Rain Me In. Het is bijna 2:30 op deze vrijdagmiddag. De hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Jolanda, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Wat zit er zometeen in?
1: Stampot.
0: Ach, heerlijk. Met dit weer?
1: Ja, heerlijk.
0: Oké. En dat zometeen. En ook deze. Uptown Girl. Binnen Joel, hoor je zo.
2: Dat laatje. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Dit is een uittip.
4: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonden meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
11: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Ik ben Frank en kom uit Amsterdam, Watergasmeer.
14: Ik ben Anse Pons uit Amstelveen. Thuis in heel
0: Noord-Holland. Het is bijna 2:30 momenteel. In Schorel is het 24 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De doodsoorzaak van de overleden man die afgelopen maandag in Avenhoorn werd gevonden is nog onbekend. De 53-jarige Kochelander werd dus gevonden in een sloot bij de Julianastraat. Toen de politie het onderzoek begon, bleken de persoonlijke spullen van de man te zijn verdwenen. Mocht je nou meer weten over die spullen, het gaat om een portemonnee, een Samsung-telefoon en een sleutelbos, neem dan contact op met de politie. Op de N9 richting Den Helder is een camper hard op de achterkant van een auto gebotst. De automobilist wilde bij Koedijk remmen voor een stoplicht. De camper die erachter reed kon dus niet meer op tijd remmen. De twee inzittenden van de auto zijn naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen zijn flink beschadigd en moesten worden weggesleept. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Dat is bekend geworden in een ontnemingszaak die het OM is begonnen tegen de oud-speler van onder meer Ajax en Spartak Moskou en zijn neef, zegt de persofficier.
15: De verdachte is veroordeeld voor twee partijen cocaïne, de invoer daarvan. En één daarvan is onderschept, maar de andere partij is verkocht. En met die verkoop hebben we berekend hoeveel geld hij zou hebben verdiend. En daar hebben we de kosten van afgetrokken.
1: Promes kreeg 2 jaar geleden 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Daarmee zou hij miljoenen hebben verdiend. Een Zaandammer is tijdens een verkeerscontrole tegen de lamp gelopen omdat hij 110.000 euro in zijn busje had liggen. Er werd toevallig gecontroleerd, maar kon geen huurovereenkomst van zijn huurbusje laten zien. En daarom besloten agenten verder onderzoek te doen. Uiteindelijk vonden ze onder de bijrijdersstoel een plastic tasje met daarin ruim een ton aan contant geld. Dat is in beslag genomen, de Zaandammer is inmiddels weer op vrije voeten. Wel wordt hij verdacht van witwassen. De inwoners van de Amerikaanse stad Kansas City die kunnen niet meer ontkomen aan de oranje koorts. Op 26 juni dan speelt onze nationale ploeg daar de WK-wedstrijd tegen Tunesië. En cafés in de stad hebben al rekening gehouden met de komst van Nederlandse voetbalfans. Zo is er oranje bier te koop en wordt er stampot verkocht.
16: I'm making our Dutch stamp pot. Last week was our first week rolling it out. And oh my god, everybody loves this.
1: Everybody loves it.
17: Ja, nou,
1: volgens deze kok is die stampen dus heel erg geliefd. En hij denkt er zelfs over het gerecht ook na het WK op het menu te houden.
17: Ja, begreep dat het Nederlands elftal de uitvalbasis heeft in Kansas City. Volgens mij zitten ze daar de hele tijd om te trainen ook. Dus ze komen daar ook elke keer terug. Dus die hele stad die verwacht straks dat er een massa mensen komen met oranje outfits. Ik ben heel benieuwd. Ze hadden zelfs een oranje biertje.
1: Ik ben ook wel heel benieuwd, want het is best prijzig natuurlijk. Om daar naartoe te gaan. En dan ook nog die kaartjes te kopen. En daar ook nog te verblijven.
17: Dus geen idee of er veel Nederlanders straks zitten.
1: Ik weet het niet.
17: Ja, in ieder geval zitten wij wel voor de buis. Hè?
1: Maar wat misschien wel is, heel veel Amerikanen met Nederlandse roots.
17: Ja, dat zou kunnen.
1: Dat zou zeker kunnen.
17: Oké, Jolanda, nou dankjewel, hè.
1: Nou, graag gedaan. En meer nieuws vind je natuurlijk in de app of op nhnieuws.nl.
17: Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
18: Goedemiddag, Nick. In de kustgebieden is het inmiddels wat minder warm geworden. Daar schommelt de temperatuur vanmiddag zo rond de 22 graden, vlak aan zee iets lager. Elders eerst nog temperaturen boven 25 graden, later in de middag geleidelijk wat afkoelend. De wind waait zwak tot matig uit het westen. Verder hebben we te maken met een weerbeeld dat zich kenmerkt door bewolking, lokaal een buitje, maar ook geregeld zon.
17: De verkeersinformatie van de ANWB. Er staan momenteel 6 vertragingen bij ons in de provincie. Je krijgt ze langer dan 10 minuten. Dat zijn de tweede A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Roelevarensveen, 15 minuten. En ook de A7 Hoorn richting Heerenveen. Tussen Wierik en Werf en Brezandijk. Dan momenteel 11 minuten.

0: Lekker zo is dit, hè? ICT bij NH.
1: Jij en ik. En 1, 2 van de 3.
0: Ja, dat is het spel wat we gaan spelen met Annemarie. Annemarie, goedemiddag.
2: Hoi,
0: goedemiddag Annemarie. Zit je in de auto?
2: Ik zit in de auto.
0: Oké.
2: Kan je me goed horen?
0: Ik versta je luid en duidelijk. Heb jij de airco op standje 10 in de auto? Want het is bloedheet buiten, hè?
2: Nou, ik stond net in de file. Het was echt drama.
0: En doe je dan het raampje open of dicht?
2: Nee, het raampje dicht en de motor in.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja, ja, nou, het bloedheet. Waar ga je naartoe eigenlijk dan? Ben je onderweg naar het strand?
2: Ik ben onderweg naar de fysio.
0: Oh, dat is minder leuk. Ja, dat is minder leuk. Heel ernstig of willen we het niet erover hebben?
2: Daar gaan we het niet over hebben.
0: Oké, prima. We gaan het spel spelen met jou, Annemarie. We spelen zo meteen 2 van de 3. De titel van het spel zegt het eigenlijk al. Beantwoord 2 vragen van de 3 goed in deze quiz. En win dan een fantastische prijs. Vandaag win je een cadeaubon ter waarde van €50. Mag je gaan uitgeven bij een bekende sportwinkel. Je krijgt 10 seconden de tijd voor elke vraag. Is de vraag dan niet beantwoord binnen de tijd, heb je de vraag fout. Annemarie, snap je dat?
2: Ik snap het.
0: Helemaal goed. Moet ik nog even antwoord hebben op de volgende vraag. Het WK gaat bijna beginnen. Nederland speelt op zondag 14 juni de eerste wedstrijd om 9 uur tegen Japan. Wie is de bondcoach van de Nederlands elftal? Ja, hartstikke goed. Die noteren we. Ben je voetballiefhebber? Ga je voetbal kijken?
2: Nee.
0: Nou, is ook een antwoord.
2: Ik ben wel liefhebber, maar we gaan niet kijken.
0: Maar ook niet als Oranje dan heel ver komt. Dan denk je ook van, nou, laat ik het maar niet meekijken uit principe.
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat
0: kan
2: al niet zo in geloven.
0: Nou, oké. Okay. Nee, dat mag. We gaan het zien. Het is nog niet zo ver, hè, Annemarie? Ben je er klaar voor? Gaan we beginnen?
2: Ja, hoor.
0: Daar komt-ie. Vraag 1. In welke plaats bij ons in de provincie vind je het Zuiderzeemuseum?
2: Enkhuizen.
0: Ja,

0: Het is Bob Marley bij NH met Could You Be Loved. Vorige week hadden wij over een instrument bespelen. En toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat Maarten en ik eigenlijk helemaal niks konden. Zoals gewoonlijk. Hè.
1: Zoals gewoonlijk.
0: Een beetje gezellig praten. Wij hadden wel eens bedacht, wat hadden wij voor werk gedaan als we niet bij de radio zouden werken?
2: Oh, ja.
1: Ja.
0: Stel je voor, jou als bouwvakker, 's ochtends om 6 uur zo die stijger op.
2: Ik ben fysiek te zwak om echt werk te verrichten.
0: Ja, dat snap
1: met zo'n bouwvakkerspleet.
2: Ja. Oh, glazen was fluiten naar de dames.
0: Oh. Glazen was er in zo'n bakje heel hoog.
2: Ja, die zijn vaak wel sexy.
0: Ben jij het schoonmaken of niet?
2: Ik kan wel goed ramen lappen, want ik doe altijd een ui in het water. En dat is echt een gouden tip.
0: Gehoord heb een ui in het water.
2: Ja, dat is
0: stinkt het hele huis niet dan?
2: Ja, het is toch de buitenkant.
0: Ja, oké, okay, dat is
2: maar. Dan krijg je geen strepen. Doe maar eens een ui in het water.
0: Ja, ik heb gewoon een glazenwasser. Misschien.
2: Oh, ja, tuurlijk.
0: Daar was je wel mee bezig, toch? Ja. maar goed, we hadden het over instrumenten. En toen zei Jolanda, ik kan ontzettend goed blokfluit spelen.
1: Ja. Zei ik echt ontzettend goed?
0: Ja, dat zei je ook, ja. En heel overtuigend ook. Nee, heel overtuigend zei jij, ik kan het ontzettend goed. Jij zou vandaag een blokfluit meenemen.
1: Ja.
0: Nou, die is er niet. We staan voor fluit. Waar is die blokfluit?
1: Ja, nou, ik heb gezocht. Ik kon hem niet vinden.
0: Nee, ik heb wel nog een fragmentje van jou toen jij een keer in de douche of in jou, weet ik van wat deed. Hier, luister mee. Het is nog zuiverder dan ik kan.
2: Mooi.
0: Ja.
2: Schitterend. Talent.
1: Nou, je hoort de talenten wel vanaf.
0: Maar goed, ik vind wel, we hadden beloofd dat we de mensen wat zouden geven. En dat we hier toch nog even op terug moeten komen.
1: Ja.
0: Hè? Dus...
1: Nee. Okay.
2: Wat ik vooral grappig vind, we spraken diezelfde dag af. We gaan lekker Aperol Spritz maken.
0: Dat was in dezelfde afspraak.
2: Dat heeft ze wel mee.
0: Ja, maar ik was alles vergeten. Want zo ben ik. Ik was alles vergeten.
2: Ja.
0: En op het moment dat ik dacht, ik zie die Aperol in de koelkast liggen, dacht ik meteen, die blokfluit.
2: Ja.
0: Dus 1-1 is 2.
2: Ik heb gedacht.
1: Oké, Jolanda. Ik kan hem dus gewoon niet meer vinden.
0: Ik ga hem bestellen. Ik ga hem bestellen. Volgende week hebben wij een blokfluit hier in de studio. En dan gaan we horen hoe het klinkt.
1: Moet dit?
0: Ja. Je mag zelf kiezen wat voor liedje je wil doen. Hou het kort. Voor de mensen die op de wacht drinken.
1: Nou, vooruit dan maar.
0: Ja, doe maar even straks. Hè.
2: Is het ook een blokfluit of niet?
0: Nee, dit is een xylofoon. Xylofoon is een goed xylo. Ik weet het niet. Het is een lekker liedje. Dat is wat het is, hè?

0: Mac bij NH met Little Lies. Zometeen bij ons is Jan de Witte. Ja, je kent hem beter als Blanco. Is straks bij ons, heeft een nieuwe single, Sophia. Echt een heel leuk liedje geworden. Hoe dat klinkt, hoor je zo meteen. Hij is bij ons vandaag. Ook Elder Bars, hoor je zo. Hoe's Johnny?
1: Zaterdag.
2: Helemaal NH.
1: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
2: Helemaal NH. NH. Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
1: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
2: Sure, muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
1: Helemaal NH.
2: Helemaal NH.
1: Nick Velderman. Zaterdag.
0: Van 5 tot 7.
1: Op de radio. Bij NH.
4: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolph Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Urson Barton in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
7: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
8: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
9: Met Petra uit het prachtige zonnige Den Helder.
10: Ik ben Peter en ik woon in Enkhuizen.
11: Ik ben Sandra en ik kom uit het prachtige dorp aan de kust, Heemskerk.
12: Ik ben Marianne uit Haarlem.

0: belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De noodverordening op het strand van Zandvoort is verlengd. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. En dit weekend zijn weer de Haarlemse stripdagen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanta. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijk halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54 en daarmee nog net oud genoeg om zich aan te melden. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen de reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. En agenten dachten dat daar drugsafval in zat. Maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd. Ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen. Met kans op hagel en zware windstoten daarbij. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig en warm bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn het diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid, een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
4: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
3: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
5: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Jij en ik.
13: Met Nick Velderhof.

0: En aan met Who's Johnny begonnen in de Drieës. Daar maakte hij deel uit van. Maar al ruim 6 jaar is hij solo aan de gang als Blanco. Hij is net aan het eind van de tour met muziek van de Talking Heads. We gaan even vragen wat het nou precies is of wie dat zijn. Dit weekend doet hij er nog eentje. Hij speelt in het voorprogramma van Dirty Daddies. En er is nieuwe muziek, want zijn laatste single, Sophia, is namelijk uit. Al een tijdje terug, denk ik. Hij is bij ons Jan Schilder, oftewel Jan de Witte, oftewel Blanco. Veel namen hebben ze er. Blanco!
1: Yes, ja, dankjewel.
0: Hi Jan, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Dat is makkelijk. Is het makkelijk om te zeggen Jan of is het toch Blanco?
1: Hoe nee, zeg maar Jan hoor.
0: Oké, okay, Jan. Ja. Hoe zit het dan? Want jij bent Jan Schilder, maar je bent ook Jan de Wit.
1: Ja, kort gezegd, in Volendam hadden ze heel weinig fantasie wat betreft namen.
0: Ja,
1: heel
0: lang. Dat weten we natuurlijk
1: dus wel. Dus iedereen heet Jan, iedereen heet Jaap en ze hebben maar 3 achternamen, waaronder Schilder. Dus mijn pa en zijn broers, waarvan 3 Jan heten, geen graf trouwens, die kregen een soort bijnaam, een familienaam bijna. Ja. Die hadden allemaal heel wit haar en die noemden ze de Wittes, want die hadden wit haar.
0: Daar waren ze herkenbaar van.
1: Jan de Witte, Jaap de Witte, dat was mijn vader. En toen mijn vader bij de Drieës kwam, toen hebben ze die naam overgenomen als Jaap de Witte. Dat werd een soort van zijn artiestennaam. Ja. Toen ik later bij de Drieës kwam, werd dat automatisch soort van Jan de Witte genoemd door mensen om ons heen en door weet ik veel wie.
0: Zit op zich wel wat in, toch?
1: Er zit wel wat in, ja. En toen was ik Jan de Witte, maar eigenlijk heet ik Jan Schilder en dat is eigenlijk de naam die ik vaak gebruik. Dus dan is het zo van, maar hoe heet jij nou?
0: Ja, ja.
1: Dus ik heet Jan Schilder en de familienaam is de Witte in Volendam. Is dat een ding. En mijn artiestennaam is Blanco.
0: En als je dan in Volendam bijvoorbeeld op de boulevard zit of je gaat een kroegje in, sta je dan ook bekend onder Jan Schilder of Jan de Witte of toch dan weer Blanco?
1: De meeste Jan de Witte, maar mensen die me niet zo goed kennen, die zeggen tegenwoordig Blanco.
0: Oh ja.
1: Dus
0: ja,
1: het varieert. Het is ook wel leuk.
0: Weet je, is eigenlijk ook wel wat je een beetje wil, toch? Want dat is de artiestennaam die je hebt gekozen. Want waar komt Blanco vervolgens dan weer vandaan?
1: Bij de Witte van mij.
0: Ja, precies. Dus het heeft allemaal wel een beetje met elkaar te maken.
1: En bij het feit dat ik opnieuw wilde beginnen. Ik wilde een Blanco pagina. Ik wilde alleen nog maar doen wat ik zelf tof vond. Dus ik dacht dat is een mooie bruggetje. Ja, Blanco. En ik vond het cool staan dat het soort van 1 woord is. 1 logo.
0: Blanco.
1: Ja, het is bijna een logo, weet je wel. Dus die 3 dingen bij elkaar was het Blanco. Dus ik vind het wel leuk als mensen me Blanco
0: noemen. Snap ik wel, want het is ook wel een artiestennaam die je kan onthouden. Zeker.
1: Ja.
0: Heb je ooit spijt gehad dat je uit de Drieës bent gestart?
1: Nee, geen moment. En dat heeft niks met Jan of Jaap te maken of met de muziek. Maar ik ben zielsgelukkig nu ik kan doen wat ik zelf wil. Dus ik maak mijn eigen muziek. Ik doe tours en optredens met dingen die ik zelf bepaal, zelf tof vind, waar ik zelf zing. Ik heb een eigen studio waarin ik produceer, ook voor anderen. Ja, ik ben zelf de kapitein en ik bepaal zelf wat ik doe. En ik doe alleen nog maar leuke dingen. En dingen die ik echt leuk vind. En ik kan ervan leven.
0: Maar is het dan ook dat jij meer op de voorgrond aanwezig wilde zijn? Of dat jij echt per se die eigen koers wilde bepalen? Want
1: daar komt het wel op neer, Nick. Ja.
0: Ja. Want we hadden het er net over, zoals Coldplay inderdaad. Je kent Chris Martin van de band. Ja, wie ken je eigenlijk voor de rest nog van die band? Helemaal niemand.
1: Nee, ja.
0: Je zou er zo straal voorbij lopen inderdaad.
1: Ja, nou, ik wilde ook gewoon heel graag. Ik was altijd zanger ook. Ik had voor de Drieës een eigen band genaamd Blue Velvet, waarin ik zelf frontman was, zanger. En ik heb mijn leven lang gezongen. Ook naast de Drieës had ik coverbandjes en zo.
0: Ja,
1: ik heb ook een iets andere muziekstijl dan de Drieës.
0: En mooi ook,
1: dat knaagde gewoon enorm dat ik niet mijn eigen pad volgde. En nu doe ik dat wel. Met niet zo succesvol als de Drieës. Nog, maar dat maakt niet uit voor mijn ziel, zeg
0: nog
1: maar.
0: Nog niet.
1: Precies.
0: Wat niet is, kan nog wel komen natuurlijk, hè?
1: Dat hoop ik wel op natuurlijk.
0: Maar je bent lekker bezig, lekker op pad ook. Je doet ook heel veel, hè? Want je hebt dus het voorprogramma gedaan van de Dirty Daddies. Dat is al een tijdje klaar. Talking Heads, wat is dat? Dat is best wel een grote naam.
1: Talking Heads is een legendarische band onder leiding van David Byrne. En die hebben een legendarische concertregistratie uitgebracht. Door velen gezien als de beste concertfilm aller tijden. En die speel ik eigenlijk integraal na. Met een grote band van 9 man. Met danseressen en choreografie. En een heel ding is het. En daar ben ik. Morgen heb ik daar de laatste show van. In Capelle aan de IJssel in Kapslok.
0: Is dat iets wat moeilijk is om daar dan ook afscheid van te gaan nemen? Straks?
1: Ja, want het is zo ongelooflijk leuk om te doen. Het zit zoveel energie en positieve energie. Energie en opzwependheid in die show. Echt, iedereen die hier vandaan komt, die heeft een grijns van oor tot oor. Het is echt, je wordt er echt ontzettend vrolijk
0: van.
1: Je
0: doet het ook met liefde, denk ik.
1: Ja, hoor. Maar ik vind dat het beste wat er ooit gemaakt is. En die rol van David Byrne, dat is ook zo te gek om te doen. En we hebben heel veel lol op het podium. Dus het is aan alle kanten is het ontzettend leuk. Dus dat is inderdaad wel bitterzoet dat het dan de laatste is.
0: Dat is dan morgen toch, is dat de laatste. En dan heb je ook nog samen met Ellen ten Damme eigenlijk getoerd.
1: Ja. Ja, daar eigenlijk gingen die tours twee door elkaar heen. Ik heb deze tour dan met covers van de muziek van Talking Heads gedaan in de theaters. En tussendoor speelde ik de clubtour van Ellen ten Damme. Ja. Was ik het support act, dus het voorprogramma, met mijn eigen muziek weer. Dus ik heb eigenlijk altijd een soort van, ja, waarin ik mijn eigen muziek probeer. Dat is eigenlijk het main ding. Ik ben artiest met mijn eigen muziek en covers doe ik erbij. En dat, ja, dat ging nu tegelijkertijd door. Maar ja, die tour van Ellen ten Damme was fantastisch. Want ik stond gewoon in zalen als Paradiso.
0: Zij is ook wel leuk, hè?
1: Ja, Ellen is te gek. Ellen is gewoon echt een soort sprookjesvee.
0: Ja, ja.
1: In het echt en ook op het podium. Ze is waanzinnig.
0: Maar goed, straks is dus alles klaar. Dan val jij in een enorm diep gat.
1: Nou, Jan, ik zal je vertellen. Ik heb daar al op iets op bedacht.
0: Oké, houd het vast. Okay. Gaan we zo meteen even over hebben. Ja, dat is leuk. En ook dan je nieuwe single, want Sophia is echt heel leuk geworden. Nou ja, het hoort zo meteen. Eerst Taylor Swift bij NH. Dit is Open Line. I had a

0: Er is Enrique Iglesias bij NH. Pas wel bij het weer van vandaag. Het is ontzettend plakkerig buiten. Bereid je voor. Kan een buitje vallen zo meteen. Enrique Iglesias dus bij La Mos, bij NH. En bij ons in de studio is Jan Schilder, Jan de Wit. Je kent dus beter als Blanco. Blanco, hoi, goedemiddag.
1: Yes.
0: We hadden het net even over dat jij... je hebt zoveel gedaan nu. Voorprogramma's, Ellen ten Damme. Je hebt die Talking Heads gedaan. Daar is morgen de laatste van.
1: Ja.
0: Jij valt in een diep zwart gat zo meteen.
1: Ja, dat klopt. Maar mijn vriendin en ik hebben besloten om een kindje te maken. En die komt in dat gat.
0: Aha. Aha.
1: Dus die, als het goed is dan, komt er een eind juli een kindje. Dus,
0: ja, dat is al gebeurd, hè? Dat is gepland al.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Dus ja, als alles goed gaat, is er 30 juli dus een kindje. En dan volgens mij, ik heb me laten vertellen dat ik mijn handen vol heb dan die maand.
0: Ja, ik zie het nu een beetje. Ik ben nu 30 jaar. Ik zie het in mijn omgeving. Krijgen ook veel mensen kinderen. Maar ik kan je vertellen, die zijn best wel... ik denk dat je het vaak onderschat.
1: Ja, nou ja,
0: ik weet het niet. Maar het is wel echt even schakelen, denk ik.
1: Ja, ik heb er wel zin in. En ik ben ook wel stiekem blij dat die tours nu klaar zijn. En ik heb jullie nog een aantal optredens. En ja, dan is het eigenlijk vanaf jullie is het best rustig de hele zomer. Dus
0: ja, dat denk je. Dat
1: nou
0: denk
1: ja,
0: je.
1: In ieder geval qua optredens.
0: Ja, dat is
1: dat wordt mooi opgevuld door het volgende project. Project Baby. Dus ik heb daar eigenlijk wel heel veel zin in.
0: Maar voordat het zover is, voordat het kindje komt... heb je nog wel Oerol, dat zou je wel doen.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat klopt. In juni nog twee shows op Oerol.
0: Twee weken lang is normaal Oerol is nu twee weken lang. Jij gaat het niet twee weken doen, hè?
1: Nee, ik ben er twee dagen. Dus twee dagen achter elkaar speel
0: maar
1: ik
0: dan. Maar doe je helemaal alleen, toch?
1: Dat ga ik alleen doen, ja. Ik moet nog wel even kijken hoe ik dat precies ga doen. Maar ik heb een plannetje met een drumsampler en een synthesizer... en mijn gitaar en dan loopen en programmeren.
0: Ja, zo'n drumapparaatje, dat zorgt er eigenlijk voor... dat hij uit zichzelf de drum eigenlijk doet. Je neemt eigenlijk de drummer weg. Dat apparaatje is dan eigenlijk de drummer... die een bepaalde volgorde dan
1: dat noem je een sampler, ja. Dan druk ik op een knop en dan hoor je een beat... en die kan ik ook aanpassen terwijl ik speel en zo.
0: En daar speel jij dan op met
1: gitaar? Gitaar speel ik dan, ja. En ja, dan moet ik nog even bekijken hoe ik dat ga doen, maar dat wordt sowieso leuk.
0: Is dat veel voorbereiding?
1: Heel veel.
0: Okay.
1: Ja, want je moet echt elk nummer moet je precies weten wat je gaat doen. Ja. En die beats moeten klaarstaan en je moet op het juiste moment klikken. En ja, dat zie ik zo meteen. Ik heb nog een paar shows ook met z'n tweetjes doe ik dit nu. Ik heb de Ellen ten Damme tour ook met z'n tweeën gedaan met synthesizer, en die drumcomputer.
0: Dus je bent er wel gewend een beetje hoe dat werkt.
1: Volgende week heb ik dan nog een show in Volendam, 5 juni.
0: Ook met die synthesizer, met die
1: show, ja, dat wordt heel leuk in Café Lennens.
0: En daarna dus, ervoor, of kun je gewoon langs
1: dat kun je gewoon gratis naar binnen.
0: Leuk,
1: ja.
0: Doen.
1: 5 juni, vrijdagavond.
0: Leuk. Muziek dan, Sophia.
1: Ja.
0: Is dat, dan kun ik natuurlijk vragen aan jou, is dat de naam van jouw kindje zometeen?
1: Nou, dat heb ik wel overwogen. Ik dacht, als het nou een echte grote hit wordt, dan,
0: wordt het zo,
1: dan ga ik het overwegen. Maar tot nog toe is het dat niet.
0: Dus... Maar we weten dus wel dat het nu een meisje wordt.
1: Nee, ik heb geen idee wat het wordt. Nee, we zijn traditioneel wat dat betreft.
0: Waar gaat Sophia wel over dan? Wat is het voor liedje?
1: Nou, het is eigenlijk... ik was een beetje aan het pielen op de piano thuis. En toen was ik aan het... Mijn vriendin heet Janine. Ik zeg, Janine. Omdat ik nog geen tekst had. Ja. En toen dacht ik, eigenlijk is dat wel heel leuk. Een vrouwennaam. Maar Janine, dat klonk toch net niet.
0: Moeilijk in een liedje misschien.
1: Dus in goed overleg hebben we daar Sophia van gemaakt.
0: Jij hebt ook wel gezegd, Sophia ken ik niet, fictieve naam.
1: Ja. Nou ja, ze kwam er zelf mee. Want ik zong toen Sophia.
0: Alles goed.
1: En toen zei ze, ja, dit klinkt eigenlijk wel beter. Hè? Ik heb het haar eigenlijk uit haar vandaan een beetje laten komen. Omdat ik het zelf toen zong. Dus het is in goed overleg, Nick.
0: En waar gaat het over?
1: Over een fantastische meid die, die jou in de wolken doet zijn.
0: Zullen we gewoon even luisteren?
1: Ja.
0: Het is echt een heel leuk liedje geworden. Daarom zitten we bij ons in de studio Blanco vandaag. Ik wil hem maar laten horen. De single Sophia hoor je bij NH.

0: dit is toch top. Dit zou gewoon echt een hit moeten worden, toch, toch Jan?
1: Rick, daar hou ik van.
0: Zei je zelf ook, hè?
1: Mooie woorden. Dat waren jouw woorden, toch?
0: Ja, ja. Sophia bij NH Blanco. Echt ontzettend leuk geworden. Ja, ik hoop het. Kom op, dit moet lukken.
1: Ik hoop het ook,
0: ja,
1: man.
0: Ja. Dankjewel dat je er was, Jan. En tot de volgende keer. Je bent altijd welkom bij ons, hè?
1: Ja, ik kom graag langs nog.
0: Wij supporten iedereen die bij ons uit de provincie komt. En helemaal jij.
1: Fantastisch, dankjewel. Dat wordt gewaardeerd.
0: Ja. Wil jij nou meer weten over Jan Blanco? Je kan overal zijn muziek streamen. Hè? Kan gewoon op Spotify, Apple Music.
1: @music bij Blanco met een K.
0: Kun je alles. Als wij nou echt fan van jou zijn, kan ik je ook volgen dan op Instagram?
1: Ja, @music bij Blanco. Op mijn Instagram, TikTok, Facebook, mijn website, alles.
0: Music en hou dat gewoon Blanco goed in de gaten, want daar maak je ook wel bekend wanneer je weer gaat toeren.
1: Ja, ik vind
0: het
1: super actief.
0: Ja. Oké, dankjewel nogmaals.
1: Ja, jij bedankt, Nick.
0: Jolanda,
2: ja?
0: Het is ondertussen bijna 3:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zo meteen in?
2: Stripboeken.
0: Zo'n hekel aan. Maar goed, we gaan het er toch over hebben. En Tafara hoor je zo.
3: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
4: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
5: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
9: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
11: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
13: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Ik ben Theo van Kooijen, Nieuwe Niedorp.
16: Ik ben Tamara uit Vijfhuizen.
17: Ik ben Dirk
18: uit Amsterdam.
19: Hoi, ik ben Chantal uit Heerhugowaard.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
0: 3:58. Momenteel in Haarlem is het 25 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
21: Goedemiddag. In Zandvoort geldt vanaf nu tot en met zondag een noodverordening op het strand, de boulevard en het stationsgebied. Dat hebben de burgemeester, de brandweer en het Openbaar Ministerie besloten om situaties zoals vorig weekend tegen te gaan. Het was toen onrustig met opstootjes, vechtpartijen en dronken jongeren. De burgemeester van Zandvoort is het gedrag van de overlastgevers helemaal zat.
22: Ik heb er ongelooflijk echt, om het maar even op zo'n Amsterdamse te zeggen, de scheid aan dat er gewoon gasten deze kant op komen die bewust de boel verstieren. En ik ben ook liever de burgemeester die iedereen welkom heet. En het feit dat je dit soort maatregelen moet nemen, dat doet mij als mens wel heel veel.
21: Een van de maatregelen is dat er voorlopig preventief gefouilleerd mag worden. De doodsoorzaak van de overleden man die afgelopen maandag in Avenhorn werd gevonden is nog onbekend. De 53-jarige Kochelander werd gevonden in een sloot bij de Julianastraat. Toen de politie het onderzoek begon, bleken de persoonlijke spullen van de man te zijn verdwenen. Mocht je nou meer weten over die spullen, het gaat om een portemonnee, een Samsung-telefoon en een sleutelbos, neem dan contact op met de politie. weken geleden werden we opgeschrikt door het nieuws dat in Velsenbroek een onthoofde moederzwaan was gevonden. Sommigen dachten dat iemand het dier met een mes te lijf was gegaan. Maar uit onderzoek van een forensisch patholoog blijkt nu dat de zwaan is gedood door een marter. Met vaderzwaan gaat het inmiddels goed. Papa zwaan heeft zijn eigen jong geaccepteerd. En hij heeft ook een verstoten pul van een ander stel geadopteerd. Dit weekend staat de Haarlemse binnenstad weer in het teken van de stripdagen. En denk nou niet dat het dan alleen om Siska en Wiske gaat of om Donald Duck of zo. Want het festival laat juist zien dat strips en beeldverhalen meer zijn dan kinderontspanning.
2: Een van de dingen die wij steeds belangrijker zijn gaan vinden is dat strips en het beeldverhaal natuurlijk zoveel meer is dan alleen wat wij vroeger kenden. Tegenwoordig heb je inderdaad sprake van wat ze noemen de negende kunst. Waarbij bijvoorbeeld ook heel veel stripmakers best wel een maatschappijkritische werkwijze hebben. Het feit dat stripverhalen eigenlijk alleen nog een beetje entertainment voor kinderen en jongeren was, die is echt voorbij.
21: Je hoorde de voorzitter van de Haarlemse stripdagen, Louis Piren, bij de collega's van Haarlem 105. Ja, en we weten allemaal dat autorijden en bellen met je mobiel in je hand geen goede combinatie is,
0: nee,
21: toch?
0: Is niet handig. Nee,
21: is niet handig. Nee. Dus er wordt goed op gecontroleerd en als je gepakt wordt is de boete niet mals. En niet alleen in Nederland is bellen en autorijden verboden, die combi dan. Zo kreeg een vrouw in de VS een boete omdat ze een telefoon in haar rechterhand zou houden.
0: Moet je ook niet doen, hè?
21: Moet je ook niet doen, maar de automobilisten weigerden te betalen. En dat is ook niet zo gek, want ze heeft helemaal geen rechterhand.
0: Oh, dan houdt het ook wel snel. Heeft ze geen rechterhand?
21: Wat? Nee, ze heeft helemaal geen rechterhand.
17: Ze had maar één hand.
0: Ze had
17: maar
0: dus
17: één
0: die hand. Agent, ja, zegt, ik zie dat u in uw rechterhand een telefoon heeft. Ja. Oh. Maar er zat geen telefoon. Dat kon niet, geen rechterhand.
21: Ja, en in die linkerhand had het mobieltje nooit kunnen zitten, want dan had ze überhaupt niet kunnen rijden.
0: Nee, dan heeft je stuur losgelaten. Hoe is dit afgelopen?
21: Dus uiteindelijk heeft de agent die de boete uitschreef die boete stilletjes uit het systeem gehaald. Hij heeft geen excuus aangeboden.
0: Ja, je valt wel een beetje door de mand, hè. Als je iemand aanhoudt en dan zegt, u heeft die telefoon vast met uw rechterhand. En dan laten ze die hand zien. Ik heb helemaal geen rechterhand. Dat je dan nog stug blijft volhouden. Ja, maar ik heb u natuurlijk. Het kan toch niet?
17: Zonder
0: dat in Amerika dit hoor.
21: Ja, ja. Ja,
0: jongens, heel even onder ons. Ja, in de rest van Noord-Holland. Ja. Hebben wij wel eens de telefoon vast in de auto? Ik moet het niet doen. Ik weet ook dat ik. Maar soms zit ik toch eens te turen op dat ding. He, want dan zie ik een berichtje binnenkomen. Ik pak hem niet, probeer hem niet vast te pakken.
17: Het is goed dat jij en ik nooit in een auto zitten.
0: Oh jeetje.
17: Sleur je die heel wagen.
0: Nee, jij moet het ook niet doen. Ben ik helemaal met je eens.
21: Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik ben misschien roomser dan de paus. Maar ik doe het niet.
0: Maar ook niet, niet vastpakken. Maar ik bedoel meer als jouw telefoon oplicht, dat je dan even kijkt daarnaar. Nee.
17: Ik doe alles wat God verboden heeft, maar dat niet.
0: Nee. Oh jeetje, dan doe je toch niet alles?
17: Nee.
0: Oké, en moet je ook gewoon niet doen, hè? Laten we dat.
21: Nee.
0: Wat kost het eigenlijk tegenwoordig, een boetetje? Mobiel?
21: Volgens mij is dat niet iets tussen de 5 en de 800 euro. Ik ga het zo eens opzoeken.
0: Ja,
21: het is heel veel.
0: Ik dacht even uit boven 450 euro. Veel centjes, maar dan moet je het gewoon laten.
17: Mag nog wel meer zijn voor mij.
0: Snap ik. Oké, Jolanda, dankjewel, hè?
21: Ja, graag gedaan. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
18: Goedemiddag, Nick.
0: Dat was heel gek, hè? Van een beetje door de mand, hè? Jan, ben je er nog? Dit is een stukje opgenomen van Jan, hè? Dat ging niet goed, hè?
17: Wat een magie.
0: Ja, maar Jan, waar ben je nou? Jan, goedemiddag.
18: Goedemiddag, Nick.
0: Ja, er is weer
18: in de kustgebieden is het inmiddels wat minder warm geworden. Daar schommelt de temperatuur vanmiddag zo rond de 22 graden, vlak aan zee iets lager. Elders eerst nog temperaturen boven 25 graden, later in de middag geleidelijk wat afkoelend. De wind waait zwak tot matig uit het westen. Verder hebben we te maken met een weerbeeld dat zich kenmerkt door bewolking, lokaal een buitje, maar ook geregeld zon. Morgen is het droog met perioden met zon, alleen het is minder warm. Aan de kust 20 tot 21 graden, elders 23 tot 25 graden. En de wind waait zwak tot matig uit het noorden.
0: Oké, nou de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan momenteel 14 vertragingen bij ons in de provincie. Je krijgt ze langer dan 10 minuten. Dat zijn de tweede A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen knooppunt Eemnes, 15 minuten. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol, Hoogmade, 23 minuten. En ook de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot, 10 minuten.

0: Daarom bij NH It's My Life.
1: Waar? Of is het niet waar?
2: Is het waar of is het niet waar?
3: Nick vraagt zich af, wat is er nou eigenlijk waar van dit verhaal?
0: Ja, je komt op een dag ontzettend veel nieuws en informatie tegen. En soms zitten daar dingen of berichten tussen waarvan je denkt, is dit nou eigenlijk wel waar? Maarten, wat kwam je tegen afgelopen week?
4: Ja, een bizar bericht. Je hebt misschien al deze week een beetje bij Jolanda in het nieuws voorbij horen komen. Ja, meerdere gemeenten die zeggen dat tijdens warme dagen er opvallend veel meldingen binnenkomen van de geur van barbecue.
0: Oh ja, tuurlijk.
4: Veel geluidsoverlast, dat soort dingen. Mensen zitten buiten in de tuin te kletsen. Nou, Alkmaar die heeft daar dus nu regels voor. Ze noemen het zomerregels. Als nou de temperatuur boven 30 graden komt...
0: Zoals vandaag bijvoorbeeld.
4: Zoals vandaag. Dan mag je dus overdag geen muziek draaien in je tuin. En je mag de radio niet aanzetten.
0: Oké, wordt dus strikt verboden. Ja. Bij temperaturen hoger dan 30 graden.
4: Over de 30, ja.
0: Oké, de vraag is dus nu, is dit waar of niet waar?
4: Dat is de vraag.
0: Dat is de vraag. Kun je laten weten 088 850 51 52 en winnen fantastisch.

0: en haar met Living on a Prayer.
1: Wie is daar?
0: Nou, kan je vertellen wie er zit? Dames en heren, bij ons Maxime Vroeger! Hey Maxime, goedemiddag.
2: Goedemiddag, jongens.
0: Hoi. Ja, normaal gesproken ben jij, doet zo meteen een uurtje met ons mee tussen 4 en 5.
2: Heel gezellig.
0: We hadden vorige week hier de afspraak dat wij lekker een Aperol zouden maken. Ik heb nog nooit gedronken. Ja. Ik ben niet zo van Aperol.
2: Ik eigenlijk ook niet.
0: Nee, Jolanda, jij hebt Aperol meegenomen.
3: Ja, ik denk ik ga voor jullie een Aperol Spritz maken.
0: Jij hebt het ook gemaakt, hè? Dat zeggen we er even bij. Hè? Dat hebben we gedaan. Ja.
2: Het ziet er wel heel gezellig uit.
3: Ja, wel, hè?
2: Dat
3: ja.
2: wel.
0: Ja, het lijkt ook gezellig, hè?
3: Ja, eigenlijk moeten er nog ijsklontjes in. Ja. En rietje natuurlijk. Maar ja, die heb ik niet.
2: Ah, joh. En een sinaasappeltje.
0: Ah, joh,
3: ja, die zou leuk zijn voor de
0: als het ruikt wel heel erg. We kunnen die stimuleren
2: maar,
0: natuurlijk.
2: Jolanda, ik heb het geproefd. Je weet ook dat er nog wat bij moet.
0: God, kunnen
2: is gewoon puur, of niet?
3: Ja. Nee, dit is. Nee. Dit is 3 delen Aperol, 2 delen Prosecco.
0: Ja, nou, de stoort te zien.
3: Ja, ik heb alleen nog maar geroken. En 1 deel bruiswater.
2: Oké. Okay.
0: Dus, nou, ik weet het lekker hoor. Maxime en ik die trekken wind weg. Wij nemen zo even een biertje, denk ik, hè, Maxime?
2: Ik kan nog even niet praten, jongens.
4: Is het waar?
1: Of is het niet waar?
4: Is het waar of is het niet waar? Nick vraagt zich af: wat is er nou eigenlijk waar van dit verhaal?
0: Ja, daar waren we ook nog mee bezig. Waar of niet waar, Maarten, je komt ontzettend veel nieuws en informatie tegen. Soms zitten er berichten of dingen tussen waarvan je denkt, dit is niet waar.
2: Ja.
0: Wat kwam je tegen?
2: Nou ja, er komen allerlei meldingen binnen in Alkmaar over geluidsoverlast, barbecue-overlast. Dus ja. Nu zegt Alkmaar, boven de 30 graden, dan mag de radio niet aan, mag muziek niet aan in de tuin.
0: Oké.
2: Okay. Overdag.
0: Oké, okay, we gaan even naar Gerda. Gerda, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Hallo, ben jij zo'n fanatieke barbecuer?
5: Ja, nou ja, mijn man, we doen het wel een paar keer per week dat we barbecuen.
0: Oh, maar dan heb jij vast ook zo'n heel duur ding dat op een ei lijkt. En dan moet je 's ochtends al beginnen met die voorbereiding en 's avonds is het een keer klaar.
5: Dat klopt helemaal.
0: Ja, dat klopt helemaal. Wanneer zijn wij uitgenodigd?
5: Oh, kom morgen maar hoor.
0: Ja, we staan voor de deur, hè. Weet wat je zegt, hè, Gerda. Denk jij dat dit verhaal waar of niet waar is, Gerda?
5: Ik denk dat het niet waar is.
0: Nou, Maarten, zeg het maar.
2: Gerda heeft gelijk.
0: Hartstikke gefeliciteerd, Gerda. Anders had je wel een probleem gehad, hè?
2: Ja.
5: Ja.
0: Tenminste, niet jij, je man. Nou, en indirect ook jij, want dan moet jij denk ik weer koken als je man niet meer in die tuin gaat staan, toch?
5: Ja, precies.
0: Ja. Gerda, ik mag je feliciteren met de fantastische prijs. Ik kijk even naar Maarten. Maarten, wat zit er in de prijzenpot?
2: Nou, lieve Gerda, jij krijgt een tuinconcert van AC/DC.
0: Oh! Moet je wel zelf betalen. Gerda, blijf aan de telefoon, Maarten gaat je blij maken met een leuke prijs.
5: Hartstikke fijn.
0: Fijn weekend. Doeg!

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: Het is Manu Chao bij NH. Het is gezellig hier. Maxime Vroeger is zometeen bij ons. Heeft een nieuwe single. Dat zometeen. Het wordt heel gezellig.
2: Zaterdagmiddag van 2 tot 5.
3: 1000 van 3.
2: Nummer 299.
4: Nummer 88.
3: 1000 van Driessen at nhradio.nl.
4: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
2: Tip. Het elftal van de week.
4: Nummer 10. Nummer 7.
5: Koffie, lekker bakkie.
4: Nummer 2.
3: De 1000 van Driessen.
2: Zaterdag van 2 tot 5. Bij NH.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barton in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag?
7: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
8: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven... zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
10: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
9: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
11: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
9: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
12: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
13: Ik ben Metin Aksoy uit Zaanstad.
14: Hoi, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
15: Ik ben Peter uit Zaandam.
16: Ik ben Maas, oud en helder.
17: Ik ben Hanneke, ik kom uit Slodorp, uit de prachtige Wieringermeerpolder.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Er is 1 minuut over 4 belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
19: Goedemiddag. De noodverordening op het strand van Zandvoort is verlengd. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken... van oud-profvoetballer Quincy Promes. En een buffel die op Donald Trump lijkt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
20: Annette Schut met het NOS-journaal. Hongarije krijgt weer toegang tot bevroren EU-subsidies. Daarover is een akkoord gesloten met de Europese Commissie. Het gaat om 16,4 miljard euro. Daarvan komt 10 miljard uit het corona-herstelfonds. Het geld werd ingehouden vanwege zorgen over de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. Zijn opvolger Magyar had van het binnenhalen van de subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. Hongarije moet nog wel aan voorwaarden voldoen om het geld te krijgen. Zo moeten er maatregelen genomen worden tegen corruptie en moet de rechtsstaat worden versterkt. In het centrum van Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening. De gemeente zegt dat ze hebben besloten voor de veiligheid van inwoners. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend... toen groepen jongeren voor overlast zorgden op het strand en de boulevard. De noodverordening geeft politie de mogelijkheid om groepen weg te sturen... samenscholingen te beëindigen of mensen een gebiedsverbod op te leggen. Het gebied werd donderdag al aangemerkt als veiligheidsrisicogebied... maar dat vindt de gemeente Zandvoort voor het weekend niet voldoende. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, als een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands auto. Ook komt er een wet die bepaalt dat spullen te repareren moeten zijn. In het Burgerberaad staan 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Sommige plannen gaan niet door omdat ze volgens het kabinet niet haalbaar zijn. En koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Op de kazerne in Breda kreeg ze haar baret uitgereikt. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Naar de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 17 vertragingen bij ons in de provincie. Je krijgt ze langer dan 10 minuten. Het zijn er 3. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Soest. Momenteel 17 minuten. De A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Zaandam en Purmerend. 14 minuten. En de A8 Amsterdam richting Zaanstad tussen Zaanstad-Koog en Zaanstad-Assen-Delft. 23 minuten.
15: Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
16: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
21: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
22: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
23: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
24: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
25: Jij en ik.
26: Met Nick Velderman.

0: met Start Me Up. Nou, over Start Me Up gesproken. Ondertussen bij ons in de studio is Maxime. Maxime, hoi, goedemiddag.
1: Goedemiddag, vriend.
0: Nou, en we zijn ondertussen wel opgestart, denk ik, hè?
1: Zeker, die Aperol hier.
0: Nou, daarover gesproken. Laten we nog even terug naar die Aperol, hè? Want jij hebt een bijzonder recept. Jij hebt je eigen recept gebruikt, begrijp ik. En wij vonden het verschrikkelijk. We denken, dit kan... Normaal is Aperol ook oranje, als ik op het terras zie. Ja? En dan ga je niet zeggen, ja, er schijnt de zon erop. Wat is er gebeurd?
2: Ik heb de verhouding een beetje door elkaar
0: Nou, het is echt, het was niet te doen. Eerlijk is eerlijk, Maarten, het was niet te doen.
1: Het was vooral heel sterk.
0: Het was heel sterk, ja.
2: Nou ja, ik weet je, het was dus dat je dan... ik dacht, 3 Aperol, 2 Prosecco en 1 bruiswatertje.
0: Ja,
2: maar
0: ik hoor het al.
2: 3 Prosecco zijn en 2 Aperol.
0: Ja, dus uiteindelijk
2: een klein
1: omgedraaid.
2: Beetje...
1: Omgedraaid.
0: Het resulteerde in dat Maxime en ik ondertussen gewoon aan het bier zitten.
1: Lekker
0: eten, hè? Ja. Maxime, hoe zit verder? Ben jij liefhebber van bier normaal gesproken als je ergens komt? Wat is dan wat je bestelt?
1: Wat denk je zelf?
0: Ik denk dat bier, ja.
1: Nee, ja, heerlijk. Als het kan en ik vrij ben, dan een biertje op terras.
0: Ja, ja. Hoe is het? Gaat goed?
1: Gaat goed, gaat goed. Ik ben heel druk, dus ik mag niet klagen. En voor de rest, ja, lekker onderweg. Ja. Lekker met die kleine.
0: Ja, hoe is het met die kleine?
1: Ja, dat gaat
0: hard, hè?
1: Dat gaat echt mega.
0: Hoe oud is die nu?
1: Hij is 1,5. En hij sloopt sinds een maand mijn hele huis.
0: Oh, dus
1: dat is wel echt
0: mooi.
1: Ja, dat is nu begonnen.
0: Het lijkt me zo moeilijk, want je mag als ouder dus daar niet om lachen. Als je dat dus ziet gebeuren, dan moet je er dus wat van zeggen.
1: Nee, maar Ruud en ik die dan om en om draaien we zeg maar om wel keihard te lachen.
0: Ja.
1: Want sommige dingen zijn gewoon superleuk. Alleen... Ja, je moet wel proberen het een beetje op te voeden, weet je wel. Dus,
3: maar eigenlijk is het... een beetje te praten ook.
0: Oh ja.
1: Ja. En woordjes herhalen, dus je moet heel erg opletten op wat je zelf zegt.
3: Ja.
1: En de hele dag rennen, spelen, vliegen, gooien, slopen.
3: Echte jongen.
1: Echte jongen.
0: Leuk. Maar het is toch wel leuker dat zo iemand een beetje een doorakje is... dan alles heel netjes binnen het lijntje doet.
1: Ja, nee, dat vind ik wel.
0: Ja, toch.
1: Maar soms denk je wel eens van... blijf nu maar even een half uurtje wel tussen die lijntjes.
0: Ja,
1: alleen, het is echt het mooiste wat er is.
3: Was daar niet ook even van zijn doopnaam René?
1: Ja.
3: Ja, hè?
1: Ja.
3: Ik zo leuk.
1: Matteo René Abraham Vroger heet hij. Naar bij de opa's.
3: Wordt hij dan ook nog voorgetrokken door de opa's of dat niet?
1: Ja, ik weet wel dat beide opa's zijn helemaal gek op hem.
3: Ja, dat zal.
1: En hij wordt wel verwend, hoor.
0: Maar dat had je vroeger toch ook. Als jij bij opa en oma kwam, dan werd je toch ook extra verwend even als je er kwam.
3: Ja, als je die naam droeg wel, ja.
0: Hoort er toch bij, ook?
3: Ja,
0: maar dat hoort erbij. Als kleinkind ergens kwam, dan word je even lekker. Wat thuis niet mocht, dat mocht daar altijd wel.
1: Nee, absoluut. Ja. En nu hopen de oma's natuurlijk dat ik een meisje krijg hierna, zodat die ook mee worden genomen.
0: Ja.
1: Alleen hij telt voorlopig voor 10, dus ik weet het wel even goed.
0: Maar vaderschap bevalt dus
1: heel goed. Heel goed, ja, absoluut.
0: Maar niet zo goed dat er nog eentje onderweg is.
1: Nee, ik ben wel weer veel aan het oefenen. Dus, dat blijft nog steeds, geloof ik, in mijn kind. Maar dat blijft nog steeds het allerleukste.
2: Ja, en een uitdaging natuurlijk.
1: Ja, absoluut.
2: Het moet wel goed gaan.
1: Ja, nee, absoluut. Ja. Ja. Maar Matteo is ook gemaakt in 2 minuten met douche en uitkleden meegerekend.
2: Dan ben jij gewoon een natuurtalent.
1: Dat gaat prima.
0: Maar het zou toch wel leuk zijn als je een zusje of een broertje erbij krijgt.
1: Ja, nee, tuurlijk. En dat zou ook echt wel een droom van mij zijn, mocht het lukken. Weet je wel, want betekent niet meteen dat het natuurlijk nog een keer lukt. Alleen, ja, dat zou wel te gek zijn.
0: Ja, jullie zijn zo'n grote, gezellige familie. Jullie doen heel veel met elkaar.
3: Hoeveelste lid is het? 18?
1: 18.
0: 18.
1: Ja.
0: Zie je, is geen stamboom, is gewoon een heel bos, hè?
3: Ja. Komen ook alle 18 voor in de real-life soap die eraan gaat komen?
1: Ja.
3: Alle 18. Niemand die denkt, van mij hoeft dat niet echt.
1: Nou, er zullen misschien wat minder, wat personen wat minder gefilmd worden hier en daar. Maar in principe komen alle 18 erin voor.
0: Dat is wel even leuk om te zeggen. Het was eerst altijd bij TLC, hè, werd het uitgezonden. Ja. Dat was ook meer reizen met een camper, op vakantie. Dat is nu anders, hè. Nu is het echt een reality-serie gaat het worden.
1: Ja, we gaan naar RTL en Videoland.
0: Ja.
1: En het wordt wat meer reality, dus er worden wat meer persoonlijk gevolgd allemaal. En,
0: het is dus wel anders dan dat het was, eigenlijk.
1: Het is anders dan dat het was. En het leuke is, dit seizoen mogen we muziek meenemen.
0: Mocht dat niet bij TLC?
1: Nee, want het was technisch was dat niet.
0: Aha.
1: Dus alles wat wij floten, neuriede, dat mocht gewoon helemaal niet. Dat werd er allemaal uitgeknipt. Dus
0: maar dat lijkt me
1: ook als
0: we
1: aan het rijden waren met de campers. Ja, iedereen zit natuurlijk te zingen en te doen, maar dat is allemaal wordt dat eruit gehaald.
0: En ook niet je eigen muziek. Want je kan zeggen, ik ben natuurlijk, jouw vader is René Vroger, ik ben René, ik wil dat mijn liedje daarin voorbij komt.
1: Ja,
0: ik geef
1: maar dat moest dan echt aangevraagd worden.
0: Oké.
1: En dat kost heel veel geld. We mochten alleen demo's die niet uitgebracht waren nog, omdat daar nog geen rechten op zitten, technisch gezien.
0: Ja.
1: Die mochten dan wel, maar
0: Wat te horen,
3: En heb je er zin in? Wat gaan we van jou zien?
1: Ik heb er wel heel veel zin in.
3: Ja. Ja, wat ben jij van plan te laten filmen en niet te laten filmen?
1: Ik denk dat we dat het bij mij heel veel om de muziek draait. Ja. En om het gezinnetje thuis.
0: Ja,
1: en,
0: ja leuk.
1: Ja, ja, ik denk dat het wat persoonlijker wordt allemaal.
3: Het lijkt me ook zo leuk om jouw ouders gewoon als opa en oma te zien.
1: Ja.
3: Ik heb gehoord dat Natasja kan hele goede groentesoep maken. Dat vond Waylon vorige week.
1: Ja, dat
3: klopt. Het is wel een gezellige familie, toch?
1: Ja, heel erg. En het is wel een drukke bende. Maar dat,
0: maar dat maakt het ook gezellig.
1: Dat
0: hè?
1: Maakt het heel
0: gezellige
1: leuk.
0: Gezellige chaos hoort er ook wel een beetje bij.
1: Ja, maar dat is het ook. Ja. Dat is het ook.
0: Toppers dit jaar, ga je doen?
1: Nee, ik doe niet mee, helaas.
0: Je doet niet mee?
1: Nee, maar ik ben wel een keertje vrij weer, dus dat is ook heerlijk.
0: Ga je dan wel zelf naar de toppers?
1: Ja, nee, absoluut.
0: Dat is wel leuk, ja.
1: En ik heb pa wel geprobeerd over te halen. Van pa, mag ik niet toch even meedoen met die toppers? Toen zei hij, ja, dan mag je woensdagavond je bezem in je headshot.
0: Oh ja.
3: Dat zegt hij altijd. Ja.
1: Nee, maar ik heb alle edities wel mee mogen doen.
0: Ja. Gezellig. Ja, je hebt ook nieuwe muziek gemaakt. Echt een heel leuk liedje geworden.
1: Dank
0: dit is Liefde. Gaan we zo meteen even vragen. We gaan het over ongetwijfeld over de liefde, denk ik zo.
3: Zal het over gaan. Over de afgelopen sprit van jou.
0: Ja, de afgelopen sprit van jou. Gezellig.

0: Lars bij NH met I Just Might. Het is de vrijdagmiddag van NH. Bij ons is Maxime Vroger. Maxime, goedemiddag.
1: Gezellig.
0: Hallo. TV dus, binnenkort weer reality-serie. Ja. Dat draait iets meer om pa, begreep ik? Iets
1: ja, het gaat wel veel om pa. Pa heeft een heel druk jaar. Ja. Dus komt er natuurlijk aan.
0: Ja.
1: Hij heeft een duettenproject. En dan komt aan het einde van het jaar ook weer van alles aan. Dus,
0: duettenproject, wat is dat dan?
1: Hij gaat een duettenalbum maken.
0: Met allemaal bekende,
1: met allemaal bekende artiesten. Ja. Waylon was de eerste daarvan.
0: Oh ja.
1: Dan zit Eve erbij. Ja, heel rijtje. Ik weet eigenlijk helemaal niet of ik dat
0: mag zeggen. Maar goed, mag je helemaal niet zeggen.
2: Ja, eigenlijk vorige week zat René in te zeggen, ja, er is nog één naam, maar die ga ik niet bekend maken. Maar
0: oh,
2: die
0: hebben we zitten uit de boulevard.
1: Sorry, pa.
0: Ja, is de Aperol van Jolande, hè?
3: Ja, dat heb je dan. Ja.
0: Nee, oké. Okay. Maar goed,
1: dat wordt te gek. En dan nog veel meer andere dingen die hij gaat doen dit jaar. Dus, maar
2: jij
1: dan? Echt mijn mond houden, want anders krijg je straks.
2: Ja. Maar jij dan?
0: Wat jij bent er ook natuurlijk.
1: Ja, nee, absoluut. En ja, ik ga ook nog heel veel muziek uitbrengen dit jaar. En
2: ook een duet?
1: Ik hoop het wel.
0: Dan weet je wel met wie, denk ik.
1: Nee, maar er zijn wel leuke dingen staan er op de planning.
2: Ja.
1: Alleen, nu
2: ga je
1: aan vissen
2: zeggen. Alleen over je vader, maar
1: ik ben blij dat jij mij een beetje geremd hebt. Want anders had ik hier waarschijnlijk alles neergelegd. Nee, maar er komen echt heel veel leuke dingen aan. Op muzikaal gebied.
0: Oké, dus die nieuwe single uitgekomen. Dit is Liefde. Die is volgens mij begin deze maand uitgekomen, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja, ik kan wel vragen, waar gaat het over? Maar de titel zegt het denk ik al.
4: Het gaat een beetje over liefde, hè?
1: Ja, het gaat over liefde, ja. Maar ja, Liefde op het eerste gezicht was... iedereen denkt vooral aan Ruby natuurlijk. Wat het ook wel was. Maar ook wel...
0: Want dat is jouw vriendin, hè? Voor de mensen die het niet weten, dat is jouw vriendin.
1: En ook wel heel veel aan die kleine, aan Matteo. Ja. Want dat was wel echt... Toen ik die voor het eerst zag, dacht ik zo...
0: Maar neem ons eens mee naar zo'n proces, hoe je dat opneemt. Hoe doe je dat in de studio? Zit je dan met een kladblok en teksten en hoe...
1: Nou, het leuke van dit liedje was, is dat hij eigenlijk helemaal niet voor mij bedoeld was.
0: Echt?
1: Nee.
0: Oh. Hij hoorde bij de duetalbum van je vader.
2: Ja, met Iets was dat.
1: Nee. Hij, Billy Dans.
0: Ja.
1: Is naast een van de beste tekstschrijvers van Nederland ook een van mijn allerbeste vrienden. En ja, ik zit vaak met Bill en ja, dan gaat het toch al snel over muziek. En wij waren wat andere projecten aan het opnemen en toen stond dit in een map en ik klikte dat gewoon aan terwijl hij in de keuken aan het rommelen was. En ik zei, wat is dit? En toen zei hij, ja, dit hoort eigenlijk bij een project van Guido van der Graaf.
0: Oh ja.
1: En daar dan mee gebeld. Yo, ga je hier iets mee doen? En weten we nog niet. Maar ik zeg, ja, maar wat, hoeveel moet ik daarvoor betalen dan?
0: Nee. Ik wil het wel hebben.
1: Nee, en toen, Guido is super lief. Ik heb met Guido hele mooie dingen mogen doen in het Circus Theater. En laatst bij zijn concert in de AVO.
0: Was helemaal uitverkocht ook, hè, dat Circus Theater. Wat idee, hè, Guido?
1: Ja, en Guido, de Escape. En hij gaat nu de AVAS doen. Dus ja, Guido is ontzettend goed bezig. En, maar toen zei ik, vriend, kan ik alsjeblieft dit liedje...
0: Want in die map staat dan alleen nog de melodie.
1: Nee,
0: hoe zit dat?
1: Dat was een demo, zoals dat heet. Ja. En daar heb ik dit van weten te maken.
0: Zullen we anders even luisteren gewoon?
1: Ja, ik vind het wel leuk.
0: Ja, ik vind het echt een heel leuk liedje.
1: Dank je wel.

0: gehad.
1: Maxime Vroger, dit is liefde. Heel even serieus. Je zou niks gaan doen met de toppers, toch? Tenminste, nee. Dit jaar niet. Maar dit is wel mooi met die blazers en alles zo. Dat jij daar zo dat uit dat gat komt onder de grond, zo naar boven zo. En dan in een pak dit, of vliegend zo, toch?
2: Ja, we gaan hem zo bellen en dan moet jij maar even overtuigen. Want ik denk, jij kan dat wel beter dan ik, hoor ik al.
1: Ik denk, als jij je vader niet kan overtuigen, dan kan ik het ook niet. Nou, kan wel mijn best doen, hè?
2: Ja, dat wel.
1: En anders bellen we Yves Berensen met het duet. Hè, misschien het.
3: Oh, en anders vergeet ik gewoon een Aperol in je vader.
1: Oh ja, misschien. Ja,
3: daarna ga je het vragen.
2: De Aperol van Jolanda. Ik denk glazen van jou, dat wel zo kan veranderen.
1: Sterker nog, Jolanda, ik denk dat jij er ook staat met je blokfluit. Hè? Goed, joh, het is ondertussen bijna half vijf. Sorry, wat zit er zo meteen in het nieuws?
3: Code geel in verband met slecht weer boven Noord-Holland.
1: Dat zo meteen. En ook Nena hoor je zo.

0: beste Theo. Die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
3: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
2: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
4: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
8: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
13: Het Leo uit de Muiden.
14: Ik ben Marten Wiersma en ik kom uit Broek op Langendijk.
15: Ik ben Jan en kom uit Zaandam.

0: Meteen in Den Hoever is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Tot 6 uur vanavond heeft het KNMI code geel uitgegeven in verband met zware onweersbuien boven Noord-Holland en het IJsselmeer. De onweersbuien gaan gepaard met harde windstoten van 75 km per uur en hagelstenen ter grootte van ongeveer 2 centimeter. De buien kunnen voor flink wat schade zorgen. In de loop van de avond trekken de zwaarste buien richting Duitsland. In Zandvoort geldt vanaf nu tot en met zondag een noodverordening op het strand, de boulevard en ook in het stationsgebied. Dat hebben de burgemeester, de brandweer en het Openbaar Ministerie besloten om situaties zoals vorig weekend tegen te gaan. Het was toen onrustig met opstootjes, vechtpartijen en dronken jongeren. De burgemeester van Zandvoort is het gedrag van de overlastgevers helemaal zat.
2: Ik heb er ongelooflijk echt, om het maar even op zo'n Amsterdamse te zeggen, de scheid aan dat er gewoon gasten deze kant op komen die bewust de boel verstieren. En ik ben ook liever de burgemeester die iedereen welkom heet. En het feit dat je dit soort maatregelen moet nemen, dat doet mij als mens wel heel veel.
1: De politie in Zandvoort mag bijvoorbeeld preventief fouilleren. Een paar weken geleden werden we opgeschrikt door het nieuws dat in Velserbroek een onthoofde moederzwaan was gevonden. Sommigen dachten dat iemand die er met een mes te lijf was gegaan, maar uit onderzoek van een forensisch patholoog blijkt nu dat de zwaan is gedood door een marter. Met vaderzwaan gaat het inmiddels goed. Papa zwaan heeft zijn eigen jong geaccepteerd en hij heeft ook een verstoten pul van een ander stel geadopteerd. Op de A9 tussen Uitgeest en Alkmaar is het al 2 weken druk door werkzaamheden. Automobilisten doen in de spits een half uur langer over hun rit. Maar er is goed nieuws, want de werkzaamheden liggen precies op schema, zegt deze woordvoerder.
3: Nou, we zijn qua werkzaamheden ook op de helft. De werkzaamheden lopen volgens planning. Deze week zijn we al begonnen met het aanbrengen van de eerste laag asfalt. En dat is een goed teken, dat betekent dat we op planning liggen. En volgende week beginnen we met de deklaag, dus dat is de toplaag, de kers op de taart.
1: Ja, mooi muziekje eronder.
0: Nou, zeker, jeetje. Ja,
1: als het goed blijft gaan, dan zijn de werkzaamheden op 15 juni klaar.
0: Wat ik nooit begrijp, hè, Jolanda. Ja. Dat soort werkzaamheden gebeuren wel meer, hè. Ook op de A9 voor de rest. En waarom trekken ze niet gewoon langer uit en dat ze dan uiteindelijk kunnen zeggen, we zijn eerder klaar? Dat is toch veel fijner dan dat je moet zeggen, het duurt 2 weken langer.
1: Nee, maar ze zijn nu niet 2 weken langer bezig. Er was al 4 weken maar ze zijn mooi op tijd.
0: Oké, is ook een keer fijner.
1: Maar ja, ergens heb je misschien wel een punt.
0: Ja,
1: maar als je het zegt dat het langer gaat duren, heb je weer heel veel mensen die van tevoren alweer gaan mopperen.
0: Ja, omdat het zo lang duurt, bedoel
1: omdat
0: je.
1: Het zo lang duurt.
0: Maar die kun je heel blij maken om daarna te zeggen, we zijn 3 weken eerder klaar.
1: Ja, dat is waar.
0: In de pocket heb je ze dan.
1: Ja. Nou, okay. Ik weet precies hoe jij later je kinderen gaat opvoeden. Goed. Even iets heel anders. Een albino buffel in Bangladesh is gered van de slacht.
0: Waarom?
1: Ja, nou, het dier is niet alleen zeldzaam, omdat het een albino is, maar hij heeft ook nog eens een bronskleurige kop en blond oranje haar. En hij lijkt dus op, wie denk je?
0: Geen idee.
1: Donald Trump.
0: Dat meen je niet.
1: Ja, echt. De buffel was gekocht om geofferd te worden tijdens het offerfeest, maar door de enorme aandacht voor het dier kwamen er heel veel reacties van mensen die hem wilden sparen. De koper is terugbetaald en de buffel is nu te zien in de dierentuin.
0: Dus deze buffel heeft het overleefd omdat hij op Donald Trump lijkt?
1: Ja.
0: Ook een bijzonder verhaal eigenlijk, hè?
1: Ja, nou ja, nou hoop maar. Ja,
0: kan ook alleen maar in Bangladesh, denk ik.
1: Ja, ik denk het. Nou, het is heel bijzonder, maar fijn voor de buffel.
0: Ja,
1: meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
0: Dankjewel, Jo. Het weer namens Jan Visser. Jan, goedemiddag.
4: Hoi, goedemiddag, Nick.
0: Hoi.
4: In de kustgebieden is het inmiddels wat minder warm geworden. Daar schommelt de temperatuur vanmiddag zo rond de 22 graden, vlak aan zee iets lager. Elders eerst nog temperaturen boven 25 graden, later in de middag geleidelijk wat afkoelend. De wind waait zwak tot matig uit het westen. Verder hebben we te maken met een weerbeeld dat zich kenmerkt door bewolking, lokaal een buitje, maar ook geregeld zon. Morgen is het droog met perioden met zon, alleen het is minder warm. Aan de kust 20 tot 21 graden, elders 23 tot 25 graden. En de wind waait zwak tot matig uit het noorden.
0: Tot de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan momenteel 26 vertragingen bij ons in de provincie. Je krijgt ze langer dan 20 minuten. Het zijn er 2. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld 24 minuten. En ook de A4 Amsterdam richting Den Haag. Momenteel 23 minuten.

0: Er is Nena bij NH met 99 Love Ballons. Het is de vrijdagmiddag van NH. Vandaag bij ons is Maxime Vroeger. Maxime, hoi, goedemiddag.
1: Hey.
0: Hoi. Ja, we hebben net jouw liedje gehoord. Zit er meer aan te komen? Ben jij altijd wel bezig met muziek en prikkels om je heen? Dat je denkt van, oh, dit vind ik een leuke tekst. Sla ik even op. Misschien is die toepasbaar later.
1: Ja, en alles gaat in die dictafoon.
0: Ja, dat hoor ik wel vaker. Dus jij hebt heel veel van die melodietjes opgeslagen. Ja,
1: ja, dus dat, ja, je bent de hele dag er wel mee bezig. Alleen ik mag met zulke goede mensen werken dat die eigenlijk voornamelijk met de meeste platen naar mij toe komen.
0: Ja. En is het dan dat jij ook wel eens denkt van, nou, dit is helemaal niet voor mij?
1: Ja, dat komt ook wel eens voor, ja.
0: Vind je het moeilijk om dan tegen bijvoorbeeld een Billy Dans, een goede vriend van je, als die wat voor jou heeft, dat je zegt van, nou, luister, Billy, dit is niet voor mij?
1: Nee, kijk, en het mooie is dan, als je het kaal hoort, zo'n demo, dan kan er nog van alles veranderen, weet je wel. Dus je moet er ook altijd een beetje doorheen luisteren. En je moet het eigen maken. Alleen, ja, er zijn ook wel wat dingen waarvan je denkt, ja, dat is misschien niet zo voor mij.
0: Nee, dat snap ik. En dat is ook niet erg, hè?
1: Nee, absoluut niet.
0: Maar, want heb je wel een beetje dat het allemaal een beetje in dezelfde lijn moet? Dus dat je niet van links naar rechts gaat in wat je wil uitbrengen?
1: Ja, je probeert wel een beetje een bepaalde stijl te doen. Alleen ik merk wel dat Dit is Liefde, echt de liefde, alleen van jou zijn was die plaat ertussen. Het is wel allemaal een beetje zoetsappig aan het worden.
0: Ja, dat wel. Hierna
1: mogen we wel een keer.
0: Maar het ligt wel in één lijn, dat wel.
1: Dat wel.
0: Oké, zullen we een spelletje gaan spelen met de luisteraar? Is altijd leuk, hè?
1: Leuk.
2: Ja, uitgekookt en uitgekleed.
0: Ja, we hebben een bekend liedje van een bekende artiest helemaal uitgekleed. We hebben alle instrumenten losgeknipt en aan jou de belangrijke taak om te vertellen wat wij zoeken, artiest en titel.
1: Oké.
0: Maxime, jij mag eigenlijk niet meedoen. Je mag wel meedoen in je hoofd.
1: Ja.
0: Maar het is voor de luisteraars eigenlijk. Okay. Maarten te winnen cadeaubon, te waarde van €50.
3: Ja, uitgegeven bij Pluto Sport. En hij is vandaag goed te doen, volgens mij.
0: Oh, de lat ligt weer in. De lat ligt
3: heel laag. De lat, er is geen lat meer.
0: Hoe later je komt op de vrijdagmiddag, hoe lager die lat gaat liggen.
1: Ja.
0: Zeker naar de Aperol Spritz van Jo, hè. Dan loop je niet meer over de lat heen. Goed, ben je er klaar voor? Welk liedje zoeken wij?

Nou ja, als LOB aan ons vraagt hoe hoog leg je de lat, dan hebben wij hem helemaal weggehaald eigenlijk. Ja. Heel eerlijk, hè? Goed. Welk liedje zoeken wij? Dat willen we van jou graag weten. 088-850-5152. 088-850-5152. En win die cadeaubon te waarde van €50. Lucas en Steve, hoor je bij NH.

0: Christy Seijerle is bij NH met Voyage.
1: Uitgekookt en uitgekleed.
0: Ja, dat is wat we doen. We zitten in het spel uitgekookt en uitgekleed. We hebben een liedje helemaal uit elkaar geknipt en weer anders in elkaar gezet. En aan jou de belangrijke taak om dit op te lossen. Maxime, je hebt meegeluisterd. Vond je moeilijk?
2: Nee, hij was niet moeilijk.
0: Oh ja, oké. Okay. Zullen we één keer luisteren nog even?
2: Ja,
0: komt-ie.

0: Ja, we meezingen, hè, Maarten. Ik zie
1: nou,
0: het wel aan je.
1: Mag ik een kanttekening maken?
0: Oh ja, dat mag. Ja, ja.
1: We hebben het liedje compleet uit elkaar.
2: Ja, het is ja, ik heb, compleet. Ik heb,
1: maar dit is overduidelijk eigen huis van René Vroeger.
0: Ik heb inderdaad de stem een beetje weggewist.
1: Ja, ja, ja, dat is het
0: ja,
1: wel.
0: Dat is eigenlijk, ik had haast vanochtend, hè. Ik had tijd om het programma voor te bereiden. Goed, Linda, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Zo, heb je meegeluisterd?
3: Ja, ik heb meegeluisterd.
0: Nou, vertel, wat is het?
3: You're the one I want. Van John Travolta en Olivia John uit Grease.
0: Olivia John? Olivia Newton-John, hè?
3: Ja, Newton-John.
0: We rekenen wel goed door. Maarten, wat valt er te winnen eigenlijk?
1: Ja, €50 uitgeven bij Pluto Sport.
0: Bij Pluto Sport, hoor je dat, Linda?
3: Nou, geweldig.
0: Jij gaat
3: geweldig.
0: Een fantastisch weekend tegemoet, hè?
3: Ja, ja zeker.
0: Heb je, nog wat nodig, heb je nog wat nodig bij deze sportwinkel eigenlijk?
3: Nou, ik heb heel veel kleinkinderen en kinderen, dus ze hebben altijd wel wat nodig.
0: Oh ja, komt helemaal goed terecht, ik hoor het
3: okay,
0: al.
3: Ja.
0: Linda, fijn weekend, hè?
3: Hartstikke bedankt.
0: En dan gaan wij even Olivia, John allemaal draaien, hè?
3: Oké, dankjewel.
0: Doei, Linda.
3: Doei.

0: Mix bij NH met Reggaeton Lento. Ja, Maxime vroeger afgelopen uur bij ons gezegd. Gaat hard, hè, zo'n uur.
1: Gaat hard, hè?
0: Niet normaal, hè?
1: Ja, ja. Leuk. Kom je nog een keer langs?
2: Ik heel graag. Ik kan altijd. Ik woon in de buurt, ja, dat weten jullie. Dus,
0: je bent altijd welkom. De tijd vliegt natuurlijk, hè. Als je een Aperol van Jolanda krijgt, dan is een uur zo voorbij, hè. Zo is het ook Jolanda natuurlijk, hè.
2: Nou, het mooiste is, ik had vorige week een optreden. Toen wilde ik dat dus zeggen, van de tijd vliegt als je het naar je zin hebt.
0: Oh ja, ja.
2: En ik, pa was mee en die was kijken. En ik had blijkbaar geroepen, de tijd vliegt als het hard gaat. Had ik blijkbaar geroepen. Maar ik had dat helemaal niet door. Ja. En dus die heb ik op een tegeltje.
0: Ik weet precies hoe dat gaat. Dan word je de hele avond, dan moet je dat ook horen ook.
1: Ja,
0: dat
1: een soort Johan Cruijff uitspraak.
2: Eigenlijk wel, zeker, eigenlijk wel.
0: Want het klopt ook nog.
2: Daarom.
0: Toch?
2: Daarom.
0: En daar is weer nog één applausje dan voor Maxime Vrogen.
1: Dankjewel.
0: En tot de volgende dag. Ja. Zometeen bij ons somber. Niet in de studio, maar wel op de radio. Undressed sowieso.
3: Tekst en uitleg.
4: Landrot is een boek vol briefjes, plaatjes, draadjes en andere opmerkelijke toevoegingen. Anne Lichthart maakte het. En Marije Sietsma durfde het aan om dit zo bewerkelijke boek uit te geven. Zij zijn te gast. Verder hebben we natuurlijk twee vergeetmeliedjes en een nieuwe vertaalplaat.
3: Zondag van 10 tot 12.
5: Tekst en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
5: Bij NH.
3: Dit is een uittip.
5: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
3: Dit was een uittip. Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
6: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
7: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
8: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06 272 60222.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
11: Ik ben Trudy uit Graft.
12: Ik ben Nico uit Berkhout.
13: Ik ben Banna uit Amsterdam.
14: Ik ben Vincent uit Schorel.
15: Ik ben Riet uit Zuid-Schermen.
16: Ik ben Peter uit Haarlem.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Eén minuut over vijf belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. Twee souvenirswinkels in het centrum van Amsterdam zijn door de arbeidsinspectie gesloten. Dat voor een maand, omdat de eigenaar de werktijden van de werknemers niet bijhield. Om overlast te voorkomen geldt er tot en met zondag een noodverordening op het strand, de boulevard en het stationsgebied van Zandvoort. En de werkzaamheden op de A9, die liggen op schema. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren op het moment dat er carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep aan de beurt. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. In het drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en op de boulevard. Gisteren golden ook speciale veiligheidsmaatregelen in Zandvoort en toen bleef het vrij rustig. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om 16,4 miljard euro. Het geld was bevroren omdat er zorgen waren over de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zijn opvolger moet maatregelen nemen om de tegoeden ook echt te krijgen. Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. De vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en ze overleed in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie in Enschede meegenomen, maar niet aangehouden. En het weer, het is broeierig warm en er zijn onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 14 vertragingen bij ons in de provincie. Je krijgt ze langer dan 15 minuten. Dat zijn de drie. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Hoogmade, 17 minuten. Dan de A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere Buiten en afrit Lelystad Airport, 17 minuten. En ook de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoopert Vels en Knoopert Kooimeer, 18 minuten.
13: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
20: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
21: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
22: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
23: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de

0: somber bij NH met Undress. Zo jongens, hoe is het? Zitten we er goed in op de vrijdagmiddag?
1: Goedemiddag. Ik zit lekker in de olie.
0: Zo, nou neem nog even een slokje. Jolanda, hoor je goedemiddag?
2: Ja, ik zit lekker aan mijn vijfde appelrolletje. Nee, hoor.
0: Eén slok en dan heb je genoeg van de appelrol van Jolanda Baijers.
1: Ja, jeetje. Maar wel lief dat je het gebracht hebt.
0: Ja, ja, zeker. Toch? Waar.
2: Ja, zeker. Ja. Nee, en zeker dat waar. Ik die blokfluit niet bij me had.
0: Ja, dat is bewust. Ik ga er nog steeds van uit dat ze gewoon bewust die blokfluit is vergeten. We moeten even uitleggen. Saboteerd. Vorige week hadden we het erover, over instrumenten bespelen. Doe jij dat? Wij zeiden, nou ja, direct al nee, dat kunnen we ook niet. Tenminste,
1: nee.
0: Ik niet.
1: Nee.
0: Jij ook niet, denk ik.
1: Ik ook niet.
0: Nee. En toen zei Jolanda, nou, ik ben wel goed in blokfluit, kan ik spelen.
1: Ja.
0: Wij vol verwachting, klopt ons hart.
1: Precies.
0: Geen blokfluit vandaag.
1: Nou, mocht er iemand in Noord-Holland een blokfluit over hebben...
0: Ja, stuur die deze week gewoon even op. Ja, meld je, want dan gaan we volgende week... Moet wel een beetje een frisse blokfluit, hè? Want ik wil ook Jolanda niet aandoen dat het een...
1: Ah joh, die doet een beetje bleek erin. Dan komt
0: oh ja.
2: Oh, ja, dat is goed voor het geluid ook.
1: Dus ik met een blokfluit, laat het weten.
0: Ja, want je kan ze toch uit elkaar halen, die blokfluit. Dus
2: twee
0: toch ah, dan stoppen we het in de vaatwasser toch op zo'n ding. Was er even mee.
1: Komt wel goed.
0: Ja, oké.
2: Okay.
0: Ja. Gaan we, houden we ons aan. Ik ga wel echt zorgen dat we volgende week zo'n ding hebben.
2: Oh ja.
0: Ik ga echt een notitie aan maken. Goed, tijd om het weekend even te openen.
1: Ja.
0: Gezellig. Weet je wat we dat doen?
1: Nou.
0: Yves Le Rock. Nog nooit van gehoord zeggen. Yves Le Rock, Rise Up, hoor je zo meteen. Oh.

0: Train It Love bij NH. Het is Softcell. Het is vandaag niet echt een prachtige dag, hè, buiten Jolanda. Want het is gewoon eigenlijk benauwd, warm. Hoe is het momenteel? Is het al code geel bij ons in de provincie?
1: Jazeker, op dit moment is er code geel. Niet overal in de provincie is het even heftig.
0: Nee.
1: Maar bijvoorbeeld in de Kop is het behoorlijk aan het spoken. En
0: oppassen
1: ook boven
0: dus.
1: Het IJsselmeer. Ja.
0: Oké. TV-programma's. Ik kan echt een heerlijk weekendje niks doen. Alles blokken, op die bank gaan liggen. Lekker tv gaan kijken. Dat is echt iets wat ik heerlijk vind.
2: Ja.
0: Favoriete programma's? Ja, ik vind heel veel leuk. Kijk Kees van de Spek op de tv. Kijk, Ik Vertrek. Dat soort programma's vind ik heerlijk om te kijken. Ik kan een heel weekend kijken.
2: Thijs Zeeman.
0: Oh ja, heb je ook natuurlijk.
2: Met die stalkers.
0: Ja. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel programma's van vroeger die je denkt van, joh, ik zou dat nog wel eens een keer willen zien.
2: Ja.
0: Volgens mij kan dat, hè, sinds deze week.
2: Nou, wel een beetje wel en een beetje niet. Want beeld en geluid, ja, dat is natuurlijk het archief waar al die beelden bewaard worden gebleven. Maar een heel aantal oude tv-programma's die verdwijnen uit dat archief.
0: Oh.
2: Ja, dus die kun je niet meer terugkijken dan.
0: Dat is wel jammer.
2: Dat is jammer.
0: Dus de vraag is, zou er een programma zijn van vroeger wat jij nog kent, waarvan je denkt van, oh, dat zou ik nog wel een keer willen zien.
2: Ja.
0: Wat voor programma is dat dan?
2: Waar was je echt fan van?
0: Ja.
2: Als er sowieso iemand is die kan uitleggen wat Zwiebertje nou was, want dat schijnt...
0: Niet Steen. Oh, nee, dat is wat anders. Zwiebertje was wat
2: Zwiebertje.
0: Anders.
2: Zwiebertje.
1: Ja. Ah, dat was leuk.
2: Ja, iedereen van een bepaalde leeftijd, die is larisch daarover.
1: Ja.
2: Ik ben benieuwd waarom.
0: Oké.
2: Oh, jij weet het?
1: Ja.
0: Maar niet vertellen.
1: Maar ik moet dat niet vertellen.
0: Oh. Nee, dan moet het luisteren. Dat vind ik ook, ja.
2: Okay.
0: En kun je laten weten, 088-850-51-52, 088-850-51-52. Harry Styles hoor je bij NH, American Girls.

0: Er is Madonna bij en haar met Like a Prayer. Nou ja, het is bijna 6:30 op de vrijdagmiddag. Jolanda, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Nou, nieuws over onze koningin.
0: Dat zo meteen. En ik hoop niet dat we de hele zomer er last van krijgen. Veel regen en wind.
1: Nee, joh.
0: Gaat het liedje over, hè? All summer long. Hoor je zo meteen, hè? All summer long.
2: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
3: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
4: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
2: Muso is Koreaans voor neushoorn. Dus wij hebben neushoorns in de vorm van een pick-up. Kom proefrijden in deze super pick-up. Kijk op bandgarage.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
9: Ik ben Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
10: Ik ben Carol en ik kom uit Amstelveen.
11: En ik

0: Venhuizen is het 22 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Twee souvenirswinkels in het centrum van Amsterdam moeten een maand dicht blijven. De eigenaar hield de werktijden van zijn werknemers niet bij. Daardoor was niet te controleren of ze genoeg en op tijd rust kregen. De eigenaar was hier al eerder voor gewaarschuwd en kreeg eerder ook al twee boetes. Na een nieuwe controle bleken de zaken nog steeds niet op orde. Daarom moeten de winkels nu sluiten en krijgt hij een derde boete van 15.000 euro. Tot 6 uur heeft het KNMI code geel uitgegeven in verband met zware onweersbuien boven Noord-Holland en het IJsselmeer. De onweersbuien gaan gepaard met harde windstoten van 75 km per uur en hagelstenen ter grootte van ongeveer 2 centimeter. De buien kunnen voor flink wat schade zorgen. In de loop van de avond trekken de zwaarste buien richting Duitsland. In Zandvoort geldt vanaf nu tot en met zondag een noodverordening op het strand, de boulevard en het stationsgebied. Dat hebben de burgemeester, de brandweer en het Openbaar Ministerie besloten om situaties zoals vorig weekend tegen te gaan. Het was toen onrustig met opstootjes, vechtpartijen en dronken jongeren. Inwoners van Zandvoort zijn het gedrag van de overlastgevers helemaal zat.
2: Op strand zijn vrouwen en kinderen weggelopen. Strandtenten moesten eerder sluiten. Dat kan natuurlijk niet.
3: Je komt gewoon te genieten, want het is nu lekker weer, dus ja, daar wacht je gewoon op. En dan wil je gewoon normaal kunnen lopen zonder dat je ruzie krijgt. Of mensen die ja, je zomaar gaan aanspreken, want dat zie je ook heel vaak. Dat meisjes ook worden aangeraakt en dat soort dingen. Ja, dat is natuurlijk niet heel leuk.
1: De politie in Zandvoort mag voorlopig onder meer preventief fouilleren. Op de A9 tussen Uitgeest en Alkmaar is het al 2 weken druk door werkzaamheden. Automobilisten doen in de spits een half uur langer over hun rit. Maar er is goed nieuws, want de werkzaamheden liggen precies op schema. En als het goed blijft gaan, dan zijn die werkzaamheden op 15 juni klaar. Gaan we naar onze koningin. Want koningin Maxima heeft het eerste deel van haar militaire opleiding afgerond. Afgelopen nacht waren zij en haar groep in de omgeving van Hilversum op bivak geweest. En vanochtend hadden ze nog oefeningen in de buurt van Breda. En daar kreeg de koningin op de kazerne haar baret uit.
0: Nou, wat goed, gefeliciteerd ook.
1: Ja, hè? Leuk hè? Ja, ja, inderdaad. Ik vind het ook wel heel stoer.
0: Ja, ik ook. Ik doe het er niet naar. Heel eerlijk. Ik ben er niet voor gemaakt, denk ik. Maarten, kijk even naar jou. Nee, zou dat wel voor ons zijn? Zo'n bivak en zo'n ding.
4: Nee.
0: Het wordt ook echt een ramp, hè? Als ik ooit word opgeroepen, dan...
4: Dan wordt niks.
0: Nou ja,
1: dan... Ja, maar je bent officieel natuurlijk.
0: Ik moet.
1: Officieel bestaat de dienstplicht nog steeds.
0: Ja.
4: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, wat mij wel zou liggen is dan zo'n motor met zo'n bazooka op de schouder.
1: Ja. Jij ziet weer een film voor je natuurlijk. Ja,
4: dat zou ik
1: ook
4: kunnen doen.
1: Ja. Ben je niet bang dat die bazooka een beetje te zwaar voor jou is?
4: Ja, of dat die verkeerd opbestaat.
0: Ja, we lachen erom. Maar het is natuurlijk, het kan natuurlijk echt zo zijn dat je wel een keer een brief op de mat krijgt waarin staat dat je gewoon wordt opgeroepen. Hè?
4: Want laten we er maar over lachen. Want
0: dat kan beter, ja.
4: Het idee dat wij dat moeten gaan doen.
1: Nee. Ja, nou
0: laten
1: we
0: ook maar over ophouden.
1: Is ook zo.
0: Maxima, gefeliciteerd, hè.
1: Ik ben wel heel trots op onze koningin.
4: Zeker.
1: Meer nieuws vind je natuurlijk in de app of op nhnieuws.nl.
0: Dankjewel, Jolanda. Gaan we even naar een andere bivak. Jan, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Wat voor jou ook, zo'n bivak?
5: Nee, liever.
0: Het weer, hè, is beter, hè?
5: Ja.
0: Het was toch nog wel een rommelige middag volgens mij bij ons ook in de provincie, Jan.
5: Ja, er trokken inderdaad toch onverwacht nog behoorlijke actieve buien over Noord-Holland. Niet zo fel als in het oosten van het land. En 18 mm op Dam, Hensbroek 13 mm. Veel onweer, vooral hoog onweer, dus hoog in de lucht. En hier en daar ook wat hagel. Nou, de buien hebben inmiddels onze provincie zo goed als helemaal verlaten. Alleen in het Gooi en bij Amsterdam regent het nog wat. En je ziet de rest van Noord-Holland is het nu droog, maar wel behoorlijk afgekoeld. Het is op dit moment aan de kust maar 16 tot 18 graden. 17, 18 graden zo'n beetje.
0: Okay.
5: Terwijl het in Limburg nog 33 graden
0: is. Zo, dat wisselt wel heel erg. Het is gewoon de helft minder eigenlijk.
5: Ja, zeker. Ja. Dus vanavond, want vanmiddag was het dus echt heel van dat kleffe warme weer. Ja. Dus als je denkt vanavond, ik ga zonder jas naar buiten, toch maar even een jasje meenemen.
0: Ja.
5: Want het is bij ons dus behoorlijk afgekoeld, maar het is dus wel droog geworden. En voor de provincies Gelderland, Overijssel, Drenthe en Groningen is momenteel code oranje van kracht. Want daar worden de buien echt nog steeds zijn zwaar. Ik zag er trouwens ook een windstoot in Marknesse in de Noordoostpolder van 96 km per uur.
6: Zo.
5: Dus het gaat al wel even fors te keer. Kan heel veel neerslag vallen daar. Maar dat hebben wij dus al in mindere mate dus al gehad, gelukkig. Maar het was dus wel wat onverwacht dat het vanmiddag toch nog ook bij ons behoorlijk uitpakte. Nou, vanavond, de komende nacht, dus vrijwel overal uiteindelijk droog. En dus nog eerst nog wat buien. Dat gooi dan althans natuurlijk. Hè. En dan morgen een droge dag met periode met zon. Temperaturen veel aangenamer aan de kust van 20, 21, elders 23 tot 25 graden. En een zwakke tot matige noordenwind. En op zondag blijft het waarschijnlijk ook meest droog weer. Met nu en dan zon. Er kan een enkele bui vallen. En dan wordt het zo'n 22 graden. En dan volgende week wordt het duidelijk wisselvalliger.
0: Oké, Jan, mag ik jou bedanken en een fijn weekend wensen.
5: Hetzelfde.
0: Verkeersinformatie dan. Van ANWB 9 vertragingen bij ons in de provincie. Ze vallen allemaal wel mee. Eentje steekt er bovenuit. Dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort West en Barneveld. 33 minuten.

0: is Bonnie M bij en haar met Daddy Cool.
1: Zeg het maar.
2: Zeg het maar.
0: 700.000 programma's van de publieke omroep zijn voortaan gratis online te bekijken. De radio- en televisieprogramma's uit het audiovisuele archief van Beeld en Geluid waren tot nu toe niet toegankelijk voor het grote publiek, maar dat is het dus nu wel. Heel veel programma's zijn dus een beetje terug van weg geweest. Dus leuk om oude programma's terug te zien op de tv.
3: Ja, zeker.
0: Toen hadden wij een beetje de vraag, is er nou een programma waarvan jij denkt van, ach, nou, dat zou ik nog graag wel een keer willen zien.
3: Ja, nou ja, heel veel reacties, waaronder Henny over de Willem Bruis show.
0: Oh, tuurlijk, ja.
3: Fantastisch hoe hij zong met anderen. En natuurlijk Nicola, die vaak invaller is voor een van onze programma's, is natuurlijk de zoon van.
0: Ja, misschien weten mensen dat niet. Nee. Maar Nicola Ruis, die je ook wel eens bij ons hoort of het nieuws wel eens presenteert, die is inderdaad de zoon
3: de
0: van.
3: De zoon van, ja. Ja, dus misschien kan hij dat mooi doen. Michiel dan, die legt uit, Swiebertje was een deugniet die we allemaal wel hadden willen zijn.
0: Ja, snap
3: dat
0: ik ook
3: maakte
0: wel, ja.
3: Het zo fantastisch. René dan, Q&Q was heel spannend. Ik heb dat ooit teruggekeken.
0: Wat is Q&Q?
3: Ja, dat zijn twee jongetjes en die ontdekken een lijk in een bos en dan schijnt er van alles achter te zitten. Dat is heel spannend.
0: Maar het was een serie dan ook.
3: Het is een serie. Ja, okay. Ja, een kinderserie.
4: Ik vond het te spannend. Ik
0: ja, als kind zijn vond je het te spannend.
3: Ja, ja. Ans dan, die zich lekker dom meespelen met Lingo.
0: Oh, ja, tuurlijk,
3: met het bord op schoot.
0: Groene bal. Sorry,
3: Groen. Tieners dan, misschien zeg jou dit wel wat. Char het medium. Ken je dat nog?

0: Third World bij NH met Try Your Love. Zo, het is bijna 6 uur de hoogste tijd voor eindelijk weekend op de William. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, ik dacht laat ik me even binnenvallen.
0: Ja, heel goed. Kom jij even binnenvallen met de deur in huis. Wat zit er zo meteen in de fase 3?
1: La Bionda, One For You, One For Me. Lou Bega, Mamba nummer 5 en de special a.k.a. Nelson Mandela.
0: Oké, stemmen. Kan nu al 088-850-51-52. 088-850-51-52. Ik wilde het laatste woord geven deze week aan Jolanda, als het nog lukt. Want ze heeft natuurlijk een aperol op die ze zelf gemaakt. Jolanda, vertel. Laatste woord is aan jou.
2: Neem lekker een aperolletje.
0: Of lekker niet.

0: Den Helder is voor velen een paradijs.
1: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
0: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
2: Postbodes durven er de post niet meer te bezorgen.
0: Is het daar nu wel veilig?
3: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
0: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maandlang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
6: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
7: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
8: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
9: Dit is een uittip.
10: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
9: Dit was een uittip.
11: Hallo, ik ben Andrea en ik kom uit het prachtige Zaanstad.
12: Ik ben Henk uit Castricum.
13: Ik ben Irene uit Heemstede.
14: Ik ben Anne en ik woon in Beverwijk.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is inmiddels 6:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland hoor je nu van Jolanda Baaiens. Goedenavond.
17: Goedenavond, William. Twee souvenirswinkels in Amsterdam zijn door de arbeidsinspectie tijdelijk gesloten omdat de eigenaar de werktijden van de werknemers niet bijhield. Om overlast te voorkomen geldt er tot en met zondag een noodverordening in Zandvoort. En de grasmat van de Johan Cruijff Arena in Amsterdam is de op twee na beste van de Eredivisie. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege het geloof thuis houden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee, omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn. Sommige ouders willen hun kind thuis houden als er in de buurt geen school is die past bij hun levensovertuiging. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Daarmee worden de regels rond de leerplicht aangescherpt. In Nederland is onderwijs verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen die vannacht vernielingen aanrichtten bij de Mevlana moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. Er waren op dat moment mensen binnen. De politie heeft camerabeelden van het zestal. Reddingswerkers in Laos hebben een van de goudzoekers uit een grot kunnen bevrijden. De man is in leven en op beelden is te zien hoe hij ondersteund door reddingswerkers naar een arts wordt gebracht. Er zitten nog 4 mensen vast in de grot in Laos. Ze kwamen meer dan een week geleden vast te zitten bij onverwacht hoog water. Ze waren in de grot op zoek naar goud. De 5 werden woensdag gelokaliseerd. Van 2 andere goudzoekers is geen spoor meer gevonden. De 19e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer van het Nederlandse Visma Leasebike kwam in de koninginnenrit in de Dolomieten als eerste boven, voor de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Morgen is er weer een zware bergrit. De Giro d'Italia eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. En het weer nog, fikse regen- en onweersbuien met windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vannacht droog en een graad of 14. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Of je lekker kan doorrijden, dat hoor je nu van de NH Verkeersinformatie van de ANWB. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. 13 minuten vertraging. En dan tenslotte de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Kooimeer. 5 minuten vertraging.
19: Dit is een uittip.
20: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
19: Dit was een uittip.
21: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
22: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
23: Oma!
24: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
25: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
26: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
27: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
26: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
28: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
29: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
30: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
31: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
32: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
33: Eindelijk weekend.
34: Met William van der Locht.

0: Dus een uurtje of acht vliegen, maar dan zit je er wel mooi, hè? Barsten, je hoorde Stella Lefty.
1: Eindelijk weekend.
0: Ja, na een bloedhete week gaan we een wat koeler weekend in. En voor heel veel mensen is dat natuurlijk ook wel een welkome afwisseling. Hoe dan ook, we gaan gewoon het weekend vieren. Ga je nog leuke dingen doen? Laat het me even weten.
2: De foute drie. De foute drie.
0: Eens even kijken of ik je weekend nog wat leuker kan maken. Want je weet vast en zeker wel wat de bedoeling is. Ik ga het je even uitleggen. Jij bent heel even chef over de muziek, chef over de liedjes. Ik laat zo meteen in 30 seconden tijd 3 korte stukjes muziek horen. De plaat die jij het leukste vindt, die geef je even allemaal door. App of bellen, mag allemaal, maakt mij niet uit. De plaat met de meeste stemmen, die draai ik zo vlak voor 7 uur helemaal. Dus met welk liedje wil jij het weekend lekker beginnen? Waar heb je zin in?

Strobische liedjes. En ik vind ze allemaal wel leuk. En het liefst zou ik ze alle drie willen draaien. Maar dat gaat niet, dus jij mag het bepalen. Je kan vanavond kiezen uit La Bionda, One For You, One For Me, Lou Bega, Mambo No. 5, Special A.K.A. Nelson Mandela. Welk liedje zou je het liefst helemaal willen horen? App of bel me 088 850 51 52.

die meiden zijn dus heel stellig. Hè? I don't need a man, je hoorde de Pussycat Dolls. Even kijken, dan moet ik dit knopje hebben. Ja, zo. Ik zat er net even naast te drukken. Dat kan ook wel eens gebeuren. Dus even kijken wat er allemaal binnengekomen is in de app. Het is behoorlijk druk vanavond, kan ik je mededelen. Monika die appt, ik stem voor Lou Bega, want mijn naam zit in het liedje. Ja, dan begrijp ik het zeker wel. En Lou die krijgt ook stemmen van Anja, van Steef, Chris, Denise, Sven en Samantha. En het zweet guts van mijn lichaam, dat appt Johan. Dus ik drink er nog eentje. Dus one for you, one for me, La Pionda. En die plaat die krijgt ook stemmen van Peter uit Zaandam, Carola, Tineke, Arno, Jolanda en de Special A.K.A. Die plaat krijgt ook wat stemmen van Gerrit, Alexandra, Mieke en Tjeerd, Martijn en Joost. Geef nog even door wat ik helemaal voor je kan draaien. Zo vlak voor 7 uur. Bel of app 088 850 51 52. Dit is eindelijk Weekend op een A met nu een fijne klassieke van Joe Cocker.

0: Ja, die jongens zaten dus met z'n allen in de schoolkoor en die begonnen een boyband met veel succes. Call Me Bad uit de 90's, hoorde je op en aan. I Wanna Sex You Up. Het regionale nieuws van 6:30 hoor je straks. En dan hoor je meer over de ongeregeldheden in Zandvoort.
1: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
2: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: Ik ben Niels uit Tobbedoes.
8: Ricardo Kroon. Ik kom uit Amsterdam.
9: Ik ben Wim uit Kralenroord.
10: Ik ben Peter uit Wieringenwerf.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Inmiddels is het 6:58. In Bussum is het 20 graden. En dit is Nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedenavond.
12: Goedenavond. Er lijkt een streep te gaan door het erotisch centrum in Amsterdam-Zuid. Er is geen ruimte in de begroting van de nieuwe coalitie. Het erotisch centrum is het paradepaardje van burgemeester Halsema. Zij wil al jaren het sekswerk verplaatsen naar de rand van de stad en niet op de wallen waar het nu zit. Maar pro-Amsterdam en D66, de winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen, zien er nu geen ruimte voor. In totaal moet er 350 miljoen bezuinigd worden. Zij willen dus inzetten op kleinschalige locaties verspreid door de stad. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Dat is bekend geworden in een ontnemingszaak die het OM is begonnen tegen de oud-speler van onder meer Ajax en Spartak Moskou en zijn neef, zegt de persofficier.
13: De verdachte is veroordeeld voor twee partijen cocaïne, de invoer daarvan, en één daarvan is onderschept, maar de andere partij is verkocht. En met die verkoop hebben we berekend hoeveel geld hij zou hebben verdiend. En daar hebben we de kosten van afgetrokken.
12: Promes kreeg 2 jaar geleden 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. En Amsterdammers met een handicap die al jaren in een portiekwoning wonen zitten met de handen in het haar. De gemeente stopt namelijk met de tilhulp. Hoe ze nu de trap af moeten, dat weten ze niet.
14: Ik zit al vanaf begin april zat ik onder de stress. En die stress wordt alleen maar erger. De gemeente heeft mij een logeerhuis aangeboden. Maar dan moet ik 2 maanden uit mijn eigen omgeving weg alles opnieuw organiseren.
12: De tilservice is stopgezet omdat de Arbo te veel risico's ziet. Chauffeurs die komen helpen krijgen last van hun rug.
7: Een Zaandammer is tijdens een verkeerscontrole tegen de lamp gelopen omdat hij 110.000 euro in zijn busje had liggen. Hij werd toevallig gecontroleerd, maar kon geen huurovereenkomst van zijn huurbusje laten zien. Daarom besloten agenten verder onderzoek te doen. Uiteindelijk vonden ze onder de bijrijdersstoel een plastic tasje met daarin dus ruim een ton aan contant geld. Dat is in beslag genomen. De Zaandammer is inmiddels wel weer op vrije voeten. Hij wordt wel verdacht van witwassen. De inwoners van de Amerikaanse stad Kansas City kunnen niet meer ontkomen aan de oranje koorts. Op 26 juni dan speelt onze nationale ploeg daar de WK-wedstrijd tegen Tunesië. Cafés in de stad die hebben daar al rekening mee gehouden. En alles is zo'n beetje oranje daar. Er is oranje bier te koop en zelfs stampot.
9: I'm making our Dutch stamp pot. Last week was our first week rolling it out. Oh my god, everybody loves this.
7: Volgens deze kok is de stampot erg geliefd en denkt hij erover na het gerecht ook na het WK op het menu te houden. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
0: Stampot. Dankjewel Jolanda. Goed weekend. Het weer nu met Jan Visser. Jan, wat kunnen we vanavond verwachten?
15: Vanavond vooral in het zuidoostelijk deel van de provincie eerst nog kans op buien met onweer. Elders is het bewolkt, maar wel vrijwel overal droog. In de nacht komen er wat meer opklaringen. En dan morgen is het een droge dag met perioden met zon. En de middagtemperatuur komt in de kustgebieden uit op 20 tot 21, elders 23 tot 25 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen.

0: Het was onze allereerste kennismaking met Clean Bandit. En Jess Klin, je hoorde Rather Be.
1: Eindelijk weekend.
0: Ja, ik pak ondertussen nog even de WhatsApp erbij. Even kijken hoor. Wilma die appt hier. Lou Bega, daar heb ik wel zin in die plaat. Krijgen we ook stemmen van Marja, Mike, Jaco, Linny, Jan-Willem en Jessica. En dan heeft hij die rare plaat. Volgens mij passen de tekst gewoon op één bierviltje. Want heel veel tekst is het niet. Ik heb het over de plaat van La Bionda. Die krijgt stemmen van Wim, René, Kimberly, Nelly en Sandra. En dan die heerlijke reggae-plaat. Maar die blijft een beetje achter. En dat vind ik jammer. De plaat met de boodschap van de Special AKA krijgt stemmen van Erna, Vincent, Robert, Melanie, Ramon en Thijs. Drie, ja, toch wel hartstikke leuke, foute liedjes. En ik kan echt niet kiezen, dus jij mag bepalen. Bel of app 088 850 51 52. Weet je wat? Ik laat ze gewoon nog even een keertje aan je horen alsof het niets is. Ik heb wat met die knopjes vandaag, jongens. Ik ben mijn fragmentjes ook kwijt. Even kijken of ik hem vlug tevoorschijn kan toveren. Even kijken, dan moet ik hem hier naar beneden halen. Heeft u even? Ja, dat heeft u wel. Zo. Nou, dan ga ik nu nog een keer op het knopje drukken en dan komt het allemaal goed.

0: Ja, hij had in die periode wel 3 verschillende namen achter de rug. Dus ja, laat hem maar gewoon Prince blijven noemen. Je hoorde God.
1: De Foute 3. De Foute 3.
0: Ja, nu wordt het toch echt wel een klein beetje spannend. Want welk liedje heeft er gewonnen? Het is echt inmiddels de hoogste tijd voor de uitslag van de Foute 3 van vanavond. Allerlaatste stemmen heb ik zojuist geteld. Het werd echt heel spannend. Dank je wel voor het stemmen. Special AKA is het net niet geworden. Dus gingen de meeste stemmen uit naar Lou Bega en La Bionda. En ja, eigenlijk de twee L's. Hè. Maar welke is het geworden? Welke ga ik voor je draaien?
1: En deze heeft gewonnen.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Lou Bega, heerlijk gewonnen in de Foute 3 van deze vrijdagavond. Morgenochtend om 8 uur zit Marcel hier met de agenda.
1: De muziekmiddag.
2: Iedere zondag.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De muziekmiddag.
3: 1966.

0: 1977.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
0: De muziekmiddag.
1: Met William van der Locht. Zondag van 2 tot 5 bij NH.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corshuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
4: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. regioimpact.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
9: Ik ben Chantal Bos en kom uit Horen.
10: Ik ben Tom. Ik woon in Oostzaan aan het mooie Twisken.
11: Ik ben niet uit het mooie Krukjes.
12: Ik ben oma Joke uit Hoofddorp.
13: Ik ben Erik en ik kom uit Horen. Thuis in heel
14: Noord-Holland. Het is 7 uur.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hoogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Okhuizen.
16: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer, die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
15: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
17: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
15: Dan is weer nog vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek. de NH Muziek Mix.

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Ik ben Klari uit Velsen-Noord.
1: Ik ben Wim Hemker en ik kom uit Amsterdam Oud-Zuid.
2: Ik ben Nel en ik woon in het prachtige Haarlem.
3: Ik ben Ron uit heerlijk Egmond aan Zee.
4: Huis in heel Noord-Holland.
5: Het is 8 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Volgens het ANP waren er ook woningbranden in Hoge Zand in Groningen en in Goor in Overijssel. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend, waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgraving van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan, ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
6: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is, achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
5: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer en daar wordt vastgesteld of het inderdaad om D'Artagnan gaat. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Landrot is een boek vol briefjes, plaatjes, draadjes en andere opmerkelijke toevoegingen. Anne Lichthart maakte het. En Marije Sietsma durfde het aan om dit zo bewerkelijke boek uit te geven. Zij zijn te gast. Verder hebben we natuurlijk twee vergeten liedjes en een nieuwe vertaalplaat.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
1: Bij NH.

0: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
1: Ik ben Dennis van den Horren uit Zandvoort.
2: Ik ben Ad uit Hoofddorp.
3: Ik ben Alice en ik woon in Zaandijk.
4: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
5: Ik ben Ivana uit Medemblik. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 9 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
8: We doen daar onderzoek naar. Dus de forensisch arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
7: De man uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldde dat slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rus Karin Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is het een graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Den Helder is voor velen een paradijs.
1: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
0: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
2: Postbodes durven er de post niet meer te bezorgen.
0: Is het daar nu wel veilig?
3: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
0: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maandlang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.

0: Ik ben Arnold en ik kom uit het mooie Castricum.
1: Ik ben Graciella en ik kom uit Amsterdam Zuidoost.
2: Ik ben Nel uit de Akersloot.
3: Ik ben Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn. Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 10:00. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden, maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
5: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico, the top source for tomatoes eaten in the US.
4: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudige winnaar boog na bijna 5 uur tennis het hoofd. Voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
6: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca, net als Jesper de Jong, door naar de laatste 16 in Parijs.
4: Jesper de Jong bereikte in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. En het weer vanavond nog stevige buien met onweer. En morgen periode met zon. In Limburg nog kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuift. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH.

0: uit het zonnige Uitgeest.
1: Ik ben Erik en ik kom uit Veeburg.
2: Ik ben Francine uit Haarlem.
3: Ik ben Frederiek en ik woon in Oudendijk met heel veel plezier.
4: Huis in heel Noord-Holland.
5: Het is 11 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het onweer heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen rijden nog steeds geen treinen door een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden vanavond ook afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. Twee kinderen die door hun moeder waren achtergelaten langs de snelweg in Portugal zijn weer thuis in thuisland Frankrijk. De broers verblijven voorlopig in een jeugdopvang. De moeder en haar partner zijn opgepakt en zitten in Portugal in voorlopige hechtenis. Het weer vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Wil Erens de Brave en woon in Amsterdam in de mooie Transvaalbuurt.
1: Ik ben Erik en ik woon in de buurt van een markt en een niet zo gedempte gracht in Zaandam.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 12 uur.
4: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het onweer heeft de afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten. In Westerbroek en Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Onder meer de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen bij Os is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een plaatsgenoot van 33 is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15... Overdag opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

Muziekmix. This ain't no disco.

memories of something really good, something truly real.

0: Ik ben Henk uit Broek op Langendijk.
1: Ik ben Gaby uit Medemblik.
2: Ik ben Rutger uit St. Pancras.
3: Ik heet Bente en ik kom uit Hoorn.
4: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
5: Ik ben Banne uit Amsterdam.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 1 uur.
8: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken de instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop opgepakt. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: 1000 van Dries.
0: Nummer 299.
2: Nummer 88.
1: 1000 van Driezen at nhradio.nl. Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
0: Tip. Het elftal van de week.
2: Nummer 10.
0: Nummer 7.
3: Koffie, lekker wakker.
2: Nummer 2.
1: De 1000 van Driezen.
0: Zaterdag van 2 tot 5.
4: Bij NH.

0: Ik ben Maurits en ik kom uit Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Sam en ik kom uit de Saanstreek.
2: Ik ben Chantal en kom uit de binnenstad van Horen.
3: Ik ben Michiel uit het mooie Midwoud.
4: Ja, ik ben Ties en ik kom uit Henkhuizen.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 2:00.
7: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoger Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.